105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Altijd bij jou in de buurt.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyad zijn zeker 12 doden gevallen toen een passagiersterminal werd aangevallen. Meer dan 300 mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyad werd bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen, net als donderdag. Toen vielen al 3 doden. Ook andere Saoedische luchthavens zijn de afgelopen week onder vuur genomen door de Houthis. Die vallen Saoedi-Arabië aan omdat dat land het Jemenitische regeringsleger helpt om de rebellen in Jemen terug te dringen. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil. Gisternacht werd er brand gesticht bij een spoorbrug in de wijk Delfshaven. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Die moeten worden vervangen en getest. Volgens ProRail was de deur naar de technische ruimte opengeslepen, wat zou kunnen duiden op sabotage. Het spoor tussen Rotterdam en Delft is een belangrijke verbinding tussen de Randstad en het zuiden van het land. De NS zet bussen in. President Trump wil dat de Oekraïense president Zelensky vertrekt. Volgens Trump is Oekraïne door de aanvallen op Russische olieraffinaderijen verantwoordelijk voor de dure diesel in Amerika. Trump staat onder druk vanwege de verkiezingen van volgende maand. Zijn partij dreigt de macht in het congres te verliezen. De storm Isaias heeft in de Verenigde Staten zeker 4 levens geëist. 2 mensen kwamen om toen een boom op hun huis viel. 1 bij een verkeersongeval door een omgevallen boom. En in Florida overleed een man aan koolmonoxidevergiftiging omdat hij een noodaggregaat in zijn garage had gezet. Vooral in Florida en Alabama is er veel schade. Bij honderdduizenden mensen is de stroom uitgevallen. Het weer, vooral in de noordelijke helft van het land buien. Minima vannacht tussen 8 en 12 graden. Ook in de ochtend nog buien in het noorden. Daarna overwegend droog met geregeld zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Trump vindt dat het tijd is dat Oekraïne een nieuwe president krijgt die bereid is een deal met Rusland te sluiten. De termijn van president Zelensky is al 2 jaar verstreken, iets waar ook de Russische president Poetin geregeld op wijst. Maar vanwege de oorlog kunnen er geen nieuwe verkiezingen worden gehouden. Trump vindt ook dat Oekraïne moet stoppen de Russische olieindustrie aan te vallen. Hij denkt dat de dieselprijzen dan weer zullen dalen. Die zijn verdubbeld door de Amerikaans-Israëlische oorlog tegen Iran. Vrijdag sprak Trump met Poetin af dat Rusland diesel gaat leveren aan de VS. In de straat van Hormuz is opnieuw een tanker aangevallen, zegt een Britse maritieme organisatie. Er is brand uitgebroken, maar de bemanning zou niet in gevaar zijn. Het is nog niet duidelijk om welk schip het gaat en wie de aanval heeft uitgevoerd. Iran blokkeert de straat van Hormuz al ruim een half jaar. Vrijdag viel Iran al een tanker aan die op weg was naar Oman. In een Engelse dierentuin is een man doodgebeten door een tijger. De man was in het buitenverblijf van de tijgers terechtgekomen. Hoe precies is onduidelijk. Normaal lopen bezoekers over een loopbrug. De tijger viel de man aan en die overleed ter plekke. De dierentuin in de buurt van Doncaster werd ontruimd en blijft vandaag gesloten. Op sociale media gaan beelden rond van de tijgeraanval. De Engelse politie vraagt die niet verder te verspreiden. Ajax heeft in eigen huis punten laten liggen tegen NEC. De wedstrijd eindigde in 1-1. De Amsterdammers hebben tot nu toe maar 1 van de 5 thuiswedstrijden gewonnen. Eerder op de avond veroverde Feyenoord de koppositie in de Eredivisie door de topper tegen AZ te winnen. Het werd in Rotterdam 2-0. Het weer, vooral in de noordelijke helft van het land buien, minima vannacht tussen 8 en 12 graden. Ook in de ochtend nog buien in het noorden. Daarna overwegend droog met geregeld zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

het laatste nieuws, de agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiwe kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Dat vind je alleen bij ons.
1: Bij ons in Aalsmeer.
0: Radio Aalsmeer.
2: Energie volgt aandacht, zoals je weet. Focus je op wat je wil, net als een topatleet. Sta op en ga voor je dromen, het leven zal je belonen. Het is nu tijd om je strijdlust te tonen. Onvoorwaardelijk strijden om jezelf te zijn. Strijden voor je welzijn. Strijden voor het promoten van een hoger bewustzijn. Het is nu tijd om nu wakker te worden. Niet meer alleen voor onszelf, maar voor de kinderen in woning. Ik ben klaar met al dat liegen. Klaar met het bedriegen. Klaar met het verstoppen. Mijn gevoelens weg te stoppen. Ik ben klaar. Wie jij nu ziet, ben ik.

onderste. Wachten tot we allemaal of helemaal zijn uitgeblust. Waarom wachten? Waarom? Ga niet wachten op goedkeuring van anderen. Alleen jij kan echt iets veranderen. Alleen jij kan niet.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of 5 grote nieuwszenders de wet hebben overtreden. Ze staakten tijdelijk hun berichtgeving vanuit het Witte Huis uit solidariteit met 3 media die daar niet meer welkom waren. Het ministerie spreekt van een gezamenlijke boycott door 5 commerciële concurrenten, wat in strijd zou kunnen zijn met de mededingingswet. Het gaat om ABC, CBS, CNN, NBC en Fox News. President Trump ligt al lange tijd overhoop met veel nieuwsmedia, omdat hij die te kritisch vindt. Op de luchthaven van

0: De Saoedische hoofdstad Riyadh zijn zeker 12 doden gevallen toen een passagiersterminal werd aangevallen. Meer dan 300 mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyadh werd bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen. Die vallen Saoedi-Arabië aan omdat dat land de regering van Jemen helpt om de rebellen terug te dringen. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil na de brand gisternacht bij een spoorbrug. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Volgens ProRail staat vast dat de brand is aangestoken. Mogelijk was het sabotage. De NS zet tussen Rotterdam en Delft bussen in. Voor het eerst wappert vandaag de regenboogvlag bij de Tweede Kamer vanwege Coming Out Day. Donderdag besloot de Kamer daartoe om op te komen voor de LHBTI-rechten. Ook op de meeste andere overheidsgebouwen wordt de regenboogvlag gehesen. Maar niet op het gemeentehuis van Oldebroek. De Gelderse gemeente heeft het LHBTI-beleid stopgezet. Op een kerk in de gemeente wappert de vlag wel. Volgens de dominee is het een heel christelijk symbool dat de veelkleurigheid van Gods schepping toont. Verder zijn er op veel plaatsen coming-out festivals en debatten. Het weer. In de noordelijke helft van het land vallen veel buien die stevig kunnen uitpakken. Minima tussen 8 en 12 graden. Vanmiddag trekken de meeste buien weg en dan schijnt geregeld de zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
1: Nu een uur non-stop.

Kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiwe kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn zeker 12 doden gevallen toen een passagiersterminal werd aangevallen. Meer dan 300 mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyadh werd bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen. Die vallen Saoedi-Arabië aan omdat dat land de regering van Jemen helpt om de rebellen terug te dringen. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil na de brand gisternacht bij een spoorbrug. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Volgens ProRail staat vast dat de brand is aangestoken. Mogelijk was het sabotage. De NS zet tussen Rotterdam en Delft bussen in. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of 5 grote nieuwszenders de wet hebben overtreden. Ze stopten tijdelijk met hun berichtgeving vanuit het Witte Huis uit solidariteit met 3 media die daar niet meer welkom waren. Volgens het ministerie kan zo'n gezamenlijke actie van media die elkaar horen te beconcurreren in strijd zijn met de mededingingswet. Voor het eerst wappert vandaag de regenboogvlag bij de Tweede Kamer vanwege Coming Out Day. Ook op de meeste andere overheidsgebouwen wordt de vlag gehezen, maar niet op het gemeentehuis van Oldebroek. De Gelderse gemeente heeft het LHBTI-beleid stopgezet. Op een kerk in de gemeente wappert de vlag wel. Verder zijn er op veel plaatsen Coming Out festivals en debatten. Ajax heeft in eigen huis opnieuw punten laten liggen. De wedstrijd tegen NEC eindigde in 1-1. Eerder op de avond veroverde Feyenoord de koppositie in de Eredivisie door de topper tegen AZ te winnen. Het werd in Rotterdam 2-0. Fortuna Sittard speelde thuis tegen FC Twente 1-1 gelijk. Het weer. In de noordelijke helft van het land vallen veel buien die stevig kunnen uitpakken. Minima tussen 8 en 12 graden. Vanmiddag trekken de meeste buien weg en dan schijnt geregeld de zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn zeker 12 doden gevallen toen een passagiersterminal werd aangevallen. Meer dan 300 mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyadh werd bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen, net als donderdag. Toen vielen al 3 doden. Ook andere Saoedische luchthavens zijn de afgelopen week onder vuur genomen door de Houthis. Die vallen Saoedi-Arabië aan omdat dat land de regering van Jemen helpt om de rebellen terug te dringen. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of 5 grote nieuwszenders de wet hebben overtreden. Ze stopten tijdelijk met hun berichtgeving vanuit het Witte Huis uit solidariteit met 3 media die daar niet meer welkom waren. Het ministerie spreekt van een gezamenlijke boycott door 5 commerciële concurrenten. Wat in strijd zou kunnen zijn met de mededingingswet. Het gaat om ABC, CBS, CNN, NBC en Fox News. President Trump ligt al lange tijd overhoop met veel nieuwsmedia, omdat hij die te kritisch vindt. In een Engelse dierentuin is een man doodgebeten door een tijger. De man was in het buitenverblijf van de tijgers terechtgekomen. Hoe precies is

0: onduidelijk. Normaal lopen bezoekers van de dierentuin bij Doncaster over een loopbrug. De tijger viel de man aan en die overleed ter plekke. En voor het eerst wappert vandaag de regenboogvlag bij de Tweede Kamer vanwege Coming Out Day. Ook op de meeste andere overheidsgebouwen wordt de vlag gehesen, maar niet op het gemeentehuis van Oldebroek. Die Gelderse gemeente heeft het LHBTI-beleid stopgezet. Op een kerk in die gemeente wappert de vlag wel. Verder zijn er op veel plaatsen coming-out-festivals en debatten. Het weer: in de noordelijke helft van het land vallen veel buien die stevig kunnen uitpakken, minimaal tussen de 8 en 12 graden. Vanmiddag trekken de meeste buien weg en dan schijnt geregeld de zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
1: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Altijd bij jou in de buurt.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of 5 grote nieuwszenders de wet hebben overtreden. Ze stopten tijdelijk met hun berichtgeving vanuit het Witte Huis uit solidariteit met 3 media die daar niet meer welkom waren. Het ministerie spreekt van een gezamenlijke boycott voor 5

0: potentiële concurrenten, wat in strijd zou kunnen zijn met de mededingingswet. Het gaat om ABC, CBS, CNN, NBC en Fox News. President Trump ligt al lange tijd overhoop met veel nieuwsmedia, omdat hij die te kritisch vindt. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn zeker 12 doden gevallen toen een passagiersterminal werd aangevallen. Meer dan 300 mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyadh werd bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen, net als afgelopen donderdag. Toen vielen al 3 doden. Ook andere Saoedische luchthavens zijn de afgelopen week onder vuur genomen door de Houthis. Die vallen Saoedi-Arabië aan omdat het land de regering van Jemen helpt om die rebellen terug te dringen. President Trump vindt dat het tijd is dat Oekraïne een nieuwe president krijgt die bereid is een deal met Rusland te sluiten. De termijn van president Zelensky is al 2 jaar geleden verstreken, maar vanwege de oorlog kunnen er geen nieuwe verkiezingen worden gehouden. Trump wil ook dat Oekraïne stopt met aanvallen op de Russische olieindustrie. Hij denkt dat de dieselprijzen dan zullen dalen. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil na de brand gisternacht bij een spoorbrug. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Volgens ProRail staat vast dat de brand is aangestoken. Mogelijk was het sabotage. De NS zet tussen Rotterdam en Delft bussen in. Het weer: in de noordelijke helft van het land veel buien die stevig kunnen uitpakken. Minimaal tussen de 8 en 12 graden. Vanmiddag trekken de meeste buien weg en dan schijnt geregeld de zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
1: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De aanval van Houthi-rebellen op de luchthaven van Riyadh in Saoedi-Arabië wordt internationaal breed afgekeurd. Wereldleiders spreken schande van de moedwillige aanval op hun burgerdoel. Bij de aanval op een passagiersterminal vielen 12 doden en raakten meer dan 300 mensen gewond. VN-chef Guterres noemt de aanval van gisteren een schending van het internationaal recht en zegt dat de Houthis onmiddellijk moeten stoppen met het aanvallen van burgerdoelen. Drie leiders van de Indiase kakkerlakkenbeweging zijn weer vrijgelaten. Dat meldde een van hun advocaten. Ze werden gisteren opgepakt nadat opnieuw duizenden demonstranten de straat op gingen. Die demonstratie was verboden en de politie greep hard in en heeft duizenden betogers opgepakt. De leiders van de protestbeweging zijn vrijgelaten op voorwaarde dat ze 3 jaar lang niet meedoen aan protesten. Al dagen wordt er in India gedemonstreerd tegen een herziening van de kieslijsten. En daardoor dreigen volgens de actievoerders miljoenen Indiërs hun stemrecht kwijt te raken. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil na de brand gisternacht bij een spoorbrug. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Volgens ProRail staat vast dat de

0: brand is aangestoken. Mogelijk was het zelfs sabotage. De NS zet tussen Rotterdam en Delft bussen in. En het Noorderlicht was gisteravond te zien in Nederland, op plekken waar het niet te bewolkt was of regende. En het ging om het fotografisch Noorderlicht, wat niet met het blote oog te zien is, maar wel met een camera of telefoon. Vooral in de zuidelijke helft van het land konden mensen het natuurfenomeen vastleggen met hun camera. Het weer: in de noordelijke helft van het land vallen veel buien. Die kunnen stevig uitpakken, ook met onweer. Minima tussen de 8 en 12 graden. Vanmiddag trekken de meeste buien weg en dan schijnt ook geregeld de zon en wordt het zo'n 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
1: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De aanval van Houthi-rebellen op de luchthaven van Riyadh in Saoedi-Arabië wordt internationaal breed afgekeurd. Wereldleiders spreken schande van de moedwillige aanval op een burgerdoel. Bij de aanval op een passagiersterminal vielen 12 doden en raakten meer dan 300 mensen gewond. Eerder deze week werd de luchthaven van Riyadh ook al geraakt door een aanval uit Jemen. VN-chef Guterres noemt de aanval van gisteren een schending van het internationaal recht en zegt dat de Houthis onmiddellijk moeten stoppen met het aanvallen van burgerdoelen. Drie leiders van de Indiase kakkerlakkenbeweging zijn weer vrijgelaten, dat meldt een van hun advocaten. Ze werden gisteren opgepakt nadat opnieuw duizenden demonstranten de straat op gingen. Die demonstratie was verboden en de politie greep hard in en heeft duizenden betogers opgepakt. De leiders van de protestbeweging zijn vrijgelaten op voorwaarde dat ze 3 jaar lang niet meedoen aan protesten. Al dagen worden er in India gedemonstreerd tegen een herziening van de kieslijsten. Daardoor dreigen volgens de actievoerders miljoenen Indiërs hun stemrecht kwijt te raken. En de betogers eisen het vertrek van het hoofd van de stemcommissie. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of 5 grote nieuwszenders de wet hebben overtreden. Ze stoppen tijdelijk met hun berichtgeving vanuit het Witte Huis uit solidariteit met 3 media die daar niet meer welkom waren. Het ministerie spreekt van een gezamenlijke boycott door 5 commerciële concurrenten, wat in strijd zou kunnen zijn met de mededingingswet. Het gaat om ABC, CBS, CNN, NBC en Fox News. President Trump ligt al lange tijd overhoop met veel nieuwsmedia, omdat hij die te kritisch vindt. Het weer, met name in de noordelijke helft van het land, veel stevige onweersbuien. In het zuiden is het overwegend droog. Vanmiddag nemen die buien af en is er meer ruimte voor de zon. Door 13 tot 15 graden. Morgen blijft het droog en wordt het maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
2: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt.
2: Yeah, yeah. Jazz. Met Kees Rechter.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Een vrachtschip in de Golf van Oman is stuurloos geraakt na een aanval van de Verenigde Staten. Het schip zou zich niet hebben gehouden aan de Amerikaanse blokkade die voor schepen uit Iran is ingesteld in de Straat van Hormuz. Het vrachtschip vaart onder Panamese vlag. Een Amerikaans gevechtsvliegtuig heeft het schip aan de achterkant geraakt, waardoor het stuurloos werd. De bemanning bleef volgens de VS ongedeerd, maar dat is niet onafhankelijk bevestigd. Iran en de VS proberen beide de controle over de Straat van Hormuz in handen te krijgen. De aanval van Houthi-rebellen op de luchthaven van Riyadh in Saoedi-Arabië wordt internationaal breed afgekeurd. Wereldleiders spreken schande van de moedwillige aanval op een burgerdoel. Bij de aanval op een passagiersterminal vielen 12 doden en raakten meer dan 300 mensen gewond. Eerder deze week werd de luchthaven van Riyadh ook al geraakt door een aanval uit Jemen. VN-chef Guterres noemt de aanval van gisteren een schending van het internationaal recht. Drie leiders van een Indiase protestbeweging zijn weer vrijgelaten. De leiders van de zogenoemde kakkerlakkenbeweging, die bang is dat miljoenen Indiërs hun stemrecht kwijtraken door een herziening van de kieslijsten, werden gisteren opgepakt na nieuwe illegale protesten. De leiders zijn vrijgelaten op voorwaarde dat ze 3 jaar lang niet meedoen aan nieuwe protesten. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil na de brand gisternacht bij een spoorbrug. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Volgens ProRail staat vast dat de brand is aangestoken. Mogelijk was het ook sabotage. De NS zet tussen Rotterdam en Delft bussen in. Het weer in het noorden en midden van het land. Regenbuien waarbij ook harde windstoten voorkomen en ook onweer. Later wordt het droger en dan zo'n 11 tot 15 graden. Morgen is het bewolkt en droog. In de ochtend fris, in de middag maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
2: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt.
2: Yeah, yeah. Jazz. Met Kees Rechter.

kijkt naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiweekanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Meerdere regenboogvlaggen zijn gestolen in Oldebroek. Gisteren werd onder meer bij een kerk de gekleurde vlag gehezen als protest tegen de gemeente. Het conservatieve college heeft het LHBTI-beleid daar stopgezet. Vandaag is het Coming Out Day en hangt op veel plekken de regenboogvlag. Voor het eerst ook bij de Tweede Kamer. Bij het gemeentehuis van Oldebroek hangt de vlag niet. Bij de kerk waar de vlag is gestolen hangt inmiddels weer een nieuwe vlag. Volgens regionale media zijn op zeker 5 andere plekken in Oldebroek ook regenboogvlaggen gestolen. Het kabinet blijft achter Oekraïne staan, zei vicepremier Van den Brink in WNL op zondag. Hij zei dat nadat de VS eerder dit weekend de sancties tegen Rusland heeft versoepeld en een deal over diesel heeft gesloten. Trump maakt het Europa niet makkelijk, zegt Van den Brink. Europa heeft de VS namelijk hard nodig in de steun aan Oekraïne. In de deal met Rusland is afgesproken dat er veel diesel wordt gekocht voor de wereldmarkt. Het is volgens critici een uiterste poging van Trump om voor de tussentijdse verkiezingen in de VS de hoge brandstofprijzen omlaag te krijgen. En de VS heeft een vrachtschip in de Golf van Oman aangevallen en daarmee stuurloos gemaakt. Het schip vaart onder Panamese vlag en vertrok uit Iran. Volgens de VS hield het vrachtschip zich daarmee niet aan de Amerikaanse blokkade voor schepen uit Iran in de straat van Hormuz. De bemanning is voor zover bekend ongedeerd. En wereldleiders noemen de aanval op de luchthaven van Riyadh in Saoedi-Arabië een ernstige escalatie en schending van het internationaal recht. Ook minister Berendsen veroordeelt de aanval. Gisteren werd de passagiershal van het vliegveld aangevallen door Houthis. Er vielen 12 doden en meer dan 300 mensen raakten gewond. Het weer in het noorden en midden van het land wat regenbuien. Daarbij kunnen harde windstoten voorkomen en ook onweer. Later droger en dan zo'n 11 tot 15 graden. Morgen bewolkt en droog. In de ochtend fris. In de middag maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
2: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt. Yeah, yeah.
2: Lekker Hollands. Met Dennis.

En wat is het weer? Tot de klok van 2 uur het programma Lekker Hollands. Leuk dat je erbij bent. Leuk dat je weer luistert. Want de komende 2 uur zitten natuurlijk weer helemaal vol met Nederlandstalige muziek. En ja, ik heb ook weer interviews. En de eerste zit al helemaal klaar hier in de studio. We gaan straks natuurlijk helemaal uitgebreid met hem praten. Vooral over zijn nieuwe plaat. Maar dat allemaal straks. En wil je dus weten wie dat is? Ja, dat is gewoon een kwestie van eventjes gewoon gezellig blijven luisteren. Blijf afgestemd op Radio Aalsmeer, want het wordt de komende 2 uur heel gezellig. Met mensen in de studio, mensen aan de telefoon en natuurlijk heerlijke muziek. Je hoorde net al de 3J's met mensen. En we gaan nu de volgende doen en die komt uit de jaren 80. We gaan eventjes naar Circus Custus. Hier is Verliefd.

0: Hey Dennis.
1: Hey Dennis. Wordt het niet eens tijd voor een interview?
2: Nou, zeker wordt het tijd voor een interview. En we gaan het eerste interview doen hier in de studio. Live in de studio. Hij zit helemaal klaar. En we gaan natuurlijk vragen stellen. Hij is hier ook geweest. En dat was met een duo. Was hij even een duo. En nu is het solo. Heeft u een solo nummer gemaakt? Ik heb het over niemand minder dan Mr. Steel. Een hele goede middag.
3: Goedemiddag.
2: Hoe is het ermee?
3: Het gaat goed. Ik ben inderdaad een paar maanden. Dat was tijdens het WK voetbal zijn we hier geweest met Ron. Samen hebben we een nummer gemaakt.
2: Ja.
3: Maar nu pak ik weer mijn solo.
2: Precies.
3: Weer op.
2: Precies, want dat is ook wat je natuurlijk heel veel doet. Want hoeveel singles heb je zelf nu op je naam staan?
3: Een heleboel. En een aantal albums ook eigenlijk. Ja. 3 albums gemaakt. Met een band. Ja. En eentje. Heb ik 1 solo album gemaakt. Maar een aantal singles. De tel ben ik even kwijt.
2: Ja, dus dat is echt gewoon heel veel. Dus ja, precies. En dan was dit ook je allereerste voetbalplaat die je maakte? Of heb je er wel nog?
3: Nee, ik heb ooit eentje gemaakt tijdens het WK in Zuid-Afrika.
2: Oké. Okay.
3: Toen de tijd.
2: Oh, ja. Ja, ja, ja.
3: En ik heb een ode gemaakt aan Leo Beenhakker.
2: Okay.
3: Want Leo Beenhakker was coach van Trinidad en Tobago.
2: Ja.
3: En dat is het land waar hij geboren bent.
2: Oké. Okay.
3: En hij was de eerste trainer die ze naar het WK bracht.
2: Ja.
3: Zo'n klein eiland. Dus hij wordt nog steeds vereerd.
2: Wauw. Ja, prachtig.
3: Dus
2: mooi,
3: toen heb ik een nummer gemaakt speciaal voor Leo Beenhakker.
2: Oh, wauw. Helemaal, dus echt helemaal in het teken van Leo. Dus Leo gedaan heb, hoe hij gevoetbald heb, hoe die door het leven ging en zo.
3: Ja, heel professioneel, heel goede man.
2: Ja. Ben je ook even naar zijn familie gegaan of zo om te vragen van nog wat in zijn auto? Of
3: nee, eigenlijk niet. Nee. Zover is het niet gekomen. Het was voor mij op afstand. Ik vond het gewoon prachtig wat hij daar bereikt heeft.
2: Met
3: een soort B-11-tal eigenlijk.
2: Ja.
3: Heeft hij ze heel ver gebracht. Dus het was meer een ode aan hem.
2: Ja, precies. Toch? Ja, precies. Hey, maar wat is op dit moment jouw grootste podium geweest? Waar de meeste mensen stonden?
3: Oh jee,
2: dat is een moeilijke vraag.
3: Ja, nou, ik heb op met de Venga Boys op de TMF Awards gestaan.
2: Ja.
3: Ik heb in het Westfalen Halen in Duitsland gespeeld. Dus ja, dat zijn grote zalen. Dat zijn eigenlijk de grootste waar ik ooit gestaan heb. Toen deden we de begeleiding van Boney M.
2: Dat zijn wel...
3: Rivers of Babylon en dat soort dingen. Dus, nou, een mooi verleden.
2: Ja, precies. Maar daar heb je ook ingezeten in Boney M.
3: Nee, eigenlijk niet. Nee. Niet. Die nummers met steel drums erop, die heb ik allemaal wel gespeeld. Got to Go Home en al die grote hits. En wij waren een soort... wij deden een voorprogramma van Boney M in die tijd.
2: Okay.
3: Met toen de hele band. De Dutch Rhythm Steel and Show Band. Toen hadden we dat grote hit met Januari, Februari.
2: Ja.
3: En wij waren een soort... Een voorprogramma van Boney M.
2: Een extraatje, zeg maar.
3: Wij openden de show eigenlijk. Ja. Dus toch weer wat grote zalen. Maar ik denk de grootste is in Westfalen Halen in Dortmund. Dat was een gigantische zaal. Ja.
2: Want hoeveel kunnen er wel niet in?
3: Het Eurovisie Songfestival in 1980 in Den Haag.
2: Ja.
3: Hebben we ook wij waren de pauze act. Dus dat was ook een grote gebeurtenis. Ja.
2: Oh, ja, dat is zelf even geleden.
3: En die ik zelf heb geschreven, by the way. Dus,
2: Maar hoe lang geleden is dat wel? Dat is wel even
3: Was 1980.
2: Oh ja.
3: 1980. Ja. De Eurovisie Songfestival in Den Haag.
2: Oké.
3: Okay. Ja.
2: Wauw. Ja, mooi hè?
3: Ja,
2: mooie momenten. Dat zijn weer de mooie momenten van het leven.
3: Mooie tijden.
2: Ja, die komen niet meer terug. Maar het vooruitkijken en het kijken naar andere leuke dingen zijn natuurlijk... Die staan allemaal op je pad. Zoals nu ben je bezig met je nieuwe plaat. Gaan we zo alles over vragen natuurlijk. En willen we natuurlijk alles over weten. Maar we gaan nu eerst eigenlijk even kijken of we even een leuke plaat kunnen draaien. waar jij nu helemaal, ja, eigenlijk, nou ja, nu en misschien altijd wel gek op geweest bent, op deze artiest. Helaas is die niet meer, maar vertel, waarom gaan we deze plaat draaien?
3: Ja, Rob de Nijs. Eigenlijk is Rob de Nijs een van de eerste Nederlandse artiesten waar ik samen in dezelfde show zaten we.
2: Yeah.
3: In Rotterdam. En hij zong Nederlandstalig en hij had een nummer Ik ga naar Amerika. Ik weet niet of je die kent.
2: Ja. Hoe heet die? Heet ook zo of niet?
3: Ja, Ik ga naar Amerika. Zo heet het van Rob. Het is een grote hit geworden. Okay, yeah. Maar ik vond het zo'n prachtige nummer. En mijn favoriete Rob de Nijs nummer is natuurlijk... Hoe gaat hij nou weer?
2: Bangerhart. Toch?
3: Bangerhart.
2: Ja, toch? Dat is,
3: ik ben rijker dan ik ooit heb kunnen dromen.
2: Ja.
3: Ik heb jouw liefde, elke nacht slaap jij naast mij. Nou, ja, prachtige tekst.
2: Ja, gaan we luisteren.

0: Ja hoor, en dat was Rob de Nijs en Bang en Hart. Dat allemaal hier bij Radio Aalsmeer. Het programma Lekker Holland. Leuk dat je er nog gezellig bij bent. Dat je nog afgestemd hebt op Radio Aalsmeer. Want ja, we zijn bezig met een heel leuk en gezellig interview. Met niemand minder dan Mr. Steel. En ja, we gaan het nu hebben over jouw nieuwe plaats. En ja, dat is wel leuk. Ja, die heet natuurlijk Doe Maar Bob Marley.
1: Ja.
0: Vertel, hoe is deze plaat tot stand gekomen zo?
1: Nou, het is ontstaan tijdens mijn live optredens. Doe ik een blok inzet met nummers van Doe Maar en Bob Marley.
0: Ja.
1: Want ik ben achtergekomen door de jaren heen dat eigenlijk de muziek en vooral de teksten van Doe Maar en Bob Marley hebben heel veel overeenkomsten met elkaar. Als je bijvoorbeeld een nummer als De Bom van Doe Maar of War van Bob Marley. Of Small Verliefd van Doe Maar, of Is This Love. Je ziet heel veel overeenkomsten met elkaar. Ja. Natuurlijk dat reggae muziek. En natuurlijk, Henny Frinton was een fantastische bassist.
0: Ja.
1: Echt een geweldige muzikant.
0: Ja.
1: Ik heb de eer gehad om één keer met hem samen te werken. En dat was, hij is gewoon heel kundig en heel muzikaal.
0: Ja.
1: Dus dat nummer is ontstaan vanuit dat live optreden. Dus ik speelde het live voordat ik begon met die set. En uiteindelijk hebben we besloten om het op te nemen. Niet met het idee om een single te maken. Maar meer als reclame voor de live show.
0: Oké.
1: Maar van de platenmaatschappij zei, nou, het is zo'n leuk nummer. Die gaan we gewoon uitbrengen.
0: Die moet gewoon uitgebracht worden.
1: Ja, dus dat hebben we gedaan. En hij wordt redelijk hier en daar gedraaid. En ik ben er ontzettend blij mee. Maar voor mij blijft dit nog steeds
0: een promotie
1: voor dat live optreden. Want ik vind het zo leuk. Het is om te zien hoe de nummers van Doe Maar en van Bob Marley tijdloos zijn. Joh. Als je die nummers speelt live, de hele zaal, iedereen zingt mee. Iedereen kent ze. Ook de jonge generatie van nu.
0: Ja. Nee, dus dat is waar. Bob Marley en eveneens Doe Maar. Zingen ze ook allemaal natuurlijk mee. Dat zijn de platen van hun blijven gewoon lekker om mee op te... iets mee te doen.
1: Het is altijd feest.
0: Het is altijd feest.
1: Tijdloze muziek is het eigenlijk.
0: Ja. En, maar... Je doet hem natuurlijk wel bij optredens, deze plaat. Hoe reageren de mensen dan?
1: Het is natuurlijk een onbekende nummer, dus mensen kunnen het nog niet meezingen. Maar daarom dachten we, hoe meer het op de radio gedraaid. En dank dat jullie me willen promoten voor ons.
0: Ja, natuurlijk, ja.
1: Dat mensen zeggen, hey, dat nummer dat ken ik wel. Dus dat is wel de bedoeling. Maar nogmaals, ik vind het het mooiste, die live optredens met nummers van twee geweldige artiesten.
0: Ja, precies. En heb jij dan ook altijd bij al je optredens, heb je dan ook jouw steel
1: Ik speel steel drum live. Het is natuurlijk in deze tijd, ik denk dat jij dat ook weet, niet altijd mogelijk om met een hele band te spelen. Dus ik heb mijn begeleiding op...
0: je hebt niet overal de ruimte.
1: Ja, precies. Maar ik speel altijd mijn steel drums live en ik zing live. Dus dat is...
0: Mijn
1: live optredens.
0: Nee, ik denk sowieso als je deze plaat inzet. Ik denk heel veel van jouw plaatjes. Maar deze ook. Ik denk dat mensen dan gelijk... Dat je eigenlijk gewoon niet stil kan staan gewoon.
1: Het is altijd feest. Mensen voelen het. Het ritmisch goed in elkaar. Ja. En dat is voor mij eigenlijk voor mijn muziek. Ik ben altijd blij en tevreden als ik mijn publiek blij heb gemaakt met mijn muziek.
0: Ja, toch?
1: Daar gaat het precies.
0: Om. Ja, zeker. Nou ja, en ik denk dat het echt wel helpt dat jij ook live steeldrum speelt. Ja, maar steeldrum, dat is toch een heel vrolijk instrument. Het geeft toch een heel vrolijk...
1: Ja, dat hoor ik vaak. Ik word er zo vrolijk van.
0: Toch? Ja. Ik denk zelf ook. Denk je dat je er zelf ook vrolijk van wordt? Anders zou je denk ik niet spelen, denk ik.
1: Nee, ik speel dit eigenlijk al bij mijn hele leven. Want mijn vader was ook muzikant. Dus ik heb het gewoon van kinds af aan meegekregen. En het is en blijft. Want ik speel ook keyboards. Maar het blijft een wonderlijk instrument.
0: Tuurlijk.
1: En het is mijn eerste instrument waar ik liedjes heb leren spelen. Dus het is altijd prachtig. Ik vind het altijd leuk als mensen naar mij toe komen. En die willen gewoon erin kijken. Hoe doe je dat? En dus dat soort vragen krijg ik heel vaak. Tijdens optredens.
0: Ja, maar dat is ook, het is en blijft ook knap wat voor geluid er ook uitkomt uit zo'n steel drum. Toch?
1: Ja,
0: het is heel apart. En waar je ook slaat, overal komt weer een ander geluidje uit. Dat is
1: ik heb echt 3 octaves. Dus eigenlijk, soms heb ik enkele keren, vooral als ik live speel, speel ik ook keyboards daarnaast. Dus ik heb ze naast elkaar. En ik heb eigenlijk 3 octaves in mijn, op mijn steel drums.
0: Ja.
1: Op sommige noten 2. Op sommige akkoorden 2. Maar voor de rest is het eigenlijk net als mijn keyboards. Als ik ze samen speel, dan hoor je hoort het verschil. Maar de noten zijn precies hetzelfde eigenlijk.
0: Oh, oké. Ja, interessant is dat. Dat is interessant. Ik ken totaal namelijk geen noten lezen. Want ja, ik ben natuurlijk. Ja, ik zing dan wel. Hè, dat wel, maar ik speel geen instrument. En dan, dat is dan lastig hoor. Je moet wel eerst noten moet leren lezen. Voordat je instrument kan bespelen.
1: Natuurlijk. Nou, dat is heel vreemd. Maar ik heb eerst mijn steel drum leren spelen. Zonder noot. Gewoon bij ear.
0: Dat kan.
1: Zo heb ik dat laten. Ik heb later gewoon noten leren spelen.
0: Ja.
1: Toen ik piano ging spelen, heb ik dat toepas. En ik was al begin 20 of zo. Dus, maar mijn steel drum, dat heb ik gewoon leren spelen van mijn vader. Die speelde gewoon alles zonder noten of zonder wat dan ook. Die man was zo muzikaal, joh. Dat was echt mijn grote held.
0: Ja. Hey, en daar zit ik ook een clip bij. Die gaan we zo draaien op onze tv-kanalen en de website natuurlijk. Ja, waar is die clip gemaakt?
1: Die clip is opgenomen in het Museum of Humanity. Dat is een museum in Zaandam.
0: Okay.
1: En dat is een fotograaf. Die ging over de hele wereld foto's maken van mensen van allerlei verschillende soorten. Nou, het is echt een prachtig museum.
0: Yeah.
1: Mijn vrouw die doet ook vrijwilligerswerk daar. En hij is heel goed bezig.
0: Ja.
1: Dus daar is dit clip opgenomen. Dus al die foto's die je ziet hangen daar in de lucht. Hebben we een drone gebruikt om die in beeld te brengen.
0: Ja.
1: Maar het is echt een prachtig initiatief. En een hele mooie. Ik zou heel veel mensen vragen om. Ga even naar het Museum of Humanity in Zaandam kijken.
0: Is de moeite waard. Het is gewoon de moeite waard om daar even heen te gaan. Ja, precies. Wauw. Ja. Dus dat zien we dan allemaal straks in de clip verschijnen. Al die mooie foto's die hij gemaakt heeft. Het is ook een soort, want natuurlijk heb ik het uiteraard even bekeken. Het is dus ook een soort kunst een beetje. Toch een beetje kunstige foto's zijn het.
1: Ja, het is op het Hamburg terrein in Zaandam. En het is eigenlijk tijdens de tweede werden daar bommen gemaakt.
0: Het
1: is een oude. Ze allemaal alle oorlogsspullen maakten daar. En dat is omgebouwd tot een museum of humanity. Wow. Dus het is een heel mooie plek.
0: Ja.
1: Die heeft een heel andere bestemming gevonden.
0: Ja, wauw. Het
1: is een heel mooie plek.
0: Ja, nou dan snap ik wel dat je het daar hebt gedaan. En dat een heel speciale plek is. Voordat we natuurlijk de plaat gaan draaien, waar kunnen mensen jou allemaal blijven volgen? Dat is misschien ook wel even een fijne.
1: Ik zit op Instagram. Ik zit niet op Facebook, maar ik zit wel op Instagram. En als mensen MrSteel.nl intoetst, dan ben ik overal
0: daar komen te vinden. Daar kom je vanzelf naar voren. Zeg.
1: Precies, komt er heel veel naar voren.
0: Ja. Oké, helemaal super. Ik zou zeggen, ik denk dat we maar de lucht in gaan gooien, toch?
1: Nou,
0: jouw nieuwe plaat.
1: Ja.
0: Je mag hem ook zelf aankondigen, zou zeggen. Ga je gang.
1: Luister eens, dit is de nieuwe single van Mr. Steel, Doe Maar, Bob Marley.
0: Hey, ik zou zeggen bedankt voor je komst en tot de volgende keer.
1: Nou, graag gedaan. En jullie ook bedankt voor de uitnodiging en voor de promotie.

Ja, dat was een geheel nieuwe zangeres. Want ik zag er ineens en denk, hé, dat is leuk. Dan heb je iets heel nieuws. Het was Else, Lena en Elke Keer Weer. En dat allemaal dus nog steeds bij Radio Elsmeer. Het programma Lekker Hollands. Leuk dat je erbij bent. We gaan eens eventjes terug in de tijd. We gaan eens eventjes naar de jaren 70. Dat is wel weer eventjes wel leuk om daar even heen te gaan weer. En dan gaan we naar een plaat die ook dat je zegt van... Ja, die hoor je gewoon niet zoveel. Die hoor je niet zoveel. Ik zie hier een plaat staan van Bots 7 dagen lang. Kijken of dat is dat wel. Is dat leuk? Oh, ja. We gaan eens even luisteren.

0: Ja hoor, en dat was Bots met 7 dagen lang. Wat zullen we drinken natuurlijk, ja zeker. Oké, uit de jaren 60 komt het dus het origineel. Dat heb ik nooit geweten. Ja, leuk om dat ook weer eventjes te weten. Oké, tijd geworden voor het volgende. En we gaan even bellen met, kijken of die eigenlijk überhaupt dan opneemt. Want ik zie, ik probeer hem eigenlijk eventjes te berichten. We gaan het gewoon eerst zo proberen. En dan kunnen we altijd nog zeggen van, misschien toch maar niet. Of wel. We gaan zien. Kijken of dit gaat werken. We gaan hem namelijk even beeld bellen. Martijn van den Broek, daar zijn we naar op zoek. Kijken of die dan dus opneemt. Ja, kijk, volgens mij niet. Oh.
1: Een hele goede dag.
0: Hey Martijn met Dennis, een hele goede dag.
1: Hele goede middag, hallo.
0: Het had leuk geweest misschien. Ja, ik weet niet of jij dat ook leuk vindt en of dat überhaupt kan op dit moment. Maar met beeld erbij, heb je ook iets met beeld erbij?
1: Ik heb wel videobellen. Ik ben momenteel ben ik net thuis, dus dat is een beetje lastig.
0: Oké. Nee, dan,
1: dus als het zo kan, dan doen we het gewoon.
0: Doen we het ook zo? Ja, precies. Dan doen we het gewoon zo. Doen we het even zo. Dat kan natuurlijk ook. Ik vergeet eigenlijk helemaal mijn jingle. We moeten de jingle er nog in noemen. Momentje.
2: Hey Dennis. Wordt het niet eens tijd voor een interview?
0: Nou, zeker wordt het tijd voor een interview. En aan de telefoon dus. Martijn van den Broek. Een hele goede middag dus.
1: Hele goede middag. Hallo. Ja, leuk dat je belt.
0: Ja, toch? Ja, nee. Natuurlijk. Zeker. Ja, we gaan het zo natuurlijk hebben over jouw nieuwe plaat. Want daar bel ik natuurlijk sowieso voor. Maar eerst even, hoe gaat het? Heb je de laatste tijd lekker druk? Is het lekker druk met optredens en zo?
1: Ja, zeker. Ik moet zeggen, de zomer was het iets rustiger dan de voorgaande jaren. Ik zit inmiddels 5 jaar, maar ik mag zeker niet klagen. Afgelopen vrijdag heb ik natuurlijk weer lekker opgetreden. Gisteravond een avondje vrij. Maar ook de nieuwe single, Meer en Meer, die doet het hartstikke goed. We zitten nou wel zitten er lekker in. Hij is inmiddels al bijna 2 maanden uit. En de mensen die vinden hem hartstikke leuk. Dat is het belangrijkste.
0: Ja, dat is het belangrijkste. Ja, precies. Dat is, dat is de kracht van een goede plaat. Hè? Als mensen hem lekker vinden klinken en ook gelijk meezingen, dan is het helemaal top natuurlijk. Wordt hij ook gelijk meegezongen met je optredens?
1: Sommige plekken wat meer dan de ander. Maar je ziet wel, je ziet de mensen sowieso wel meebewegen altijd. Ja. En als de mensen die hem kennen, die zingen wel mee. En kijk, dat wil je natuurlijk, hè?
0: Ja, dat is, ja precies. Dat is waar je voor gaat. maar dan is het misschien op sommige plekken ook wel dat ze misschien even moeten aftasten. En even de eerste refrein even horen van, zo gaat het. En dan kunnen ze misschien de tweede refrein wel meezingen. Of lukt het ook nog?
1: Dat is het ook, maar soms vinden mensen het ook wel spannend. Hè? Bijvoorbeeld in een voetbalkantine met allemaal jonge jongens. Ja, ja. Dan willen ze altijd wel een feestje bouwen, maar als de eentje begint, dan gaan ze pas. Maar
0: er moet altijd
1: even eentje beginnen, dan gaat het wel los.
0: Ja,
1: maar
0: dat is wel,
1: het is, ik zing overal, verjaardagen, bruiloften, feesten en partijen. Ja, het verschilt ook echt gewoon
0: waar je bent.
1: Per feestje hoor, ja hoor.
0: Ja, dat is echt zo. Ja, dat is echt. Het legt ook echt aan de mensen. Hè? Of de mensen wel of niet willen. Hè? Of ze er zin in hebben. Meestal als er een feestje is, dan hebben ze er wel zin in. Maar als het iets openbaars is, zeg maar. Ja, dan is het altijd even aftasten. Altijd van wie gaat er beginnen? Wie zal op eerste op de talvoer staan?
1: Ja, en ik heb ook wel eens dat ik een afgelopen vrijdag stap in een kroeg in. Ik denk, dat wordt een lastige, zeg maar. Ja. En het eerste nummer starten en iedereen op de dansvloer. Kijk, dat is natuurlijk het onverwachte, vind ik altijd wel leuk.
0: En, waar was je toen mee begonnen? Wat was jouw eerste plaat toen?
1: Ik begin altijd met mijn eigen nummer. Ja. En in dit geval was dat mijn ene laatste single, dat was Die Ene Vrouw.
0: Oké. Ja, en dat is dan, die stampt er natuurlijk gelijk in. Mensen gaan gelijk helemaal ten dak in natuurlijk.
1: Zeker. Ja. En sommigen kennen hem wel, sommigen niet. Maar het is gewoon, het is wat ik al zeg, het verschilt echt per avond, per publiek. Ja. En dat is juist ook het leuke van de muziek. Kijk, ik heb ook wel eens dat ik een nummer hoor. Denk, oh, leuk nummer. En dan hoor ik hem een dag daarna. Denk, nou, ja. Ik vond hem gisteren toch leuker. Ja,
0: ja, ja, precies. Dat, hè? Nou ja, maar weet je wat dat is? Ik denk dat live muziek, live, als er iemand live optreedt, het is nog iets magisch. Als mensen dat horen en ze kijken, hey, dat is leuk. En dan gaan ze toch bewegen. Het is toch heel, heel apart dat mensen... Of ze doen het om jou niet alleen te laten staan, zeg maar. Of ze doen het omdat ze het heel leuk vinden. Of ze doen het of dat ze zin hebben om te gaan dansen. Het hebben natuurlijk allemaal factoren. Maar dit is, het blijft iets magisch. Toch?
1: Zeker, absoluut. Ja. En het is helemaal mooi... als er nog een band bij is. Dat is
0: ja. Heb je wel eens met een band gespeeld?
1: Ja, ik kan het op één hand tellen. Maar de keren dat ik dat gedaan heb, ja, dat is het allerleukste.
0: Dat is helemaal top natuurlijk. Ja, want die spelen natuurlijk die spelen in jou. Hè? Dus als jij zeg maar een foutje maakt of ergens wat langzamer gaan, hun spelen gewoon met jou, zeg maar. Toch?
1: Ze bewegen gewoon mee. Ja dus het is perfect. Dus, ik zeg, mensen vragen heel vaak, ja, wat is nou echt jouw droom?
0: Ja.
1: Ik heb altijd gezegd, nou, een hit, dat weet je van tevoren toch niet. Maar het leukste zou wel zijn, inderdaad, af en toe met een band staan. Of gewoon, dat gewoon mensen jou echt gaan herkennen, ook om je muziek. Hè. Dat is natuurlijk het allerleukste, hè?
0: Ja. Ja, dat is sowieso. Ja, dat is natuurlijk waar jij ook voor gaat. Waar je natuurlijk naar streeft. Dat mensen jou... Dat je allemaal fans om je heen krijgt. Toch?
1: Absoluut.
0: Dat is het, ja. Hey, en wat is nou... dat is eigenlijk een vraag die ik eigenlijk stel aan iedereen. Maar wat is nou jouw allergrootste podium geweest?
1: Ik denk toch wel... Mega Piratenfestijn in Oldenhoek vorig jaar in september.
0: Oh, wauw. Dus dat was wel... In die grote feesttent, daar heb je echt aan.
1: De grote feesttent, inderdaad. Dat is wel echt... dat is wel echt het allerleukste wat ik tot nu toe heb meegemaakt.
0: Ja,
1: wow. En dat smaakt natuurlijk naar meer en meer.
0: Ja, natuurlijk.
1: Hè?
0: Ja. Nou ja, misschien word je nu wel meer gevraagd natuurlijk daarvoor, of niet?
1: Ja, het verschilt ook wel een beetje per periode, moet ik zeggen. Want er zijn zoveel goede zangers die net als ik gewoon leuke muziek uitbrengen.
0: Ja.
1: Dus het gaat echt in periodes. De ene periode heb ik het veel drukker dan de andere periode. En ja, aan de ene kant denk ik soms van ik zou het liefst ieder weekend willen optreden. Maar aan de andere kant heb ik soms ook wel zoiets van zoals ik het nu doe, zoals het nu gaat.
0: Is dat
1: vind
0: leuk?
1: Ik het eigenlijk ook wel heel relaxed. En is het gewoon leuk, weet je.
0: Ja, precies. Want je hebt ook nog een gezin ernaast.
1: Ja, zeker. Sinds 6 maanden een dochtertje en getrouwd. Dus, door de week werk ik nog 4 dagen als elektricien.
0: Precies. Daarom. Dus je hebt het genoeg. Dus dit wil je echt voor de bij houden eventjes. En mocht het natuurlijk uit de hand lopen, dan vind je dat misschien ook niet erg.
1: Zeker, absoluut. Dat is wel het doel. Daar werken we wel hard aan achter. Het
0: scherm, toch? Ja. Wauw. Hey, denk dat we... Want daar zit ook een clip bij natuurlijk. Die gaan wij straks ook meedraaien bij onze tv-kanalen en de website. Waar is die clip gemaakt?
1: Ja, hij is in twee delen is hij, zeg maar, opgenomen bij Plant Tropica in Drenthe.
0: Ja.
1: En bij de Hunnebedden in Haventen. En dan hebben we het een beetje gecombineerd met twee werelden. Ik moet heel eerlijk zeggen... Dit is wel de beste clip
0: die je tot nu toe geschoten hebt, zeg maar. Of die,
1: zeker,
0: ja, precies. We gaan er zo van genieten natuurlijk. Ja, ik heb ook al uiteraard een stukje gezien, maar de mensen thuis, die gaan er zo ook van genieten. En die gaan hem helemaal zien. Dus dat komt helemaal goed. Waar kunnen mensen jou blijven volgen? Dat is misschien ook wel een heel fijn.
1: Sowieso onder mijn eigen naam, Martijn van den Broek. En ik ben actief op TikTok, Instagram en natuurlijk Facebook. Dus dan kunnen mensen mij gewoon opzoeken. En ik post dagelijks waar ik dat weekend optreed of wat me bezighoudt. Dus dat is voor de mensen natuurlijk hartstikke leuk, hè?
0: Ja, tuurlijk. Ja, precies. Daarom. Wauw. Nou ja, even kijken hoor. Ja, volgens mij, hij staat helemaal voor je klaar. Je mag hem bij deze zelf aankondigen. Ze zeggen, ga je gang.
1: ga ik doen. En dan wil ik jou bedanken voor het spontane interview. En voor alle luisteraars nog een ontzettend fijne zondag. En ik ben Martijn van den Broek. En dit is mijn nieuwste single, Meer en Meer.
0: Oké. Hey, bedankt en tot je volgende single, zou ik zeggen.
1: Jij ook ontzettend bedankt.
0: Oké, hoi.

Ja, het was Guido van der Graaf en Maak Me Nou Niet Gek. En de volgende is voor Ruudje Kot. De laatste voor het nieuws van 1 uur natuurlijk. Dit is Vrij met mij op Radio Aalsmeer. Het programma Lekker Hollands. Blijf erbij. Gezellig.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Oekraïne is bereid om te stoppen met aanvallen op Russische olieinstallaties, zegt president Zelensky. Voorwaarde is wel dat Rusland ophoudt met het aanvallen van de Oekraïnse energievoorziening. Zelensky reageert daarmee op de Amerikaanse president Trump. Die zei gisteren dat het tijd is dat Oekraïne een nieuwe leider krijgt en eiste dat Oekraïne stopt met aanvallen op olieinstallaties in Rusland. Vrijdag sloot Trump een deal over de levering van Russische olie en diesel aan de VS. Het is volgens critici een uiterste poging van Trump om voor de tussentijdse verkiezingen in de VS de hoge brandstofprijzen omlaag te krijgen. Meerdere regenboogvlaggen zijn gestolen in Oldebroek. Gisteren werden onder meer bij een kerk de gekleurde vlag gehesen als protest tegen de gemeente. Het conservatieve college heeft het LHBTI-beleid stopgezet. Vandaag is het Coming Out Day en hangt op veel plekken de regenboogvlag. Voor het eerst ook bij de Tweede Kamer. Bij het gemeentehuis van Oldebroek hangt de vlag niet. Bij de kerk waar de vlag is gestolen hangt inmiddels weer een nieuwe vlag. En volgens regionale media zijn op zeker 5 andere plekken in Oldebroek ook regenboogvlaggen gestolen. Er komt opnieuw een zoektocht naar de verdwenen luchtvaartpionier Amelia Earhart. Ze verdween bijna 90 jaar geleden spoorloos tijdens een vlucht rond de wereld. Eerdere zoekacties leverden niets op en vanaf morgen wordt er gezocht bij een atol in de Stille Zuidzee. 6 jaar geleden werd er op een satellietfoto een vliegtuig gezien, maar tot nu toe is het wrak niet gevonden. Amelia Earhart werd voor het laatst gezien op 2 juli 1937 toen ze opsteeg op Papua-Nieuw-Guinea. Daar raakten zij en een navigator de weg kwijt en zijn ze waarschijnlijk in zee terechtgekomen. Het weer in het noorden en midden van het land had regenbuien, soms gepaard met onweer. Later vanmiddag droger en dan zo'n 11 tot 15 graden. Morgen is het bewolkt, maar wel droog bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
2: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt. Yeah, yeah.
2: Lekker Hollands. Met Dennis Wijnhout.

En het is nog weer het tweede uur van Lekker Hollands hier bij Radio Aalsmeer op deze 11 oktober 2026 alweer. Ja. Ongelooflijk. Ik zeg het elke week weer, de tijd gaat ongelooflijk hard en het is ook zo. Het jaar is voorbij gevlogen gewoon. Het is echt niet normaal. Ja, ik heb natuurlijk in dit uurtje nog twee interviews. En de eerste is hier in de studio. Oh, tenminste, ik denk dat je de deur even open moet doen. Want anders staat hij van dicht nu. Maar daar gaan we natuurlijk alles aan vragen straks. En vooral over zijn nieuwe single. Want zijn allereerste nieuwe single. Dus dat is wel heel erg speciaal. Maar we gaan eerst nog eventjes een plaatje draaien. Een plaatje van André Hazes. Hier is hij met, ik meen het,

0: Hey Dennis.
1: Hey Dennis. Wordt het niet eens tijd voor een interview?
2: Nou, zeker wordt het tijd voor een interview. En het volgende interview zit hier aan tafel in de studio, helemaal live. Het is niemand minder dan Milan Kirstein. Een hele goede middag.
3: Ja, een hele goede middag.
2: De allereerste vraag, hoe is het ermee? Want je gaat nu door een rollercoaster.
3: Ja, het gaat natuurlijk als een speer. Het is gewoon niet normaal. Ik weet allemaal niet wat me op mijn pad komt.
2: Nee. Het is misschien te veel nu.
3: Eigenlijk wel. Maar dat redden we. We zijn nog jong, hè? Dus dat mag.
2: Daarom. Dus je kan alle kanten op natuurlijk. We gaan het zo natuurlijk hebben over jouw nieuwe plaat. Die echt fantastisch gaat dus. Nu eerst eventjes. Hoe gaat het voor de rest? Heb je lekker veel optredens? Ben je lekker veel? Want ik zie je wel natuurlijk af en toe voorbij schuiven bij de socials. Maar hoe gaat het?
3: Nou, het wordt nu winter. En dan merk je toch dat de optredens een beetje gaan afnemen. Maar voor de rest, we hebben evengoed nog 10, 15 optredens per maand. Ja, dat is gewoon voor elke zanger een droom.
2: Het is
3: voor mij dan.
2: Ja.
3: En je merkt gewoon dat de zomer is gewoon, dan is het echt hard werk ook.
2: Ja, hè?
3: Dan ga je van lot naar her.
2: Ja, dat is. Hoeveel heb je er wel eens op een avond dan? Ongeveer?
3: Ik heb er zo soms wel 4 op een avond.
2: Vier wel eens op een avond? Wauw. Ja. En dan is het echt van de ene kant naar het land, van de andere kant naar het land.
3: Dat red je dan niet. Kan niet van Breda naar Groningen. Dat red je niet. Dus maar het is wel...
2: Je moet wel even kijken. Ja, moet wel even kijken hoe je met de tijd zit natuurlijk.
3: Ja, inderdaad.
2: Maar daar heb je een hele goede manager voor.
3: Ja, zeker.
2: Toch?
3: Zeker. Ja. En we hebben bij Lucas getekend. Dus die zorgt er ook wel voor dat allemaal goed zit.
2: Danny, is dat toch? Danny Lucas of niet? Of niet?
3: Oeh, nou, gewoon Lucas een muziekgroep.
2: Oh, ik dacht, oké. Want dat is ook een zanger.
3: Ja. Oh nee, het is Lucasse. Nee.
2: Het is zo heet. Dat is gewoon. Ja. Okay.
3: Het boek is wel Lucasse.
2: Ja. Oké. Dus dat, je gaat volgens mij een hele goede tijd tegemoet, volgens mij.
3: Ja.
2: Want wie zit er daar nog meer een beetje bij? Zitten daar bekenden ook een beetje bij hun?
3: Je hebt de Justin de Wild, die zit daar.
2: Okay.
3: Je hebt de Samuel Welten.
2: Ja.
3: Een beetje alle opkomende, echt goede artiesten, weet je wel. Die worden daar gewoon goed getekend. En. Je merkt gewoon dat het daar... Oh, trouwens, de beste man is overleden volgens mij.
2: Oh.
3: Daar zijn ze groot mee geworden. Die verongelukt is tegen een boom aan. Koos Albert zat daar. Ja, daar zijn ze mee begonnen.
2: Oh ja? Oké. Nou ja, dan is het wel echt een hele goede. Heel goed bureau waar jij je handtekening hebt gezet. Ja. Dus dat moet natuurlijk goed komen. En die gaan er alles aan doen om jou natuurlijk de top in te krijgen, denk ik.
3: Ja, dat zijn we mee bezig.
2: ik zeg het altijd al. Ik heb het vorige keer toen jij hier was. En daarom had ik jou ook hierheen gehaald. Zeg ik het altijd. Jij staat heel makkelijk op het podium. Je danst heel makkelijk. Komt natuurlijk dat je uiteraard dat je jong bent. Maar je zingt ook heel makkelijk. Het is net of dat je hebt er geen moeite mee. Dat is echt. Het gaat er heel makkelijk uit gewoon. Het is. Hoe doe je dat?
3: Ja. Wist ik het maar. Ja. Het is gewoon een beetje. Als je plezier in je werk hebt, dan wil je er ook gewoon alles geven. En ik merk gewoon dat gewoon een. Wel een hele, hele goede factor bij mij is. En ik vind het gewoon... ik kan het ook niet uitleggen eigenlijk. Het is gewoon hoe mijn stem is. Ik doe gewoon mijn ding. En kijk, het valt gewoon heel goed.
2: Ja.
3: En dat is gewoon... Dan gaat het
2: dan
3: automatisch
2: is het
3: bijna. Ja.
2: Ja. Ja. Maar hoe is dat dan begonnen? Hoe heb jij die stem dan ontwikkeld? Op een gegeven moment zei iemand dus van... Hé, maar ik weet het niet. Maar volgens mij zit daar gewoon een zangstem in jouw stem.
3: Dat is... ik werkte bij een restaurant.
2: Ja.
3: En toen gingen we eigenlijk na het schoonmaken... gingen we altijd even lekker zingen. Hard, muziek lekker hard. En toen gingen we naar de kroeg bij ons.
2: Ja.
3: En daar stond een zanger.
2: Okay.
3: En die zei toen van... joh, wil je niet een keer een nummertje zingen? Dus nou, toen dacht ik... dat gaan we gewoon even lekker doen.
2: Ja.
3: En toen stond gewoon een hele rij voor me. En toen eigenlijk sinds dat moment dacht ik van... Hey, dit gaat eigenlijk wel goed af. Ja,
2: ja, ja, ja. Maar was die een keer in het restaurant waar jij werkte dan? Of dat hij hoorde van, in de keuken of zo... er zingt iemand heel leuk. Of, hoe is dat gegaan?
3: Dat was... dat was bij ons in de kroeg. Dat was, eigenlijk was ik wist helemaal niet dat ik moest gaan zingen natuurlijk.
2: Nee.
3: Het was gewoon, hij was aan het zingen. En hij zei gewoon van, joh... Oh nee, dat was het, ja. Mijn collega's die zeiden tegen hem van, joh, oh, geef hem even die microfoon.
2: Ja.
3: En dan ben je gewoon eigenlijk de Sjaak. Dus
2: dan ben je de Sjaak. Ja. Maar ja, goed, het pakt er goed uit. Want ik bedoel, hè, het is niet zo dat je uitgejoeld werd natuurlijk. Want je werd omarmd volgens mij zelfs.
3: Al mijn vrienden stonden er, alle collega's stonden er.
2: Ja.
3: En nu is het gewoon, nu ben ik bij dat bedrijf weg.
2: Ja.
3: Nu is dit gewoon mijn werk.
2: Precies, nou is dit gewoon mijn werk. Ja. Je hebt er echt gewoon van je hobby je werk gemaakt eigenlijk.
3: Ja,
2: toch?
3: Zeker.
2: Ja, fantastisch. Hey, we gaan eventjes een plaatje tussendoor doen. En je zei, in eerste instantie zei je Tino.
3: Ja.
2: Want dat is ook, hè, dat is ook misschien ook een beetje een voorbeeld van jou.
3: Ja.
2: Maar op een gegeven moment zei jij, nee, Robert Long. En waarom? Ja. Waarom Robert Long?
3: Ja, ik vind Robert Long, zijn articulatie, zijn muziek, zijn stijl van schrijven vind ik zo sprekend of zo. En het is eigenlijk gewoon een beetje een vergeten artiest in Nederland. Dus ik probeer hem weer een beetje in de markt te komen. Hij is helaas overleden.
2: Helaas, ja. Maar, al een tijdje eigenlijk, volgens mij. Ja,
3: heel tijdje. Ja. Zijn muziek is voor de mensen thuis, ga maar eens luisteren. Het is echt heel mooi.
2: We gaan hem doen. Hier is hij met Kalverliefde.

0: Ja, fantastisch mooi nummer. Dit was Robert Long en Kalverliefde. Ja, dat is echt een mooie plaat, Milan. Echt,
1: ja, dat is een oudje nog.
0: Dat is een oudje. Dat is zeker een heel oudje. Het is, ik weet niet uit welk jaar die ongeveer komt, maar ik denk, wat zal het zijn?
1: 60, 70 of zo. Of later. Nee, ja. 70, 80 denk ik.
0: Ja. Ja, zoiets. Ik denk het wel. Ja, precies. Hey, je fantastische mooie nieuwe plaat. Eén nacht met jou, zo heet die. Vertel, hoe is die tot stand gekomen? Hoe is die uit de grond?
1: Even kijken hoor.
0: Begin bij het begin.
1: Ja, ik werd geboren. Ik had een management. En dat is een hele goede jongen, die heb ik nog steeds.
0: Ja.
1: En die heeft me eigenlijk heel kort daarna naar Universal Music Nederland gebracht. En daardoor gingen we gewoon veel de studio in. En eigenlijk tussendoor hadden ze een plaatje doorgestuurd en dat was deze. Ja. En ik zei van jongens, dit moet hem worden.
0: Dit is hem. Ja,
1: dit is hem gewoon. Ja, dus toen zijn we de studio in gegaan, hebben we hem eigenlijk opgenomen. En hij is geschreven door Tom Hendricks en Gregor Kwak. En hij is toen verder geproduceerd door Lars Coehorn.
0: Oké, ja.
1: En tot zover is hij gewoon... Oh nee, Bart Jans heeft hem geproduceerd.
0: Oké. Sorry. Oh, foutje.
1: Ja.
0: Ik hoop dat hij niet luistert. Dan heb je hem ook.
1: Inderdaad, heb ik een probleem. Nee, en toen hebben we hem eigenlijk gewoon meteen op de markt gebracht. En hij is gewoon binnen één dag is hij 10.000 keer bekeken en geluisterd. Dat is gewoon
0: echt fantastisch.
1: Echt ongelooflijk. Ja.
0: Ja. Maar toen je dus de demo kreeg, was het echt gelijk... dit is hem. Ja, klaar.
1: Ja.
0: Toch?
1: Ja.
0: Denk ik.
1: Dit moet hem worden.
0: Dit moet hem worden.
1: Ja.
0: En het is ook zo. Want ik denk, overal waar je hem zingt. Je liet net ook weer een filmpje zien. En had ik ook al voorbij zien komen. Dat is echt fantastisch. Wordt hij ook wel lekker meegezongen gewoon?
1: Ja. Ja, dat is wel bij ons in de regio natuurlijk. Kijk, misschien in Limburg kennen ze hem wat minder.
0: Ja, dat is waar.
1: Dat moet natuurlijk wel gaan veranderen. Daar heb ik jou weer voor nodig.
0: Ja, precies.
1: Nee, bij ons in de regio wordt hij gewoon heel goed opgepakt door de jongeren en door ook wat oudere mensen. En gewoon, dat is gewoon echt euforisch als je daar dan staat.
0: Ja, toch?
1: En je eigen nummertje was zo meegezongen.
0: Ja, toch? Ik denk ook, wat ik net zei, voor mij gewoon echt een kippenvel momentje heb je dan.
1: Ja. Ja.
0: Dat mensen jouw eigen plaat uit volle borst meezingen.
1: Ja, dat is gaaf.
0: Ook, en ook helemaal staan te dansen, te zwingen en te springen. Het is niet normaal.
1: Dat is toch heerlijk?
0: Ja.
1: Ja,
0: ja toch?
1: Ja, dat maakt het zingen wel heel leuk.
0: Ja, want het is nu ook je werk geworden. Dus dan wil je ook natuurlijk dat iedereen uit zijn dak gaat.
1: Ja.
0: Je hebt wel een speciaal, en dat doe je expres, repertoire. Een repertoire wat niet iedereen, niet alle zangers doen, zeg maar.
1: Ja, ik ben gewoon van mening dat als je dat doet, dan val je zeg maar net buiten de boot, maar wel op de goede kant, zeg maar.
0: Ja,
1: en dat doe ik echt wel expres. Want weet je, iedereen doet de Engelbewaarder, iedereen doet de Kali en weet ik veel. Dat zijn supernummers, hè, dat zeg ik niet. Maar het is
0: precies
1: gewoon als je net wat anders doet, dan willen mensen, dan ben je toch een beetje wat specialer.
0: Speciaal,
1: of zo.
0: Ja,
1: en dan
0: dat is waar.
1: Kiezen mensen je daar sneller voor. Dat vind ik wel leuk.
0: Ja. Ja. Maar dat is ook echt zo. Want noem eens eventjes wat plaatjes die echt altijd in jouw set moeten zitten. Dat je zegt van maar als ik deze niet doe, nou, dan is mijn set niet compleet.
1: Het verschilt heel erg. Okay. Maar ik denk sowieso één nacht met jou. Anders dan krijg ik op mijn vingers
0: van de
1: geluidsman. En,
0: dan begin je nu mee, denk ik.
1: Ja. En ik denk dat ik sowieso altijd wel een Tino wil zingen. Ik heb nu Zij Weet Het. Vind ik heel lekker liggen. En voor de rest, je moet eigenlijk altijd wel ook een beetje een Hazesie doen. En, weet je, de mensen vragen dat wel. Je moet wel gewoon doen wat de mensen willen. Zeg maar.
0: Sowieso. Ja, ik vind Tino, jij haalt hem. Want jij hebt die stem bereikt wel. Maar Tino is wel vrij hoog, denk ik.
1: Ja.
0: Het zijn wel echt vrij hoge bereiken die je moet hebben. Heb je ook geen moeite mee, denk ik.
1: Nee, eigenlijk niet.
0: Nee.
1: Nee. Maar dat is ook techniek. Je leert ook door zangles, leer je met je buik te zingen en dat soort dingen. Weet je, dat is wel een weg die je moet volgen.
0: Het is, precies. Het is vooral met je buik zingen. Met je keel gaat zingen, zeg maar. Ik heb het ook geleerd. Ik heb tijdje geleden.
1: Laat ze even horen. Ja.
0: Nou ja, goed. Ik zing ook mee. Ik ben zingende DJ.
1: Oh ja, dat is waar.
0: Lief dan? Ja, precies. Ja. En ik heb ook zangles gehad. Maar op een gegeven moment dacht ik van ja, ik heb nou de techniek. Dus laat me zitten. Ik vind het goed. En zo heel veel optredens heb ik over niet. Dus ik denk nou ja. Maar ja, goed. Dan leer je dat ook. Dus dat je dus echt met je vanuit je onderbuik moet zingen. En niet vanuit. Want dan als je vanuit je keel gaat zingen. Dan word je ook helemaal rood. Dan weet je dan dat het niet goed gaat, zeg maar.
1: Nou ja, inderdaad. En het is ook wel weer zo dat iedereen eigenlijk een andere soort klankengroep hebben. Ja. Want kijk, ik zing dan best wel hoog. En dat ligt mij goed. En dat is ook waarom ik dat doe. Want andere mensen die hebben bijvoorbeeld. Even een hele lage zanger. Wie is een laag zanger?
0: Noem maar even.
1: Even denken hoor. Zo.
0: Wie hebt een lage stem?
1: Nou, bijvoorbeeld even Douwe Bob.
0: Ja.
1: Country muziek. Dat ligt hem fantastisch.
0: Ja. Ja.
1: Dus dan denk ik van je moet gewoon een beetje je groep zoeken.
0: Ja. Ja.
1: Ja.
0: Wauw. Ja. En je bent nog niet zo lang geleden ook bij een hele grote radiostation geweest.
1: Ja. Radio 538.
0: Hoe dan?
1: Ja.
0: Hoe krijg je dat
1: allemaal van? Via Universal.
0: Ja. Ja, precies. Ja.
1: Daar was ik wel, als ik heel eerlijk moet zijn. Het was wel echt super vet hoor. Het was een heel mooi gebouw. Super studio. Dat is misschien wat vier keer groter dan hier. Dat denk ik ook wel. Ja, dat slaat helemaal nergens op. Maar goed, mijn oortjes. Dat is heel belangrijk wat een zanger hoort op zijn oren.
0: Precies.
1: En dat was net even dat randje niet helemaal zuiver.
0: Oké. Okay. Had je ook niet je eigen geluidsman bij je mee? Of?
1: Nee. Die kon niet. Dat is het.
0: Dat is het. Want dus dan moet je echt.
1: Ik ga dat nooit meer doen. Ik ga altijd ga ik hem meenemen.
0: Dat kan ik me voorstellen.
1: Ja.
0: Want nou zit je. En iemand die niet weet hoe jij het liefst in je oortjes hebt.
1: Ja.
0: Ja, dan is het toch wel eventjes een dingetje. Want heb je nog wel van tevoren kunnen soundchecken? En dat soort dingen?
1: Ja, het was heel kort. Oh. En het was niet. Kijk, dit kan gewoon gebeuren.
0: Ja.
1: En hier leer je ook weer van.
0: Ja.
1: Alleen het is gewoon wel jammer. Kijk, het is niet dat ik vals heb gezongen of zo. Nee. Dat soort dingen. Maar het was gewoon dat je denkt van... Oeh, dat randje.
0: Zo heb ik het eigenlijk het liefst.
1: Ja.
0: Ja, nou ja, goed. Ja. Die dingen gebeuren.
1: Ja.
0: Maar die gebeuren nooit meer. Want hij gaat nu sowieso altijd mee waar je naartoe gaat.
1: Ja.
0: Waar je ook maar naartoe gaat. Ja, precies. Want dan neem je ook zijn eigen rekkie mee, denk ik.
1: Ja,
0: en
1: zeker.
0: Daar staat het helemaal in geprogrammeerd, denk ik.
1: Ja.
0: Toch?
1: Ja.
0: Je hebt een digitale tafel.
1: Ja, zeker.
0: Dus ja, dan staat het er helemaal in. Dus dan is één druk op de knop en
1: ja,
0: boom.
1: Ja, dat is perfect. Dan heb je alles klaar. Wat je wil. Ja,
0: ja toch?
1: Ja.
0: Ja. Hoeft niks meer te doen. Hey, daar zit ook een hele mooie clip bij.
1: Ja, klopt.
0: Die gaan staat we zo ook. Ook hij staat nog niet aan. We gaan hem zo aanzetten. Vertel, waar is die gemaakt? Dat is ook wel even iets leuk.
1: Amsterdam.
0: Oh.
1: En we begonnen in een hotel.
0: Ja.
1: Dat zie je ook op het begin van het beeld. En daarna gingen we naar een kroegje. Een heel mooi kroegje. En dat was dan ergens in de Jordaan. En dan ging je dan had je de bar. En dan ging je een soort trapje omhoog met hele, hele mooie rode gordijnen. Weet je wel?
0: Oké.
1: En dan kwam je in een soort theaterzaaltje met misschien 20 stoelen, weet je wel?
0: Oh, ja, ja.
1: Ja, dat is wel leuk. Heel gaaf.
0: Ja.
1: Mooie plek.
0: Ja, wauw. Heb jij daarvoor gekozen? Heb jij dat gevonden? Dat je denkt van, maar hier moet een clip gemaakt. Of is dat de clipmaker die dat...
1: Ja, dat was de clipmaker. Ja,
0: ja, ja. Toch echt. Ja,
1: maar ik vond het wel een hele leuke plek. Dat
0: ja. Het was wel echt ook jouw smaak, dus zeg maar.
1: Ja, ja. Ja. Zeker.
0: Dat je dacht van, nou ja, ongelooflijk. Hoe weet jij mijn gedachten?
1: Ja.
0: Zo, ja. Dat is dat. Ja. Ja.
1: Ja. Ja.
0: Oh, wauw. En wie heeft de clip eigenlijk gemaakt? Dat is misschien ook wel even leuk om te vertellen.
1: Apex Visuals is dat.
0: Okay.
1: Ja, ik ben er niet heel erg mee bezig geweest. Maar het is Apex Visuals. Die hebben die zijn wel echt zo'n camera, weet je wel. En ze komen aan met 9 man.
0: Ja.
1: En
0: met 9 man?
1: Ja.
0: Zo, dat is nogal wat.
1: Ja, dat is serieus.
0: Dat is serieus.
1: Maar het is wel 3 voor de camera en dan eentje voor de social camera. Je hebt nog een stylist erbij. Je hebt nog een
0: moet even geboederd worden.
1: Ja, dat ja, ja, ja, ja.
0: Ja, oh ja, er zit natuurlijk echt van alles nog wat bij. Dat is waar. Dat is ongelooflijk. Als er ook echt, bijvoorbeeld, ik zeg maar wat. Dus bij Miljoenenjacht, als die Kirsten, weet je ook weer?
1: Linda?
0: Als die naar de deur gaat, zeg maar. Weet je wel?
1: Is dat dan?
0: Ketsuwits. Ik ken nooit zijn naam uitspreken.
1: Ketsuwits?
0: Ja, hoe heet die nou ook weer? Ja, nee, die altijd die nou? Naar de deur gaat om die prijs te overhandigen.
1: Die man met die witte haren.
0: Ja, heeft die witte haren? Ja, nee. Heb die? Nou ja, goed, in ieder geval. Die, ja. Nee, die maar die heb ook altijd heel veel achter hem aan. Want die mensen die zitten altijd zo van, adem wordt meegenomen, zeg maar.
1: Ja, dat is echt zo. Maar kijk,
0: maar het is
1: ja, het is op camera moet je gewoon shinen, vind ik.
0: Ja, dan moet helemaal goed. Moet helemaal alles moet top. Tip top zijn natuurlijk. Hey, ik denk dat hij helemaal, hij staat helemaal klaar. Dus we gaan hem draaien. Nog eventjes, waar kunnen mensen jou allemaal blijven volgen?
1: Ja, op de socials, de Instagram, de Facebook, de TikTok, de YouTube. Gewoon Milan Kerstijn intikken. En
0: klaar?
1: En met de kleine ei, dus EI.
0: Ja. Ja, precies. Dat is ook wel even belangrijk.
1: Ja, en blijf me volgen. Er gaat nog heel veel leuks komen.
0: Geen eigen website?
1: Nee, dat hebben we nog niet.
0: Oké, maar die komt nog.
1: Die komt nog.
0: Ik zou zeggen, je mag hem bij deze, mag je hem zelf aankondigen. Zou zeggen, ga je gaan.
1: Nou, leuk. Lieve mensen, mijn naam is Milan Kirstein en dit is mijn eerste single 1 Nacht met jou.
0: Oké. Hey, bedankt en tot je volgende single, zou ik zeggen.
1: Ja, tot de volgende.
0: Joe.

0: Bert Hiddink en Doe Wat Je Wil.
1: Hey Dennis.
2: Hey Dennis. Wordt het niet eens tijd voor een interview?
0: Nou zeker, het allerlaatste interview voor vandaag dan. En die gaan we doen met Rico Valenciano. En we gaan hem eens even bellen. We gaan eens even kijken of die opneemt. Ik denk het wel natuurlijk. Het kan niet anders natuurlijk, toch?

0: Ja. Rico, waar ben je gebleven? Waarmee? Dat is natuurlijk wel even de vraag. Dat is wel even leuk als hij me natuurlijk wel even opneemt.
1: Rico Valenciano, goedemorgen.
0: Hé hey Rico, een hele goede middag. Je spreekt met Dennis van Radio.
1: Ja, goedemiddag inmiddels, ja.
0: Ja, het is inmiddels. Oh, we zitten er al heel ver overheen. We zitten al uur en drie kwartier zitten we al over de middag. In de middag.
1: Ja, inderdaad. Ja, ik zeg altijd zo, de tijd vliegt als je het naar je zin hebt.
0: Nou, dat is zeker. Dat is één ding wat zeker is natuurlijk, ja. Hey, ja. Rieke, hoe is het? Heb jij het ook lekker druk met je optredens? Ben je lekker bezig?
1: Nou, die staan allemaal nog in de planning. Dus er gaan optredens komen. En Rico Valenciano, ik woon in Spanje.
0: Ik
1: moet echt goed vooraf plannen wanneer ik mijn optredens doe in Nederland. En dat wordt allemaal pas eind komende november.
0: Okay.
1: Die kant gaat het op.
0: Ja.
1: En hier in Spanje kom je steeds meer Nederlanders tegen die ook van het Hollandse liedje houden. Dus
0: ja,
1: ik zing Nederlands talig. Ja, dat doe ik dan ook wel in het Spaanse land. Dat gaat van lieverlee zal dat ook in Nederland weer gaan gebeuren.
0: Ja.
1: Dus dat komt eigenlijk allemaal op mij af, hè, nadat ik mijn debuutsingle heb.
0: Ja, precies. Ja, dan moet je er even goed aan werken, zeg maar. Om er natuurlijk eventjes goed de lucht in te krijgen, natuurlijk. Toch?
1: Ja.
0: Dat is één ding zeker. Maar woon je al lang daar in Spanje?
1: Ja, ruim 4 jaar nu.
0: Oké. En je hebt wel in Nederland gewoond?
1: Altijd,
0: maar je bent dus geëmigreerd. Of niet?
1: Nou ja, zo goed als.
0: Ja.
1: Ja,
0: oh,
1: dat is nog even een heel traject natuurlijk. Maar dat klopt.
0: Je was het vieze weer in Nederland zat. Toch of niet?
1: Ja, en het is ook wel het lekkere leven. De wuivende palmpjes, inderdaad de zon. Maar ook het strand in de buurt. Lekkere eten. Het relaxen van het Spaanse.
0: Ja, maar, ja precies.
1: Eén ding daar kan ik niet achter me laten van Nederland. En dat is het Nederlandse lied. Dat vind ik heel mooi. Dus ik diep in mijn hart.
0: Ja.
1: En zo is het ook tot stand gekomen om het liedje op te gaan nemen.
0: Ja, om een eigen plaatje op te gaan nemen. En laten we het er gelijk over hebben. Want die heet Ik voel me rijk als een sheik. Vertel, hoe is die tot stand gekomen, deze plaat dan?
1: Nou ja, ik heb kennis aan een Nederlandstalige zanger, misschien bekend, Willem Bart.
0: Ik ken hem in ieder geval.
1: Ja, inderdaad. Nou, en die ging met mij een paella eten.
0: Ja.
1: En wij liepen richting die plek en hij zong het liedje.
0: Ja.
1: Ik zeg, ik vind het een leuke tekst, joh. Hij zegt, nou, ik heb het ergens liggen. Hij zegt, als je dat leuk vindt, zegt hij, waarom neem je het niet eens op?
0: Ja.
1: Ik zeg, nou ja, Willem, dat vind ik fantastisch. Dus ben ik in Roosendaal in Brabant bij Sonic Solutions terechtgekomen.
0: Ja.
1: Daar heb ik het liedje laten opnemen. En ik ben bij Rood Hit Blauw gekomen als platenlabel.
0: Ja.
1: En toen kwam het prachtig idee om hier in het zonnige Spanje een gigantische leuke videoclip op te nemen.
0: Oh, fantastisch.
1: Helemaal rondom het liedje. Dus ik voel me rijk als een sheik. Dus op een locatie waar je eigenlijk ook echt heerlijk mag voelen. Met zwembaden, palmbomen en lekker zonnetje erbij. Leuke dames eromheen.
0: Dat is
1: eigenlijk ook de kern van de tekst van het liedje. Ik voel me rijk als een sheik. En
0: precies.
1: Dat komt ook helemaal terug in de videoclip.
0: Ja. En dan komt het wel helemaal super en goed uit. Dat jij dus Spanje woont, dus zeg maar, toch?
1: Wat dan? Dat valt helemaal samen.
0: Ja,
1: het past er echt helemaal in. Het past helemaal in het plaatje.
0: Dat heb je goed gedaan. Dat is echt super.
1: Ja.
0: Maar je hebt natuurlijk ook in Spanje heb je natuurlijk ook Hollandse tentjes. Ik denk dat jij vaak daar ook zingt of niet? Of zing je gewoon overal nergens in Spanje?
1: Nou ja, het is wel de bedoeling waar de Nederlanders komen om daar wat te zingen, zeg maar. En het wordt gewoon leuk opgepakt. Ik was gisteren nog in Altea.
0: Ja.
1: Bekend van de Hanslers, hè?
0: Ja.
1: En daar werd het liedje ook even opgezet. En dan zijn er mensen die het liedje nog niet... Ja, nee. Dan zijn er mensen die het liedje niet kennen. En dan zie ik ze al meedijnen en proberen mee te zingen. Denk, wat leuk joh. Dus het ritme wordt gelijk opgepakt. Er is gevoel voor. En dat is echt mooi om te zien.
0: Ja,
1: daar kan ik van genieten.
0: Kan ik me helemaal voorstellen. Ja, dat is echt... Ja, dat is natuurlijk als ze al op jouw plaatje helemaal gaan dansen en een feestje ervan maken. Ja, dan is het top. Daar ga je
1: het
0: voor natuurlijk.
1: Het is leuk natuurlijk om je liedje op de radio te horen. Fantastisch.
0: Ja, toch?
1: Maar ik vind het ook mooi als het ergens gedraaid wordt en de mensen uit zichzelf al helemaal meedijnen en meedoen gewoon op de melodie en op de tekst. Ja, dat is echt mooi om te zien.
0: Ja, dat is toch dat je het goed gedaan hebt. Dat je een goede plaat hebt te pakken.
1: Waarschijnlijk, ja. Leuk om te horen.
0: Ja, toch? Ja. Hey, en als je dan ergens staat, wat is een beetje jouw repertoire? Wat moet een beetje aan denken
1: het levenslied in een uptempo. Dus het levenslied vind ik zelf gewoon heel erg mooi. Ik zing ook alleen maar dingetjes vanuit mijn hart, waar ik echt achter staat.
0: Ja.
1: En bijvoorbeeld levensliedjes van de jaren 80, 90, maar dan wat in een uptempo, een nieuw jasje gestoken.
0: Oh ja.
1: Dat vind ik eigenlijk leuk om te doen.
0: Oké. Je moet altijd proberen een beetje speciaal te zijn. Een beetje apart te doen van de rest van de mensen. Maar omdat jij natuurlijk in Spanje zit, er zitten niet zo heel veel zangers en zangeressen. Nederlandse zangers en zangeressen in Spanje, denk ik, volgens mij. Dus dan ben je al snel
1: die
0: speciaal.
1: Die vliegen op en af natuurlijk.
0: Jawel, dat is ook zo. Maar goed.
1: Er zijn veel Nederlanders die artiesten boeken hier natuurlijk. Maar ik zeg al, ik probeer niet uniek te zijn, maar ik volg altijd mijn hart en ik zing eigenlijk puur dingen die ik zelf ook heel leuk vind. En dit liedje kwam op mijn pad. Ik voel me zo rijk als een sjeik. En het is gewoon voor mij een genot om het te mogen zingen.
0: Een heerlijke plaat. Ja, en dat is ook belangrijk. Hè? Dat het een plaat is die goed past. Een jas die je goed past, zeg maar. Dat is wel heel belangrijk. Toch?
1: Daar gaat het om. Absoluut. Ja. Het moet vanuit je hart komen.
0: Ja, precies. Dat is echt super belangrijk. Hey, voordat we natuurlijk straks een lucht in gooien. En niet alleen de plaat, maar ook nog de clip. Gaan we ook op onze tv-kanalen en de website draaien. Meelaat draaien.
1: Oh, wat leuk.
0: Dat is een speciaaltje. Een speciaaltje wat ik erbij doe.
1: Super.
0: Maar gaat er nog iets speciaals gebeuren? Zijn er nog leuke toekomstplannen?
1: Ja, ik ben wel van plan een tweede singeltje uit te gaan brengen.
0: Ja.
1: Mijn streven is om het er nog voor de kerst uit te krijgen.
0: Oké.
1: Ja, gaat dat niet lukken, dan wordt het sowieso januari. Maar ik zeg, een streven heb je niet voor niets. Dus probeer wel voor de kerst nog iets gereed te krijgen.
0: Maar wordt het dan geen kerstplaat of wel een kerstplaat?
1: Nee, dat is niet zozeer echt op kerst gericht. Het is echt weer iets waar ik zelf gewoon fijn vind om te mogen zingen.
0: Ja, ja.
1: Ook weer een levensliedje met een uptempo erin, een 2.0'tje, zeg maar.
0: Ja.
1: En ik heb daar zelf alweer heel veel zin in. En het ligt allemaal op de plank. We zijn in elkaar aan het schroeven, zo gezegd.
0: Ja, precies. Dus,
1: we zijn wel ergens mee bezig. Ja.
0: Lekker bezig. Nou ja, dat is ook de bedoeling. En zo is het ook. Is het trouwens ook je werk of heb je hiernaast nog wat anders?
1: Nee, ik ben eigenlijk bouwvakker van beroep.
0: Okay.
1: Dus ik knap oude panden op en renovaties, zeg maar.
0: Ja. En nu in Spanje dan natuurlijk.
1: In Spanje hebben we heel veel oude huizen die heel veel renovatie kunnen gebruiken.
0: Precies.
1: Dus ik zit hier wel op de juiste plek.
0: Ja.
1: Maar ik doe altijd tijdens de werkzaamheden zingen.
0: Oh ja. Oh ja,
1: en daar is eigenlijk ook het plan vandaan gekomen van, joh, ga er eens wat mee doen.
0: Ja.
1: En neem nou eens een liedje op. En zo is het eigenlijk,
0: eigenlijk
1: gaan lopen. En alles viel op het juiste moment in elkaar.
0: Ja, zeker weten. En nu al gelijk je eerste eigen nieuwe plaat. Of je eerste plaat. En hier is het dus ook bij ons in de studio de primeur, zeg maar. Om jouw platen als allereerste te draaien. Want dit is de allereerste keer dat wij hem ook draaien dan. Dus dat is natuurlijk ook heel speciaal en heel leuk. Dus dat gaat helemaal goed komen.
1: Superleuk.
0: Ja, toch? Nog even, waar kunnen mensen jou blijven volgen? Dat is ook wel heel fijn.
1: Ja, dat is sowieso de Instagram, Facebook en enigszins TikTok.
0: Oh ja. Ja, precies. Dat, je, ja, dat is natuurlijk wel. Is er ook al een TikTok? Ja, heel gek misschien. Is er al een TikTok dansje van deze plaat?
1: Er zijn twee danseressen die hebben een TikTok dansje gemaakt.
0: Ja.
1: Nou ja, dan moet ik wel zeggen, ik geloof dat een van de danseressen die houdt de socials bij.
0: Ja.
1: Dus die zal waarschijnlijk, of daar ga ik wel vanuit dat zij het dansje promoten en gaat promoten. Ja. Ja.
0: Oké. Okay.
1: Ja, dus ja.
0: Dus er komt waarschijnlijk wel iets van een TikTok-dansje aan, zeg maar.
1: Ja. Dat is ook tijdens de videoclip is dat opgenomen. Dat er twee van de danseressen dat samen hebben gemaakt, ja.
0: Oké. Okay. Oh, wauw. Oh, nou ja, helemaal super.
1: Ja,
0: dus
1: dat gaat komen. Zeker,
0: dat gaat komen. Dat gaat, dus, maar dan moeten, dan moeten mensen jouw socials gewoon goed in de gaten houden. Dan zien ze vanzelf dat dansje wel verschijnen, natuurlijk. Dus leuk.
1: Klopt.
0: Ja, toch? Want dat is ook altijd leuk. Want dan komt hij ook meer en meer in de socials, jouw plaat. Als er een TikTok-dansje bij zit. Toch?
1: Ja.
0: Meestal. Ja. Oké.
1: Okay. Ja, erg leuk.
0: Ja, toch? Hij staat op dit moment helemaal voor je klaar. En je mag hem helemaal zelf aankondigen. Zou zeggen, ga je gang.
1: Nou, hier is dan van Rico Valenciano. Ik voel me rijk als een sheik.
0: Oké. Bedankt. En tot je volgende single, zou ik zeggen.
1: Graag gedaan. Veel succes met het programma.
0: Dankjewel. Hoi, hoi.

0: Ja, de nieuwste van Rico Valenciano. En ja, dit was natuurlijk een fantastische, lekkere plaats. En ja, tijd geworden voor de, ja, eigenlijk het afscheid nemen. Het afscheid nemen voor vandaag. Want vandaag is dan weer voorbij. Maar ja, niet getreurd. Want straks na de klok van 2 uur. Of na het nieuws van 2 uur. Dan hebben we natuurlijk weer lekker de Nederlandse top 10 met mij. Van de Zwaard. Dus dat is helemaal top.
1: Dit was Lekker Hollands voor deze week.
2: Volgende week is de gast
0: Dave van Dam, Wilfred Wilschijn.

0: Oekraïne is bereid om te stoppen met aanvallen op Russische olieinstallaties, zegt president Zelensky. Voorwaarde is wel dat Rusland dan ophoudt met het aanvallen van de Oekraïnse energievoorziening. Zelensky reageert daarmee op de Amerikaanse president Trump. Die zei gisteren dat het tijd is dat Oekraïne een nieuwe leider krijgt en eiste dat Oekraïne stopt met het aanvallen van Russische olieinstallaties. Vrijdag sloot Trump een deal over de levering van Russische olie en diesel aan de VS. Het is volgens critici een uiterste poging van Trump om voor de tussentijdse verkiezingen in de VS de hoge brandstofprijzen omlaag te krijgen. Meerdere regenboogvlaggen zijn gestolen in Oldebroek. Gisteren werd onder meer bij een kerk de gekleurde vlag gehezen als protest tegen de gemeente. Het conservatieve college van Oldebroek heeft het LHBTI-beleid stopgezet. Vandaag is het Coming Out Day en hangt op veel plekken de regenboogvlag. Voor het eerst ook bij de Tweede Kamer. Bij het gemeentehuis van Oldebroek hangt de vlag niet. Voor de kust van Djibouti in het oosten van Afrika is een schip met migranten gekapseist. Zeker 109 mensen zijn verdronken en meer dan 100 opvarenden worden nog vermist. Het migrantenschip was vanuit een havenstad van Djibouti onderweg naar Jemen. Zeker 80 mensen hebben de scheepsramp wel overleefd. Er komt opnieuw een zoektocht naar de verdwenen luchtvaartpionier Amelia Earhart. Ze verdween bijna 90 jaar geleden spoorloos tijdens een vlucht rond de wereld. Eerdere zoekacties leverden niets op. Vanaf morgen wordt gezocht bij een atol in de Stille Zuidzee. 6 jaar geleden werd op een satellietfoto een vliegtuig gezien, maar tot nu toe is het wrak niet gevonden. Amelia Earhart werd voor het laatst gezien op 2 juli 1937, toen ze vertrok op de luchthaven van Papua-Nieuw-Guinea. Het weer regenachtig, alleen in het zuiden is het droog. De temperatuur ligt tussen de 11 en 15 graden. Vannacht daalt de temperatuur naar 4 graden in het binnenland, tot zo'n 9 aan de kust. Morgen bewolkt en droog en 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Aalsmeer.
2: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
1: Altijd bij jou in de buurt.
2: Yeah, yeah. De Nederlandse top 10 met Meindert van der Zwaan.

Goedemiddag, daar zijn we weer. Van harte welkom bij een nieuwe editie van de Nederlandse Top 10. Het wekelijkse overzicht hier op Radio Aalsmeer. Van de 10 populairste en meest succesvolle Nederlandse producties uit de hitparade van vandaag. De lijst van vandaag, gedateerd zondag 11 oktober 2026. De lijst van deze week is wederom weer in beweging. Weer heel veel veranderd in de lijst vergeleken met vorige week. Deze week hebben we 2 stijgers, waarvan er 1 met wel 3 plaatsen omhoog gaat. Voor de rest hebben we ook 5 zakkers. En slechts 2 platen blijven staan. Hebben we dan deze week weer een nummer 1. We hebben ook deze week 1 nieuw binnenkomer. En dat is slecht nieuws voor Idali, hoe je het wil. Maar samen met Ronnie Flex en Frenna stond het nummer populair 17 weken in de Nederlandse top 10 genoteerd. Ze behaalden het erepodium, ze kwamen tot nummer 3. Vorige week stonden ze nog op het randje op nummer 10, maar deze week dus uit de lijst gekegeld. De top 3 van vorige week, van 1 naar 3 gezakt. Na in totaal 10 weken op nummer 1 gestaan te hebben, Another en 54 Ultra. Hun grote hit Talk To You stond vorige week een half jaar in de Nederlandse top 10. Ilse de Lange ging ook lekker vorige week. Ze kwam als re-entry die week daarvoor binnen op nummer 5. En vorige week klom ze het erepodium op met So Incredible, dus op nummer 2. En Samuel Welte en Rosso stegen van 5 naar 2 naar vorige week nummer 1. Met het nummer Boom staan zij deze week nog bovenaan. Of pakt Ilse de Lange, So Incredible, de nummer 1 positie. De nieuwe rangen en standen, je hoort ze tussen nu en 3 uur. En zoals elke week beginnen we de lijst helemaal onderaan. Daar vinden we Roxy Dekker. 6 weken staat ze nu in de lijst. Langzaam maar zeker zakt ze naar de uitgang toe. Vorige week stond ze met Bare Minimum nog op nummer 8. Deze week 2 plaatsen lager op het randje.

de nummers 10 en 9. Eerst Roxy Dekker, Bare Minimum. Nou, dat geldt deze week wel. Minimale notering nog deze week. Ze staat 6 weken in de lijst met Bare Minimum. Ze zakt van 8 naar nummer 10. En zojuist voor de vierde week dat Busy in onze Nederlandse top 10 genoteerd staat. Nou, de Clouseau-klassieker Anne blijft deze week staan op nummer 9. Zo dadelijk de nummers 8 tot en met 1 van de Nederlandse top 10. Eerst even een kijkje in de tipparade.

0: Jammer voor de moeder van Luna. Zij kan de logeerkamer voorlopig anders gebruiken. Luna heeft geen schoonzoon in de aanbieding. Op dit nummer, schoonzoon, rekent de 22-jarige zangeres uit Culemborg af met mislukte dates en de onvermijdelijke familievraag hoe het met haar liefdesleven gaat. Nou, haar antwoord is duidelijk. Ze blijft voorlopig liever solo. Luna van Kampen brak in 2024 door met het nummer Dat is het leven. Haar Nederlandstalige versie van Billie Eilish nummer Birds of a Feather. En daarna volgden onder meer de nummers Liefde, Voorbestem met Russo en samenwerkingen met Meteor, Trobi, Bilal Wahib en Zoe Touran. En op dit nummer Schoonzoon staat Luna weer alleen voor de microfoon. Precies zoals het in de tekst voorlopig ook graag houdt. Ze richt zich direct tot haar moeder met de boodschap. Sorry mama, maar die schoonzoon die komt nog even niet. Luna maakt duidelijk dat ze momenteel niemand de kans geeft om haar opnieuw te kwetsen. Haar bewuste keuze om na een gebroken hart voorlopig single te blijven is nog steeds een tip voor de top 10 van volgende week. We gaan rap verder met de top 10 van deze week. Met nu een zakker met wel 3 plaatsen naar beneden. Milo laat het lukken. Nou, voor deze plaat misschien iets minder op dit moment. 5 weken staat hij in de lijst. Vorige week stond hij op 5. Nu dus 3 plaatsen lager op.
1: Nummer 8. My bicycle.

De nummers 8 en 7. Twee zakkers op een rij. Eerst Milo laat het lukken. Nou, het lukt niet helemaal meer voor hem. 5 weken staat het nummer Alleen Jij in de lijst. Maar dan gaat met 3 plaatsen onderuit. Vorige week 5, deze week 8. En Rutger van Barneveld staat al 15 weken in de lijst. Waarvan ooit 4 bovenaan. Maar ook Zwoele Zomernachten gaat omlaag. Hij zakt van 6 naar nummer 7. Zo dadelijk de nummers 6 tot en met 1. Eerst maar weer eens even een kijkje in de tipparade.

Nieuwe single van Direct en die heet My Friend. Nu de zomer voorbij is en de herfst inmiddels begonnen, maken de mannen van Direct zich op voor het verdere najaar. Ze werken toe naar het hoogtepunt in november. Dan staan ze 6 keer in een bomvol Rotterdam Ahoy. En om daar alvast naartoe te leven is er een nieuwe single, je hoorde hem zojuist, getiteld My Friend. En die track die werd vorig jaar al geschreven in, volgens de groep, de drukste week van het jaar. Dat was tijdens hun concerten in de Kuip in Rotterdam. Toen was er geen tijd om het nummer direct af te maken, maar iets meer dan een jaar later is er nu witte rook en is dit My Friend voor iedereen te beluisteren. De nieuwe single van Direct, My Friend, is een tip voor de top 10 van volgende week. Straks gaan we verder met de top 10 van deze week. De nummers 6 tot en met 1 staan nog op je te wachten. En je hebt nog een nieuw binnenkomer te goed. Dus dat later. Eerst nogmaals een kijkje in de tipparade.

0: Vrouwkje Veenstra. Vorige maand, op vrijdag 4 september, vierde Vrouwkje haar 25ste verjaardag. En ze trakteert nu op een nieuwe single. De singer-songwriter zingt in haar nieuwe pennenvrucht dat ze echt niet meer wil drinken. Tijdens het uitgaan gaf ze alles bloot, de volgende dag met een emmer op schoot. Rock and roll, zoals ze dat noemen. Geen Rem heet haar nieuwe single. En die zul je ook aantreffen op haar nieuwe album, getiteld Kijk je naar mij. Het is haar tweede volledige studioalbum en die verscheen onlangs 2 oktober. Er staan 15 nieuwe liedjes op met poëtische teksten die focussen op het uitgaansleven, relaties en de emotionele belevingswereld van generatie Z. Vrouwkje heeft het album grotendeels zelf geproduceerd. En van dat nieuwe album, Kijk je naar mij, is er nu dus Vrouwkje's nieuwe single. En die heet Geen Rem. En dat is een tip voor de top 10 van volgende week. Wij gaan rap verder met de top 10 van deze week. Met nu de enige nieuw binnenkomer van deze week. Bankzitters. Samen met Robert van Hemert. Ze hebben gezamenlijk een nieuwe single gemaakt. En die komt deze week nieuw binnen op
1: nummer 6.
2: Zet hem maar neer en dan pin ik hem, mijn vriend.

0: Nou, dat gaat rapido met die gasten. Los van elkaar scoren Bankzitters en Robert van Hemert de ene hit na de andere. Maar nu hebben ze hun krachten gebundeld op dit nummer Rapido. Als je de melodie bekend vindt klinken, dan klopt dat. Rapido bevat melodielijnen van onder andere Rap das Armas. En Boot Anna komt ook nog een beetje voorbij. Bankzitters en Robert van Hemert die staan 24-7 klaar voor een feestje. Met hun gezamenlijke single Rapido gaat de populaire YouTube-groep Bankzitters na de samenwerking met Samuel Welte opnieuw in zee met een succesvolle Nederlandstalige partyzanger. En zoals te verwachten was, knalde Rapido meteen na de eerste release naar de top van de Nederlandse streamingshitlijsten. En nu staat Rapido dus ook in onze Nederlandse top 10. Bankzitters en Robert van Hemert komen deze week als enige nieuw binnenkomer. Deze week nieuw binnen op nummer 6.
1: Nummer 5.

Isabel Usher. Volgens haar wil niemand een popster. Isabel Usher heeft met dit nummer een intrigerende track afgeleverd die als een speer omhoog schoot in de Spotify chart. En ook in onze Nederlandse top 10 gaat ze lekker. De in de UK geboren Isabel is populair op sociale media. En ze toert deze maanden langs diverse Nederlandse poppodia, waaronder Paradiso, Door een Roosje en Hedon. Niemand wil een popster, zit vol zelfkritiek. Ze zegt en zingt: ik maak een ruïne van bijna alles wat ik aanraak. Ze is een zingende tijdbom met zo'n 100.000 zondes. Al dus Isabel Usher. Wij willen haar wel als popster. En dat is ze. Vorige week kwam ze nieuw binnen op nummer 7. En deze week stijgt ze met 2 plekken naar nummer 5. Zo dadelijk de nummers 4, 3, 2 en 1 van de Nederlandse top 10. Nu eerst even een kijkje weer in de tipparade.

0: chocolade.
1: Mm. Ja, het smaakt een beetje naar water. Little Kleine, Ronnie Flex. Ze werken weer eens samen op één track. Dat is deze nieuwe track. Die je zojuist hoorde. Werd in eerste instantie aangekondigd met als titel Badmeesters. De video die ze eerder teasden, waarin een verdrinkingsscène was te zien, was na enige ophef werd die verwijderd. Ronnie Flex liet weten dat hij niet wist dat er echt iemand was verdronken in het zwembad. Smaakt naar water. Smaakt anders dan hun andere grote hit, Drank en Drugs. Of dacht je zojuist bij het horen van de track stiekem toch even terug aan hun grote nummer 1 hit uit 2015. Kan hoor. Smaakt naar water van Little Kleine en Ronnie Flex is een tip voor de top 10 van volgende week. Rap verder met de top 10 van deze week. De nummers 4, 3, 2 en 1 staan nu op je te wachten. Met nu...
2: Nummer 4.

Ilse de Lange. Twee weken terug kwam ze hernieuwd binnen op nummer 5 als re-entry. Vorige week stegen ze meteen het eerder podium op. 3 plaatsen omhoog naar nummer 2. Maar deze week is het eerder podium alweer af. En zak ze 2 plekken van 2 naar nummer 4. In totaal nu 24 weken in de lijst. Zo dadelijk de nummers 3, 2 en 1, het eerder podium. De medailleuitreiking. Voor wie is het brons, het zilver en het goud? Eerst gaan we even terug in de tijd. En dat doen we met de launch van de nu inmiddels 58-jarige DJ Jan Engelaar. Wij kennen hem beter onder de naam DJ Jean. Zijn carrière begon in 1989 toen hij de Nederlandse Mix & Scratch kampioenschappen won. Na enige tijd draaien in verschillende clubs werd hij uiteindelijk bekend als live DJ van de Amsterdamse uitgangsgelegenheid IT. En hij werkte als DJ in Nederland, ook onder andere voor Radio 538, Radio Veronica, Fresh FM en Slam. En later was hij ook te horen bij Isla 106 op Ibiza met programma's als DJ Jean at Work en DJ Jean's Madhouse. In 1999 scoorde hij met The Launch een internationale hit. Het zou zijn grootste hit ooit worden. In onze Nederlandse top 10 stond het vanaf begin maart 1999 10 weken genoteerd. Waarvan de helft, 5 weken dus, op nummer 1. Get ready for the launch.

0: DJ Jean, en we zijn er klaar voor hoor. Get ready for the launch. De melodie van The Launch die komt van het nummer The Horn Song van The Dawn uit 1998. The Launch van DJ Jean kwam begin maart 1999 meteen nieuw binnen op nummer 1. En daar bleef hij 5 weken staan. Het werd van de nummer 1 positie gestoten door de Benga Boys met We're Going to Ibiza. En van maart 1999, nu naar zondag 11 oktober 2026. Wie staat er op nummer 1 deze week? Op nummer 2 of op...
1: Nummer 3.

0: Vorige week zakten ze van 1 naar nummer 3. Another and 54 Ultra. Daar hadden ze ooit 10 weken gestaan, helemaal bovenaan. Deze week staan ze 27 weken in de lijst. En ze blijven deze week staan op nummer 3. Vorige week steeg Ilse de Lange met So Incredible. Van 5 naar nummer 2. Maar ja, deze week zakten ze van 2 naar nummer 4. Wie staan er dan bij de bovenste 2? Kulas, Antoon en Boef aan de ene kant en Samuel, Welte en Rosso aan de andere kant.
1: Nummer 2.

0: De Nederlandse top 10.
1: Boom! 1 week slechts stonden ze bovenaan. Dat was vorige week. Samuel Welte en Rosso. Boom! Na 1 week nummer 1 zakken ze alweer naar nummer 2. Ja, wie staat er dan op nummer 1? Ik heb het al een beetje verklapt. Je hoort hem straks. Eerst even een overzicht van de nummers 10 tot nummer 2. Zoals je die het afgelopen uur hebt kunnen beluisteren. 1 plaats zat daar niet meer bij. Van Idly, Ronnie Flex en Frenna. Het nummer Populair is niet meer populair. 17 weken stonden ze in de lijst. Ze kwamen tot nummer 3. Vorige week nog op het randje op nummer 10. Nu uit de lijst. Roxy Dekker met Bare Minimum staat deze week op het randje. Ze zakt 2 plaatsen. Van 8 naar nummer 10. 9 blijft 9 deze week. Busy. En Clouseau. Klassieker Anne. Milo Laat Het Lukken gaat ook achteruit. 3 plaatsen maar liefst. Alleen Jij zakt van 5 naar nummer 8. Rutger van Barneveld, ook al een oud gediende. 15 weken staat hij in de lijst. De zwoele zomernachten zijn zo'n beetje wel voorbij. Hij zakt deze week van 6 naar nummer 7. Enige nieuw binnenkomer van deze week staat op nummer 6. Bankzitter samen met Robert van Hemert. En het nummer heet Rapido. Isabel Ascher, Niemand wil een popster, stijgt in haar tweede week van 7 naar nummer 5. Ilse de Lange stond 1 weekje op het eerste podium, maar So Incredible zakt alweer van 2 naar nummer 4. Another met 54 Ultra, Talk to You blijft staan op 3 deze week. En Samuel Welte en Rosso, zojuist gehoord, boom, zakt van 1 naar nummer 2. En dan de nummer 1 van deze week. Ja, de openingsregel van deze track. Ik ben mezelf niet of nooit geweest. Verwijst naar een echte Nederlandstalige classic. Niet of nooit geweest van Agda en de Munnik van zo'n 28 jaar geleden. Een grote nummer 1 hit in onze Nederlandse top 10 in de zomer van 1998. Maar ook het oeuvre van André Hazes, de Basis senior, blijkt de inspiratiebron voor dit nummer 100 tranen te zijn geweest. Kulas, Antoon en Boef hebben de handen ineengeslagen voor deze track. En waar het trio normaal scoort met stoere clubhits, laten de artiesten nu een onverwacht iets kwetsbaardere kant zien. Het nummer draait om stuk gelopen relaties, spijt en het verbergen van je verdriet. En in het refrein vat Antoon dit treffend samen. Je ziet me lachen, maar mijn hart is leeg. Vorige week kwamen Kulas, Antoon en Boef huishoog nieuw binnen op nummer 4. Deze week stijgen ze met 100 tranen direct door naar...
0: Nummer 1.

0: Dorp werd bijna geraakt toen een auto op haar inreed. De organisatie in Almere zegt tegen Omroep Flevoland morgen aangifte te doen bij de politie. De veiligheidsdiensten in Polen zeggen dat er plannen waren voor een aanslag op premier Tusk en de Poolse minister van Defensie. Volgens de diensten was de dreiging bloedserieus. De Binnenlandse Veiligheidsdienst kreeg een e-mail over de dreiging en schakelde de politie in. Politie en veiligheidsdiensten in Polen zijn extra op hun hoede voor hybride dreiging uit Rusland. En ook is er in het land onrust door 3 recente mesaanvallen op scholen. Bij een busongeluk in Turkije zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. Ook raakten 27 mensen gewond. De touringcar verongelukte in het westen van het land bij de stad Izmir. Op beeld is te zien dat de bus op zijn kant ligt. Daarnaast ligt ook een gekantelde vrachtwagen. Die was geladen met hout. Hoe het mis kon gaan is onduidelijk. De Turkse hulpdiensten zijn groot uitgerukt. In de straat in Baren zijn vannacht zeker 14 autobanden lek gestoken. De bewoners van de straat ontdekten de schade vanmorgen. Van de meeste auto's zijn 1 of 2 banden lek, schrijft RTV Utrecht. Bergers en de wegenwacht waren vanmorgen druk met het afhandelen van de schade. Wie er achter de actie zit is onduidelijk. 9 jaar geleden was er ook een bandenprikker in Baren. En het weer regenachtig. Alleen in het zuiden is het droog. Temperaturen 11 tot 15 graden. Vannacht daalt de temperatuur naar 4 tot 9 graden. Morgen bewolkt en droog en maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Aalsmeer.
2: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
1: Altijd bij jou in de buurt. Yeah,
2: yeah. Een eeuw geleden met Kees Disseldorp en Marco Lessen.

Kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiwe kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In de Formule 1 heeft Max Verstappen de Grand Prix van Singapore gewonnen. Dat is voor het eerst in zijn carrière. Vanaf de start reed Verstappen op kop. Gisteren won Verstappen ook al de sprintrace in Singapore. En vorige week de Grand Prix van Bahrein. Verstappen stijgt naar de vierde plek in de WK-stand. De lokale burgemeester van Almere heeft gereageerd op de bedreigingen die

0: stuur in slaap gevallen. Dat trok de aandacht van de marechaussee, die het verhaal niet geloofde. Geld werd in beslag genomen. Nu blijkt dat de man de waarheid sprak en hij krijgt het prijzengeld terug. Zuid-Korea heeft voor het eerst een middelgroot containerschip naar Europa gestuurd via de Noordelijke IJszee. Vergeleken met de tocht via het Suezkanaal scheelt dat de helft. Door klimaatverandering is de IJszee zomers bevaarbaar zonder ijsbrekers. En Zuid-Korea ziet grote commerciële mogelijkheden. Dan het weer nog, verspreid over het land buien. In het zuiden is het droog. De temperatuur ligt tussen de 11 en 15 graden. Vanavond minder buien, temperatuur tussen 4 en 9 graden. En morgen bewolkt, maar wel droog en maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Aalsmeer.
2: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
1: Altijd bij jou in de buurt. Yeah,
2: yeah. Een eeuw geleden met Kees Disseldorp en Marco Lesser.

0: Uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Directeur Ina Klaassen van het Rotterdamse museum Boijmans van Beuningen is overleden. Ze was ernstig ziek. Klaassen werd directeur van Boijmans in 2019, de eerste tijd samen met Charles Ex. Ze was nauw betrokken bij de verbouwing van het museum en de komst van het depot. Voor haar verdiensten kreeg ze in augustus nog een belangrijke Rotterdamse onderscheiding. Ina Klaassen was 57 jaar. In de Formule 1 heeft Max Verstappen de Grand Prix van Singapore gewonnen. Dat is voor het eerst in zijn carrière. Vanaf de start reed Verstappen op kop. Gisteren won Verstappen ook al de sprintrace in Singapore. En vorige week de Grand Prix van Bahrein. Verstappen stijgt naar de vierde plek in de WK-stand. De leider blijft de Italiaan Kimi Antonelli, die bij de volgende race al kampioen kan worden. In de Eredivisie is het Telstar niet gelukt om te winnen van ADO Den Haag. Het werd 2-2. De ploeg uit Velsen-Zuid speelde een groot deel van de wedstrijd met een man meer, na een rode kaart voor Milan Hokke. Pek Zwolle

0: En het weer, minder regen. Het is ongeveer 13 graden. Vanavond bewolkt en droger. Vannacht daalt de temperatuur naar 4 tot 9 graden. Morgen bewolkt, maar wel droog. En maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
1: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. President Trump kondigde staakt het vuren aan voor de energiesector in Rusland en Oekraïne. Het gaat onmiddellijk in, schrijft Trump. Volgens hem hebben beide partijen ermee ingestemd. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat hij nergens van weet en dat hij meer details wil. Rusland heeft nog niet op het bericht van Trump gereageerd. In Polen is iemand gearresteerd vanwege plannen voor een aanslag op premier Tusk en de minister van Defensie. Dat heeft de minister van Binnenlandse Zaken gezegd. Wie het is en wat de verdachte van plan zou zijn, is niet bekendgemaakt. De Binnenlandse Veiligheidsdienst kreeg een e-mail over de dreiging en schakelde de politie in. Politie en veiligheidsdiensten in Polen zijn extra op hun hoede voor hybride dreiging uit Rusland. Tusk bedankt op X de politie voor het snelle optreden. In een café in Eindhoven heeft een vrouw gisteravond om zich heen gespoten met pepperspray. Er waren op dat moment zo'n 70 mensen binnen. Bezoekers en medewerkers kregen last van hun ogen en moesten naar buiten, meldt Omroep Brabant. De actie van de vrouw werd vastgelegd op camerabeelden. Ze zat met 3 mannen aan een tafel. Rond 1 uur pakte ze een busje pepperspray uit de tas, spoot in het rond en verliet daarna met de mannen de zaak. De eigenaar van het café in Eindhoven gaat aangifte doen. Directeur Ina Klaassen van het Rotterdamse Museum Boijmans van Beuningen is overleden. Ze was ernstig ziek. Klaassen werd directeur van Boijmans in 2019, de eerste tijd samen met Charles Ex. Ze was nauw betrokken bij de verbouwing van het museum en de komst van het depot. Voor haar

Al 30 jaar jouw bron uit de regio. Dit is Radio Aalsmeer. Waarom moet

het laatste nieuws, de agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiwe kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Altijd bij jou in de buurt.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De Oekraïense president Zelensky zegt dat hij bereid is een akkoord te sluiten met Rusland over een staakt het vuren. Hij reageert op een korte mededeling van president Trump dat Oekraïne en Rusland beloven elkaars energievoorziening niet aan te vallen. De afspraak zou onmiddellijk ingaan. Zelensky zegt dat hij nog van niks weet, maar dat hij een akkoord wil sluiten als Rusland ook niet aanvalt. Rusland heeft nog niet gereageerd. Beide landen vallen al maanden elkaars energievoorziening aan, zoals raffinaderijen en olieopslagplaatsen. In een café in Eindhoven heeft een vrouw gisteravond om zich heen gespoten met pepperspray. Er waren op dat moment zo'n 70 mensen binnen. Bezoekers en medewerkers kregen last van hun ogen en moesten naar buiten, meldt Omroep Brabant. De actie van de vrouw is vastgelegd op camerabeelden. In Polen is iemand gearresteerd vanwege de plannen voor een aanslag op premier Tusk en de Poolse minister van Defensie. Dat heeft de minister van Binnenlandse Zaken gezegd. Wie het is en wat de verdachte van plan zou zijn, is niet bekendgemaakt. De Binnenlandse Veiligheidsdienst kreeg een e-mail over de dreiging en schakelde de politie in. Politie en veiligheidsdiensten in Polen zijn extra op hun hoede voor hybride dreigingen uit Rusland. Oud-Feyenoord-doelman Henk van der Bijl is overleden. Hij was de oudste nog levende Feyenoorder. De keeper was een geboren Rotterdammer en vanaf zijn 12e was hij lid van de club. Van der Bijl speelde in de jaren 40 en 50 meer dan 200 wedstrijden. Hij was 101. Het weer, vanavond opklaringen, een heldere nacht. Morgen eerst plaatselijk mist, verder droog met zon en 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

Kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiwe kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Straks om 9 uur gaan er weer treinen rijden tussen Rotterdam en Delft. Dat is een paar uur eerder dan gedacht, meldt ProRail. Gisterochtend bleek dat een afgesloten toegangsdeur van een technische ruimte onder een spoorbrug was opengebroken. Binnen stonden kabels van het treinbeveiligingssysteem in brand. Het herstel ging vlot, zegt ProRail. De politie in Rotterdam is nog bezig met het onderzoek naar de daders. De Oekraïense president Zelensky zegt dat hij bereid is een akkoord te sluiten met Rusland over een staakt het vuren. Hij reageert op een korte mededeling van president Trump dat Oekraïne en Rusland beloven elkaars energievoorziening niet aan te vallen. De afspraak zou onmiddellijk ingaan. Zelensky zegt dat hij nog van niks weet, maar dat hij een akkoord wil sluiten als Rusland belooft ook niet aan te vallen. Rusland heeft nog niet gereageerd. Beide landen vallen al maanden elkaars energievoorziening aan, zoals raffinaderijen en olieopslagplaatsen. In Polen is iemand gearresteerd vanwege de plannen voor een aanslag op premier Tusk en de minister van Defensie. Dat heeft de minister van Binnenlandse Zaken gezegd. Wie het is en wat de verdachte van plan zou zijn, is niet bekendgemaakt. De Poolse Binnenlandse Veiligheidsdienst kreeg een e-mail over de dreiging en schakelde de politie in. Politie en veiligheidsdiensten in Polen zijn extra op hun hoede voor hybride dreiging uit Rusland. Zuid-Korea heeft voor het eerst een middelgroot containerschip naar Europa gestuurd via de Noordelijke IJszee. Vergeleken met de tocht via het Suezkanaal scheelt het de helft. Door klimaatverandering is de IJszee zomers bevaarbaar zonder ijsbrekers. En Zuid-Korea ziet grote commerciële mogelijkheden. En het weer, vanavond opklaringen en nog enkele buien. Een heldere nacht, het wordt 9 tot 12 graden. Morgen eerst plaatselijk mist, verder droog met zon en 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
2: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt.
3: Yeah, yeah. Live regio voetbal met Julius Sandaal en Gerald Tevreden.
4: Goedenavond Aalsmeer, ik ben er weer.

0: lekker hoor. Lekker, lekker, lekker. Welkom bij weer een nieuwe uitzending van Live Regio Voetbal. En vriend van de show is er gewoon weer. Ja, Kevin, man. Welkom.
1: Leuk dat ik er weer mag zijn en super gezellig.
0: Ja, ja man. Gaat lekker, want we zien je overal. Ik zag je laatst ook weer op Instagram met Unive. Je bent druk overal, drukbaasje ben je. Want je bent acteur, je bent zanger, producer. Wat doe je allemaal nog meer voor de mensen die je niet kennen?
1: Ja, ik maak muziek, ik acteer, ik ben een ondernemer. Ik kan niet van stilzitten en ik creëer ook content. Dus voor bedrijven zoals Unive, Thuisbezorg, McDonald's. Zo heb ik voor talloze bedrijven hele leuke klussen mogen doen.
0: Oké, top. Ja. Je bent artiest van de week vandaag. En je nieuwe nummer, was dat volgens mij Kruiddamp of niet?
1: Ja,
0: of was...
1: die is vorige week uitgekomen. Die heb ik zojuist voor jullie opgetreden. En als je hem nog niet kent, zet hem in je lijst. Deel hem met je mensen. En jullie gaan nog heel veel van me horen.
0: Oké, voor de mensen die denken van, en die niet kennen, denken van, dat klinkt echt lekker. Waar moeten ze zijn om nog meer dingen van je te horen, Gavin?
1: Je kan me vinden op de socials, Gavin Dalusung. Dit nummer heet Kruiddamp. En vooral online, check me, man.
0: Oké, je bent de artiest van de week vanavond. Wat kunnen we verwachten? Je eerste nummer Kruiddamp was een beetje op tempo, rustig. Wat is de rest voor de avond voor invulling van jou?
1: Ik ga het lekker rustig opbouwen. Straks komt er nog een nummertje die ik hiervoor had uitgebracht, Bulletproof. Ook nog een nummertje die nog niet uit is. Maar we gaan het lekker rustig opbouwen naar feestelijk.
0: Oké, lekker, lekker. Nog één keer mensen voor Artiest van de Week, Gavin.
1: Dankjewel, dankjewel.
0: Dan moet je alleen weer even plaats maken voor het orakel van ons programma.
1: Ik maak zeker plaats voor hem.
2: Hey, thanks.
0: Zo, we zijn er, Jules. Volle bak, Gerald.
2: Ja, mooi, hè?
0: Ja, mooi. Altijd en, lekker als volle bak is.
2: En een bekende.
0: Ja.
2: Hey, hij is weer terug.
0: Ja.
2: Duo Panotti. Jeffrey was altijd was voor de kleur altijd, hè, bij
0: ja,
2: ons, hè?
0: Klopt. Jeffrey,
2: ja, hij is weer. Wel gezellig.
0: Een oude vriend van de show, of nog steeds vriend van de show. Ja. Maar daar gaan we straks op. Ja. Laten we gelijk beginnen met nieuws van de week, Gerald.
2: Ja, nou ja, mijn nieuws van de week. Tenminste, ik heb een paar nieuwtjes. Heel kort, hoor, maar... Claire Seedorf gaat weer trainen bij Corinthians. Dus dat is wel, dat vind ik wel heel leuk. Hij gaat Memphis hopelijk fit maken.
3: Is dat definitief?
2: Ja, het is definitief. Ja. Hij is helemaal rond. En ik zat gisteren te kijken naar Real Madrid. Nou ja, iedereen weet dat ik Barcelona-fan ben. Real Madrid. Ik weet niet of we het doelpunt van Vinicius hebben gezien. Maar wat hij daarvoor deed. Hij trok iemand aan zijn haar. Dat heb ik nog nooit meegemaakt. Maar hij trok iemand aan zijn haar. En hij scoorde. En hij kreeg rood. En dus hij kon er vanaf. En het mooie is, over 2 weken is Clasico. En hij is er niet bij. Dus ik als Barcelona-fan...
0: Vind je dat mooi?
2: Ja.
0: Dat, zei je toch niet, dat moet je toch niet mooi vinden als fan? Je wilt toch de beste spelers tegenover
2: gewoon, hebben? Gewoon 5-6-0 winnen Barcelona en ze lekker naar huis sturen.
0: Oké, ik vind wel een makkelijk standje bij je.
2: Maar ja, ik weet dat bij jou...
0: Ik ben wel achter meer dingen gekomen deze week. Dus
2: ik weet in ieder geval dat bij jou thuis dat er wel mensen blij zullen zijn. Toch?
0: Ja, ja, ja. Ik heb ook een paar Barcelona-fans thuis zitten, inderdaad.
2: Ja. Hey, en van de week was het afscheid van Messi. Ja, ik ben een groot Messi-fan. Schitterend afscheid. En daarna zagen we het afscheid, of daarvoor zagen we het afscheid van Ronaldo bij Portugal. En het is wel een topsport. En het breekt wel een beetje mijn hart. Als je op die manier weggaat, weet je wel. Dat je dingen beloofd wordt en het gebeurt niet. En je gaat wel in je privé, het ga je weer terug naar de zandbak. Maar dat je op die manier afscheid moet nemen voor Portugal. En in vergelijking met Messi, die twee hebben natuurlijk ons heel veel gegeven. En de ene gaat glorieus weg, die neemt afscheid. En de andere die gaat door de zijdeur. En ik hoop in ieder geval

0: Dat ze nog wat gaan doen met Ronaldo, maar dat gun ik hem wel.
1: Maar ze hebben natuurlijk altijd in de afgelopen jaren, zijn natuurlijk twee hele goede voetballers, maar twee hele verschillende karakters. Als je natuurlijk kijkt ook met Messi, hoeveel hij in de schijnwerpers natuurlijk komt, is natuurlijk vrij weinig met interviews, alles eromheen.
2: Ja, klopt.
1: En met de familie natuurlijk er ook omheen. Ja. Want toevallig had ik ook om 1:00 s'nachts, want de wedstrijd was natuurlijk met Messi 1:00 s'nachts.
2: Ja.
1: Dat is een lekker tijdstip. Maar als je dan... Eerst dan gaat hij een beetje iedereen een mooie verhaal lopen vertellen. Ja, binnenkort komt de waarheid boven. Doe het dan meteen. En dan is bijvoorbeeld de waarheid naar boven. En opeens heeft de zus een mening. De moeder heeft een mening. Ja. En bij Messi is het gewoon zo. Je hoort vrij weinig.
2: Ja, klopt.
1: Ook als toen met Barcelona dat natuurlijk minder ging.
2: Ja.
1: En dat veel met Messi was. Dus... Ja, dat klopt
0: inderdaad. Messi die staat minder in schijnwerpers tussen en die doet gewoon zijn ding op het veld. En dat is prima, weet je. En als laatste, ik was van afgelopen donderdag, want we hebben de mooie latjetrap challenge hebben. Afgelopen donderdag was ik bij Amsterdam Heemraad.
3: Ja, nul punten, hè? Zero points. Het is lastiger dan het is.
0: De club van Michel Strating. En we hadden Leendert IJsvogel, moet voor jullie bekend zijn. Want het is een oud Aalsmeerder, die heeft bij Aalsmeer gespeeld, onder Ted.
3: Klopt.
0: En die...
3: Snelle back was hij toch, of niet, Leendert?
1: Nee, hij was snelle rechtsbuiten.
3: Maar hij ging ook dan back, hebben ze hem toch gezet, dat hij op moest komen, toch?
1: Nee, hij was echt rechtsbuiten.
3: Ja? Okay.
1: Alleen op een gegeven moment hadden ze een probleem als rechtsback. Toen hebben ze wel eens een aantal keer als rechtsback geprobeerd.
3: Ja.
1: Alleen toen is Jelmer uiteindelijk op die positie vast komen te staan.
0: Ja, hij is 3 jaar zit hij bij Amstelveen. En vooraf kom ik aan en Lennart zegt ik schiet er 6. Misschien 10 op. Nou, en je ziet, het is gewoon, we blijven het zeggen, het is moeilijker dan je denkt. Uiteindelijk Lennart 0. Weet je, dus het is... zijn teammaatjes die kwamen naar me toe. Die zeggen, mag ik proberen? Ik zei, nou nee.
1: Maar was er echt niemand anders dan Lennart? Want ja, ik ken Lennart. En Lennart is gewoon een goede voetballer. Alleen laat hem lekker rennen. Laat hem lekker diepste.
0: Lennart luistert nu, hè?
1: Ja, zeker. Maar ik kan hem ook appen over. Maar je moet hem niet op techniek gebruiken.
3: Oké. Die kan niet zijn zak steken.
0: Ja, en Strating ook. Die luistert ook. Dus die weet het ook. Nee, dus dat is mijn nieuws.
3: Oké. Okay, ja. Dan... gaan we door naast jou, trainer die de eerste punten binnen hebt. Jeroen Hoefstra, toch of niet?
4: Ja, klopt.
3: Welkom in de uitzending. We gaan straks gaan we er verder op in. Jouw nieuws van de week.
4: Mijn nieuws van de week?
3: Ja.
4: Zo, nou, die had ik,
3: had
4: ik even moeten voorbereiden.
3: Oh, oké, ja.
4: Ga ik even van nadenken.
3: Ja, dan kom zo terug. Dan gaan we naar onze andere gast, Donne van IJs. Ik zei in het begin, toen de kamers nog uit waren, tegen Gerald, TC-lid. Maar TC-lid is eigenlijk ondergepresideerd. Want hij is gewoon de voorzitter van Zuidoost United. Donovan, toch?
4: Ja.
3: Donovan Hooghart. Welkom in de uitzending. Jouw nieuws van de week.
5: Nieuws van de week. Even kijken. Ik denk dat... Ik weet niet, ik moet denken aan het eerste wedstrijd van de vrouwen. Dat was eigenlijk vorige week.
3: Ja?
5: Zeg maar het opstarten van het seizoen en dat we eigenlijk sinds 2012 weer een eerste vrouwenteam hebben.
3: Oké. Bij Zuidoost United. Bij Zuidoost United.
5: Ja.
3: Oké.
5: Dat is eigenlijk het hoogtepunt van het decennium als het om vrouwenvoetbal gaat in Zuidoost.
3: Oké, dan gaan we benieuwd. Gaan we het nog verder over hebben. Want jullie hebben wel een eerste vrouwenteam, maar geen eerste mannenteam.
5: Nee, we hebben inderdaad geen eerste mannenteam.
3: Dus volgens mij, een unicum, normaal is het altijd andersom. Maar ja, dan gaan we het
0: straks over hebben.
3: Is goed. Oude bekende, Jeffrey, alles goed? Trainer ook van, of tenminste, je was assistent trainer van het eerste bij Aalsmeer. Daar ben je ook mee gestopt. Daar gaan we straks nog meer over horen, hoop ik. En ook misschien hoe je er nu naar kijkt. Jouw nieuws van de week, Joe. Of Gerald Jeffrey.
1: Ja, mijn nieuws van de week is, je hebt het al een beetje over met vrouwenvoetbal. Ik train nu best wel wat jaren een speelster die nu bij Ajax bij het eerste speelt. Bij de vrouw bij het eerste. En die heeft 9 maanden een blessure gehad. Isa Collin heet ze. En ze heeft gisteren weer haar eerste minuten gemaakt. Na echt wel een heftige blessure. Ik was met vrienden in de kroeg. En toen kreeg ik van vrienden te horen van... je traint speelster toch, Isa? van er is best wel wat gebeurd. En precies bij die kroeg was de televisie, want het was een beetje zo'n soort sportcafé. En toen kreeg ik te horen inderdaad met die blessure van Isaac Collin. Maar ze appte mij eergisteren dat ze haar eerste minuut weer mocht maken bij Jong Ajax. En ja, als ik daar zie, opa, vader, moeder, ja. Iedereen was er. En dan denk ik wel weer van dit is wel waar het sport om draait. Dat je uiteindelijk voor elkaar staat met mooie momenten, maar ook met tegenslagen, met dit soort dingen.
3: Oké,
1: okay. Ja. Ja.
3: Okay, dan gaan we nog even naar mijn nieuws. Dan kan jullie nog even nadenken, dan heeft hij wat extra tijd. weet je. Ik heb een paar nieuwtjes, Jelle. Eerst is de 24e. Dat is over 2 weken. Dan is er een kraker op het programma. Dan is het DTA tegen Real Serenang.
0: Ja.
3: Ze hebben allebei schade geleden dit weekend. Daar gaan we het straks over hebben in Rondje Langs de Velden. Maar dat wordt een top adviesje. En zoals ze gewend zijn van ons dit seizoen, komen we niet langs de wedstrijd zonder natuurlijk een sponsor. Een mooie cadeaubon voor Man of the Match en een bosbloemen voor vrouw. En ja, deze keer is het door Brian Tevreden. Jou volgens mij
0: mijn
3: niet...
0: Neef. Ik heb een broer die Brian heet en nee. Ik heb een neef die Brian. En dit is mijn neef.
3: Is je neef, ja klopt. Die is sponsor, want hij heeft een hele mooie sportmarketingbedrijf. Hij zit zeg maar ook naast... team, of tenminste, hoe noemen ze het eigenlijk?
0: General manager van Suriname is hij natuurlijk. Hij heeft Henk de Kaart onder. Henk Vrees heeft hij aangesteld. En hij heeft een mooi bedrijf. Dat heeft hij al jaren.
3: Ja, klopt. Ja. Dus die is sponsor. Dus dat wordt een. Leuke een potje volgens mij.
0: Laat ik hopen dat het mooi weer is, want het wordt verschrikkelijk druk daar. Maar ja, het is echt een topper. Het zijn
3: echt
0: buren.
3: Een topadviesje. Ja. En mijn volgende nieuws is. We krijgen een nieuwe verslaggever erbij. En jij kent hem ook. Wim. Die altijd langs de velden ziet. Die oude man. Wim Dos.
0: Oh ja.
3: Je kent hem wel. Met
0: ja,
3: de lolly.
0: Wim.
3: Toch, ja, Wim. Ja, dat is een, ja. Een voetbalgek. Die is elke week is hij langs de velden.
0: Ja.
3: Dus die komt ons team versterken. En dan komt hij af en toe komt hij hier aanschuiven. In onze 1 uur show. En ja. Want hij heeft ook een kijk op voetbal. Want ja. Ik heb hem toevallig zag ik hem bij Jos. En ik zag hem bij DVVA. En ik zag hem bij... de meer. En dat is allemaal in één weekend. Weet je, dus...
0: je komt hem overal tegen.
3: Is een liefhebber. En ja. Over verslaggevers gesproken, Simone.
0: Ja.
3: Mensen zeggen ook, ja, waar is Simone? Is ze nog bij jullie? Zeker, is zeker nog bij ons. Maar ze is bevallen.
0: Ja.
3: En, die, is,
0: die kleine loopt erbij, hoor.
3: Ja, dus, ja, dat is altijd. Maar die is nog steeds ook nog bij ons. Dus we zijn met we komen zo meteen terug met 4 man.
1: Maar is Simone nu eerste kind of niet? Of net zoals bij jou 7?
3: Nee. Is de eerste.
1: Ja.
3: Oké, ja. Kun je niet aan... Denk je dat ze dat aan kan, Jeffrey 7? Wordt lastig. Jeroen, ja. Heb je al een nieuwtje van de week wat je met ons wilt delen?
2: Nou ja, ik vind het moeilijk. Kijk, de afgelopen dagen natuurlijk volledig focus op de wedstrijd van zaterdag gehad.
3: Mm-hmm.
2: En gisteren hadden we dan ook nog een teamuitje. Dus ik moet zeggen van, vandaag moest het ook even bijkomen.
3: Okay.
2: Ik denk dat het nieuwtje van de week is dat we ons eerste punt gehaald hebben.
3: Ja, is ook belangrijk, en, toch of niet? Want dat is op weg naar meer. Want ja, maar misschien is het de voorbode. Want je kwam hier naartoe, je moest punten meenemen. Je hebt in ieder geval 1. Toch? Je hebt in ieder geval 1. Maar dan gaan we het straks over hebben. Kunnen we eigenlijk nu gelijk een bruggetje maken. Want we hebben geen wedstrijd van de week gehad deze week.
0: Nee.
3: Dus we kunnen gelijk door naar Rondje Langs de Velden, Jelle. En dan beginnen we altijd in die vierde divisie. En pakken we zaterdag of pakken we zondag gelijk?
0: Nou, laten we meteen met 1 beginnen. Want ik had vanmiddag iemand aan de kant bij Uitgeest tegen Aalsmeer. Die hield mij bijna van minuut tot minuut hield hij me bij wat er gebeurde. En Erwin is natuurlijk 2 weken geleden is hier geweest in de studio. En toen had ik Erwin toebedeld dat hij 6 punten zou pakken. Alleen ze moesten vandaag uit naar Uitgeest.
3: Dat is lastig.
0: Altijd lastig.
3: Ja, dat is echt gras.
0: Lastige ploeg. En dat bleek ook zo te zijn. Want Aalsmeer die had, wat ik hoor, het beter van het spel. En ze kwamen 1-0 voor de Broos Krijger, had ik begrepen. En vlak daarna kreeg ik meteen al een app van onterechte penalty. Krijgen ze tegen, Uitgeest kreeg een penalty mee. Nou, ja. Het werd 1-1. En toen heeft Aalsmeer heel veel kansen gehad. Ze maakten niks af. Ja, en dan is die wet, hè. Dan komt die wet. En dan gaat het van 2-1, 3-1, 4-1. En uiteindelijk maakte Vincent Noorda maakt die 4-2. Maar het was zuur voor Aalsmeer. Maar ik hoorde achteraf wel een terechte overwinning vooruit geweest.
3: Ja?
0: Ja.
3: Oké. Okay.
0: Dan gaan we verder. De puntensprokkelaars. DVVA.
3: Ik was daar.
0: Ja, je was daar. Ik zag het. Die speelde 2-2 tegen Dem. Was het nou in de laatste minuten?
3: Was het nou een rode kaart? Hebben jullie gezien dat op de heb je gezien die beeld op DVVA tegen
0: Ja, als je hem geeft. Als je hem geeft.
1: Ik zie wel veel beelden, maar als jullie even een beetje mee kunnen tonen wat er precies gebeurt.
3: Nee, als je hem niet hebt gezien, dan is het al. Ik weet niet wie die beelden heeft gezien. Jelle, jij hebt hem gezien. Wat vond je ervan? Was het rood? Want langs de kant was Bernard in de bank van. De bank van Dem en de bank van DVVA, die waren goed met elkaar. Ik zat precies ertussen, weet je. Ja. Die waren echt... Maar DVVA, die hele bank was echt, weet je, die punt binnen aan het slepen. Ja. Ja. Dus het was echt mooi om te zien.
0: Ja. Nee, kijk, we spraken 2 weken of 3 weken geleden die voorzitter. Hè, en die zegt, ja, het is in eerste instantie punten bij elkaar sprokkelen. En uiteindelijk gaat... Want ze hebben best wel een aardig ploeg, DVVA.
3: Ja, ze hebben ook wat kleur gekregen daar. Ja. Hè? Ze hebben gewoon 3 donkere broers daar zo.
0: Ja, die studeren
3: snap
0: ook.
3: Snap je? Dus,
0: je hebt donkere broers ook studeren.
3: Ja, zeker. Die, ja. En die zijn op de Brommer, dus...
0: Ja, dat is wel lekker op het gras wel daar. Nee, je was bij die andere wedstrijd hoofd door... Jos Watergesmeer tegen Huizen.
3: Klopt. Ook in de laatste minuten...
0: Die geven het weg, Jos Watergesmeer weer, hè?
3: Ja.
0: Ik denk dat Plug niet blij is, Richard Plug, de trainer. Maar goed, vorig jaar was het ook een constant stuivertje wisselen. En dit jaar ook weer. Want onze vrienden van SJC, die bovenaan stonden, die verliezen uit bij Barneveld.
3: Klopt, en ik had toevallig vandaag de trainer en de smaakmaker aan de telefoon. En die zeiden allebei van ja, het was een complete off-day van SJC. Hamza zei ook van ja, als we nog 3 uur waren, aan het voetballen waren, hadden we niet gescoord. En we hebben gewoon terecht verloren van een ploeg die het liever of die het meer wou dan ons. Dus,
0: ja,
3: en het is duur, want ze hadden goede zaken kunnen doen. Want,
0: maar degene die wel goede zaken heeft gedaan, dat is HBC.
3: HBC, ja.
0: Ja, die wint met 2-0 van de ploeg van Tom Verhoek van de WVHDW.
3: Mm-hmm.
0: Dus die staan nu bovenaan. Onderaan was het heel belangrijk voor Victoria. Die moesten uit naar Hoogland en die winnen met 1-4. Dus dat zijn heerlijke puntjes voor Aaron. Hij stuurde me net nog een berichtje, maar dat zijn wel lekkere punten. Gefeliciteerd, Adam.
3: Ja, zeker.
0: En als laatste, vorige week verloren, afgetekend bij SJC. Jorg Smeets. En die wint nu met 3-2 bij ARC. Dus die staan weer gelijk met SJC. Zo kan het gaan, hè?
3: Ja, klopt, inderdaad.
0: Dus je verliest vorige week en dan zit je zakken nas. En dan die week erop sta je er gewoon weer bij.
3: Klopt, dan gaan we naar die eerste klas. Is ook weer een mooi bruggetje. Dan komen we gelijk uit naar je buurman. Want over zakken nas gesproken. weet je, ja, toch een puntje gepakt, Jeroen. Tegen Woudenberg.
6: Ja, klopt, ja. Ja. Ja, nummer laatste tegen de nummer 1 laatste. Allebei 0 punten.
3: Ja.
6: Dus voor allebei nu een puntje gepakt. 2-2 geworden.
3: Was er angst bij beide ploegen dat je toch zoiets had van beide ploegen die willen niet verliezen? Was dat meer het gevoel dat beide ploegen niet wouden verliezen dan dat beide ploegen wouden winnen? Want wij hebben een DM die best nog gevaarlijk is.
6: Nou ja, ik denk dat wij een ploeg zijn die elke wedstrijd willen winnen. En dat ook wel in de clubcultuur zit. Hè? Dus dat we ook echt wel dominant proberen te voetballen waar dat kan. En dat hebben we gisteren denk ik ook geprobeerd te realiseren. Ik denk dat wij vaker op tegenstand zelf waren, meer druk hebben proberen te zetten. En dat Woudenberg in hun kracht komt met lengteballen en tweede ballen spelen. Dus veel in de duels. En ja, uiteindelijk is het een hele open wedstrijd geworden met kansen aan beide kanten. Waarbij ik het gevoel heb dat wij hem naar ons toe hadden moeten trekken.
3: Ja.
6: Maar ook wel in de bestuurskamer door assistent-trainer en trainer van Woudenberg werd gezet. Gelijkspel was ook wel verdiend. Maar dat was ik het niet helemaal mee eens, maar het is ook natuurlijk...
3: Want ze hebben een mooie kantine daar zo, of niet Jelle? We zijn daar een paar keer geweest daar bij BFC, toch?
0: Ja,
3: kan je lekker na aflopen, kan je lekker zitten daar. We hebben een paar leuke situaties daar meegemaakt, toch? Ook met stratingen en dat soort dingen.
0: Ja. En ik ken de voorzitter aan, dat ken ik heel goed. Dus je zit wel bij een mooie club.
6: Ja, zeker. Ook hartstikke goed ontvangen en ik heb het tot nu toe goed naar mijn zin.
3: Oké. Okay. We gaan er straks verder op in, Jelle. We gaan nog even verder naar...
0: De eerste klasse?
3: Ja, de eerste klasse.
0: Even eventjes een aantal... Want Zuidvogels, voorbereiding was echt drama. Die winnen met 3-1 van Roda 46. En Zuidvogels staat gewoon bovenaan.
6: Ja.
0: Hey.
3: Ja.
0: Zuidvogels komt terug. Ik denk dat Barbara, die zal wel heel blij zijn, de sponsor. Koetzee. Houten tegen DTS. 1-1. Nieuw-Utrecht. Tegen Veense Boys, 3-3. Ik heb wel een vraag aan jou. Want je hebt een aantal wedstrijden gespeeld, hè?
6: Ja.
0: Heb je tegen een kampioenskandidaat al gespeeld of nog niet?
6: Ja, wij hebben SSC Putten gehad. Wij hebben VVOG gehad.
0: Dat zijn we kampioenskandidaat volgens jou.
6: En DTS Ede. En okay. Ik vond STC Putten echt...
0: Top.
6: Ja, als die fit zijn, dan kunnen ze iedereen overhoop spelen.
3: Okay. Was Pulon er ook bij?
6: Ja.
3: Ja, dat is
6: wel
3: top.
6: Wel uitgevallen.
3: Oh, oké. Okay.
0: Nou ja, die spelen 1-1 tegen Apeldoorn uit. Dus dat is ook een knap resultaat. En Putten die pakt op dit moment niet zoveel punten. Maar die gaan uiteindelijk wel punten pakken hoor. Die komen eraan.
3: Oké, okay. SVL die wint van VVOG.
0: Ja, dat is heel knap. Nou, voor de uitzending hebben we het er even over. VVOG die heeft best wel wat spelers in huis. Veel mooie namen. Maar SVL van Mitch, onze vriend die een paar weken geleden was, die pakt hem.
3: Ja, dat is een goede trainer hè. Die
0: komt er wel.
3: Ja, denk het ook.
0: Hij heeft ook goede teksten, weet je wel. En ik denk dat hij goed over kan brengen in de kleedkamer.
3: Dan gaan we naar die eerste klasse A. En dan komen we bij onze vriend van de show, Imdat. Die pakt een smerige overwinning uit bij Sporting Martínez. 1-0.
0: Ja, dat klopt. Ja. Nee, Imdat heeft het goed gedaan met tegen de Rijn Smartse ploeg, hè?
3: Ja, tegen Rijn Smart. Winnen ze 1-0 van. Ja. Ook een... Een belangrijke derby vandaag, dat was Ajax of Zwift tegen Ajax.
0: Ja,
3: gisteren. Die is beslist door een strafschop.
0: Ja. Ja, weet je, één speler die woont tegenover mij. En Ajax heeft het wel lastig en die krijgt wel een heel lastig seizoen. Met Michel van Oosterom is dat.
1: Hoeveel hebben ze gespeeld?
0: Wat?
1: Hoeveel hebben ze gespeeld, Ajax?
0: 1-0 verloren, maar ze hebben vorige week pas voor de eerste een overwinning. En voor de rest hebben ze alles verloren.
1: Oh, want ik was gisteren bij Ajax en ik kwam die trainer tegen.
0: Michel.
1: Michel ja. Inderdaad.
0: Ja.
1: En Michel die zag ik een beetje lopen met een gebogen hoofd. Ik zei, succes vandaag. Van zet hem op. Ja. En ik kwam maar...
3: Komt jouw schulders. Ja. Hij staat zak voor de deur.
1: Ik heb wel succes gewenst.
3: Oké, dat is wel mooi.
0: Ja, nee, maar Ajax, dat gaat niet zo goed, Jules. Dat is duidelijk.
3: Oké, okay, dan die andere eerste klasse. Die eerste klasse C. Kampioenskandidaat, of tenminste kampioen van vorig seizoen, CSW. Die hebben het best wel moeilijk daar in die eerste klasse.
0: Ja, die staan volgens mij achtste. Die hebben verloren thuis van Monster.
3: Ja.
0: Die hebben het sowieso lastig. En degene die het ook lastig hebben is Terlede.
3: Klopt.
0: Vorig jaar ook, weet je wel. Toen ging Henk Wisma weg.
3: Die gingen uit de vierde divisie. En dan denk je altijd van ja, uit de vierde divisie dan kom je snel weer terug. Maar ja, ze kunnen aan VVOG vragen dat het best wel lastig is om daar weer terug te komen. Toch of niet?
0: Dat klopt. Dus nee, die verloren thuis met 1-2 van RCL. En bovenaan staat duidelijk Alphense Boys. Die winnen met 3-1.
3: Ja.
0: Dus dat is een goed resultaat. En dan wil ik even naar die eerste klasse G ook. Want die vergeten we altijd. Maar anders wordt Chris Piquet, de sponsor van Uurken, wordt boos.
3: Ja, ja want die...
0: Die ken je natuurlijk, hè?
3: Ja, die ken ik ook. Sorry, Chris. Chris is onze vriend, toch? Niet?
0: Ja.
3: Die moeten we te vriend houden, Chris.
0: Die moeten we te vriend houden. Maar Chris, hij wint gisteren... Uurken wint gisteren met 4-0 bij Alcides. En de andere ploeg die we een klein beetje in de gaten houden is Dronten. En die winnen ook met 2-0. Dus het... Het ging goed in redelijk goed in Flevoland.
3: Oké, dan gaan we naar die tweede klasse. Pakken we die B, want dan kunnen we gelijk naar ook nog weer naar een vriend van de show. Ricky Kumar. Gaat lekker daar zo. Ze zijn nog foutloos.
0: Ja, ik kreeg om uur of zes een appje van dat ze nog steeds aan het feesten waren. Maar ze moesten uit naar Bloemendaal. Het gisteren om 6:00. En een wereldgoal van Yannick Wilschut.
3: Okay.
0: Echt, dat was niet normaal.
1: Maar dat vind ik zo bijzonder. Ik heb toevallig die goal ook gezien. Want Torn had volgens mij foto's ook gemaakt.
0: Mm-hmm. Ja.
1: En een paar jaar geleden toen ben ik naar een wedstrijd van Yannick geweest. Samen met de vrouw van Yannick Wilschut.
0: Ja. Ik ben trainer geweest toen hij...
1: Oh echt? Ja, want hij stond natuurlijk ook in die paradijsvoetballers.
0: Ja, ja.
1: Maar Yannick had altijd één probleem. Hetzelfde wat ik bijvoorbeeld zei over Lennart.
3: Heb je de zaag meegenomen, Jeffrey, vandaag?
1: Nee.
3: Okay, nee. Dan is het goed.
1: Nee. Maar,
0: als we straks om 10 uur buiten gaan, blijven weg bij Jeffrey.
3: Nee, hou die zaag vast. Want we straks, als we ook over alles meer gaan nemen, hou die zaag vast.
1: Ja, maar Jero zegt van echt een wereldgoal. En ik zag inderdaad toevallig ook die goal.
0: Ja.
1: Alleen, ja, ik vind het zo bijzonder, want hij heeft natuurlijk gevoetbald bij Heerenveen.
0: Ajax.
1: Bij Ajax natuurlijk in de jeugd.
0: Israël heeft hij gevoetbald.
1: En nu lijkt het net alsof dit niveau gewoon prima voor hem is dat hij nu dit soort goals maakt.
0: Ja, klopt.
1: Ja.
0: Zou ik zeggen, Surinam zelf, dat had ik het ook gezegd. Dus hij heeft best wel wat bereikt in zijn carrière. Volgens mij...
1: Maar ook bereik gewoon naast het veld. Want als je in paradijs voetballers
0: natuurlijk bent... Ja, dat klopt. Maar ja, klopt.
1: Ja.
0: Ja.
3: Oké.
0: Maar Is
3: hij aannemer? Is goed, is goed. Voor wie ik me ook zorgen maak. Dat is een club die wij echt dicht bij het hart hebben. We zijn daar vorig jaar mee gegaan op trainingskamp. Dat is Olympia Haarlem. En die gaan er weer
0: Af, hè?
3: Tegen Roda.
0: Roda is toch wel een kandidaat voor de echte top. Want ze staan ook gewoon ook bovenaan, hè? Samen met Habok. Nou ja, 3 punten achter Habok. Maar Roda heeft vorig seizoen gemist. En die doen het nu gewoon weer goed.
3: Oké. Ik kreeg al een heel vroeg een appje vandaag van... ik zit om 8:10 klaar. Want we hebben de punten binnen. Kagia. Kagia die... en ze zitten klaar. Mark Schotten, gefeliciteerd. De 3 punten zijn binnen. Ja,
0: tegen de Almeerse clubs.
3: Belangrijk voor de nieuwe trainer om punten te pakken.
0: Richard van Heulen.
3: Toch of niet?
0: Ja, Richard van Heulen is daar trainer. Oud Telstar-speler. En natuurlijk gun ik het Richard van Heulen ook wel. Was wel echt nodig. Ik heb ook beelden gezien van de wedstrijd. Het zag er leuk uit.
3: Oké. Okay. We gaan het daar komen we verder op in. Want het is tegen een Almeerse, tegen Almeerse ploeg. Daar had jij volgens mij vorige week een flesje wijn op gezet. Dus die gaan we straks lekker openen. Nee. Even kijken. Die tweede klasse K, Gerald. Want daar volgen we natuurlijk Breukelen. Die zijn gepromoveerd. Hartstikke goede ploeg. Doen het ook hartstikke leuk daar. Maar die spelen 0-0 tegen de Meren. En die ken jij toch ook? Die heeft de trainer van de Meren?
1: Niet heel... Of Marciano bedoel je?
3: Ja. Je was net zo scherp.
0: Nee, wacht even. Is de Meren, hè? De Meren.
1: Je hebt de Meren in Utrecht, maar de Meren in Amsterdam.
0: De Meren, daar zit Meren. Marciano
1: dat
0: niet.
1: Dat is Utrecht.
0: Nee, maar hiernaast me zit iemand die kent de Meren heel goed.
3: Ja.
0: Ja, daar heeft hij bij de Meren gezeten.
3: Jij was dat trainer?
0: Ja,
6: zeker.
0: Hercules ook. Maar de Meren, slapende reus?
6: Nou, de Meren is wel op de weg terug. Lange tijd divisie gespeeld, eerste klasse gespeeld.
0: Ja.
6: En nu de club eigenlijk weer opgebouwd en echt op zoek om naar boven te gaan. Ze waren vorig jaar eigenlijk al titelkandidaat en nu ook wel prominent titelkandidaat.
0: Tenminste, met Woudenberg volgens mij. Hè?
6: Ja.
0: Hey, maar zit die sponsor van Utrecht, zat die daar? Die zat
6: van Seumeren.
0: Van Seumeren, ja. Dus,
6: ja, nu niet meer, maar is nog wel verbonden aan de club. Maar
0: ja.
3: Okay. Nog een leuke uitslag daar, of tenminste, is Zeist die verliest van Montfort.
0: En van iedereen hoor ik dat Montfort echt een hele goede ploeg is. Ik hoor trainers, ik hoor spelers, dat Montfort een aardige ploeg heeft. Alleen het wil niet altijd uitkomen.
3: Oké, dan gaan we naar die derde klasse D. Dan SDZ speelt gelijk. Heb je nog iets gehoord van iemand?
0: Ik zag volgens mij Dickie Meemans zag ik nog. Want zijn zoon speelde natuurlijk, die 17. En die moest tegen zijn oude ploeg in. Ja, Dickie is natuurlijk een echte hart en ziel STZ-man.
3: Zeker.
0: En die was zo blij dat ze 1-1 speelden. Want weet je wel, de puntje in Zandvoort. Nou, hij zegt, ja, STZ is wel kampioenskandidaat nummer 1.
3: Oké.
0: Okay. En ik moet eventjes zeggen, want we waren natuurlijk... want ik krijg allemaal appjes van... de HO van STZ is er niet. Maar die heeft vanwege privé, die was al onderweg.
3: Klopt, die was al onderweg. En vanwege familieomstandigheden moest hij weer terug. Dus... vandaar. Dan gaan we naar die derde klasse C. En daar zijn heel wat kampioenskandidaten gesneuveld dit weekend. Ze hebben in ieder geval wat averij opgelopen. En dan beginnen we met Real Sanang. En die is best wel hard. Want die speelt thuis tegen Monnikendam. En die gaan gewoon met 3-6 af, Gerald. Dat zijn de cijfers. En ik zag McNack nog in de kantine. Want ik was daar in de buurt. En... die schrijft binnenkort aan. Dus.
0: Ja, leuk, Lenny. Nee, weet je, ik sprak afgelopen donderdag... donderdag sprak ik spelers. En die zeiden van, ja, op het moment dat je tegen Real voorkomt, dan is het klaar. Weet je, dan... dus Real onthoudt dit. Want zo denken dus de omgeving over jullie. Maar misschien was dat ook wel het geval tegen Monnikendam, ik weet het niet. Okay. Maar Real heeft natuurlijk best wel wat routine en... best wel goede spelers.
3: Oké, dan gaan we naar...
0: DTA?
3: DTA, want ik was daar. Ik zag... ze kwamen heel snel op voorsprong. Ik denk binnen 1 minuut. Een heel schitterende aanval langs de zijkant voorgegeven. En de speler die ik het vorige week over had... of 2 weken terug over had... de aanvoer van DTA... die schoot hem schitterend in het kruis.
0: Ja.
3: Ze kwamen toen op 1-1. Kregen een strafschop en ze gingen 2-1 rusten. En ik dacht echt, van hier is geen vuiltje aan de lucht. Dit gaan ze gewoon lekker uitspelen. Totdat ik om 4:30 naar de uitslagen keek. En ik zag die twee verliezen. Dus
0: en vorig
3: toch
0: jaar
3: ook
0: zijn
3: knap
0: we dus...
3: van de Meer. Want die gasten, toch Weet je?
0: Ja, die zijn allemaal studenten ook, hè? Die, ja. Ja, dit is toch wel heel knap van de, inderdaad, knap van de meer. Even, want jij hebt het over kampioenskandidaten. Ik werk met drie mannen. Onder
3: van Wittburg,
0: ja. Van Wittburg, onder andere Tijn Hamer. Ik zat afgelopen donderdag zat ik met hem met Tijn in de training. En twee spelers die zitten bij mij op de afdeling. En die zeggen, jongen, wij worden gewoon kampioen. Zeg, gooi maar gewoon op de radio, want Tijn wil het niet zeggen. Maar, ja. Dus bij deze Wittburg wordt kampioen.
3: Okay.
0: Maar die winnen wel met 4-0 van OFC.
3: Ja.
0: Weet
3: ja.
0: Je? Dus die staan ook lekker bovenaan.
3: Oké, okay, ploeg die het al heel begin al lastig hebben in die derde klas is Diemen. Maar ze pakken wel een punt.
0: Ja. Tegen Purmerend, was het, hè?
3: Ja.
0: Ja. Dus, nou ja, dus op zich een goed resultaat. Ik had afgelopen week contact met Jack de Gier. Want ik had Jack voor vanavond uitgenodigd. Maar Jack kon helaas niet. Want Jack's vrouw is jarig. Dus Jack, alsnog gefeliciteerd met je vrouw.
3: Okay.
0: En ik hoop dat je een leuk feestje hebt.
3: Oké, okay, dan die derde klasse E even dan pakken. Wat is een leuke uitslag daaruit? Is misschien Soest die... een oorwassing geeft aan Rens Wouden met 5-0.
0: Oh ja, ja, klopt. Ja, en wij, even kijken, derde klasse D hebben we gehad, hè?
3: Ja.
0: Nee,
3: D hebben we nog niet helemaal gehad. Alleen SDZ hebben we daar gehad.
0: Ja, maar ik wil eventjes Amstelveen laten.
3: Ja, sowieso Amstelveen, want die hadden we... Ze misten de uitslag op onze...
0: Ja, dus vandaar dat ik het nu wel even wil benoemen. Want we krijgen op het moment dat je iets vergeet... dan krijg je meteen stuurers met... hey vrienden, waar zijn we bezig? Maar Amsterdam Heemraad wit uit bij DWS met 3-4. En wat hebben we nog meer? AGB. Dat is een behoorlijke uitslag. Is 2-7 geworden. Dus AGB, dat gaat niet goed. ZSGO WMS tegen DSS 1-2... En ik had voor het seizoen al gehoord dat DSS een hele aardige ploeg heeft. En nou ja, dat blijkt, want ze staan ongeslagen bovenaan. Dan gaan we naar die vierde.
3: Ja.
0: Even kort, want de mannen zitten natuurlijk wachten. Die zijn al zenuwachtig over de vraag, hè, straks.
3: Ja, oké.
0: Okay. Ja, dan kunnen ze er even bij zweten. Nee, de vierde klasse. Dan gaan we eventjes naar de Haarlemse. Vierde klasse B gaan we voor de Haarlemse afdeling. VVA Velsenbroek, daar waren we vorig jaar. Tegen Haarlem Kennemerland van Roeland. 3-7, Haarlem Kennemerland wint. IJmuiden tegen BSM. 3-2. IJmuiden heeft vorig jaar hebben ze wat spelers meegenomen van Stormvogels. Het hele tweede is daar volgens mij geland. De trainer Mark Adema, oudspeler van Telstra, die is daar naartoe gegaan. En die doen het nou wel lekker met IJmuiden. Dus je ziet op het moment dat je nou ja, spelers meeneemt naar een elftal, dan kom je heel ver.
3: Oké.
0: Okay. En de laatste, 4C, dan gaan we even naar Laren. Gaat niet goed, die verliezen met 1-6 van AFC.
3: Oké.
0: Okay. AFC gaat weer
3: kijken. Wat gebeurt er als Laren naar de vijfde klasse gaat, Gerald? En, met zo'n club, zo'n roemruchte club, Laren, zo'n mooi complex, zoveel geld. Ja, maar... Zoveel geld wat daar is. Of nou, sinds jij er was er geld. Nu zit je, ik weet niet of het nog...
0: Ik kan iets
3: nog,
0: minder op vakantie nu.
3: Ik weet niet of ze het nog hebben. Weet je.
0: Gaat die dat zitten?
3: Maar ja, weet je.
0: Ja, die geld in wagen hoeft niet meer te komen.
3: Wat gebeurt er met zo'n club, Daniel? Als je die vijfde klasse gaat voetballen?
0: Nee, dat is niks aan de hand. Want ze zouden eigenlijk geen eerste hebben dit jaar.
3: Nee?
0: Er was, bestuurlijk was er iets het een en ander aan de hand. De voorzitter die stopte ermee. Er kwam een jonge Bob, die werd voorzitter. Die heb ik zelf nog getraind. Die is nu voorzitter van Laren. Dus het is een club opbouw. Dus op het moment dat ze in de vijfde klasse, dan maken ze ook niet druk. Dan gaan ze gewoon lekker voetballen. En Laren is een club waar ze ja,
1: en wat,
0: padellen...
1: En wat heb je eigenlijk na de vijfde klasse met de eerste elftal?
3: Niets. Je kan, nee, niet, ja? Je kan niet degraderen bij de vijfde klasse.
1: Nee, joh, vijfde klasse is echt laagste ja. Van het laagste, toch?
3: Ja, dus, ja, over je moet geen voetbal. Maar dat
1: ja,
3: is dat,
1: dus dat is nou,
3: dat is dat.
0: Nee, en de influencers van de FCF, die moesten tegen AH78. En die AH78 staat bovenaan. En die verliezen met 1-0. En Eemnes, die winnen met 2-1. Dus die komen er ook weer aan.
3: Oké.
0: Okay. Even kijken, hebben we dan alles? Ik wil even... Oh ja, die vijfde klasse. Want ik heb hem hangen ergens. Eiburg. Die gaat als een tierenlier, hè?
3: Ja,
0: die, ja, want King doet volgens mij nog iets in de...
3: Ze moeten tegen Ajax in de beker volgende week. Ja, ze krijgen wel een Ajax die niet... de wind voor hebt. Dus het zou een steun zijn als Eiburg van Ajax...
0: Dat kan, dat, eigenlijk kan het
3: kan
0: niet.
3: Kan dat niet? Nee,
0: op wie een flesje op zit.
3: Je hebt HBC. Hey, ik kan me nog herinneren dat we bij een wedstrijd waren. HBC tegen Forza. En die gingen er ook af, HBC.
0: Ja. En ik wil bij één, want een aantal weken geleden hebben we hier spelers van FC Amsterdam gehad. En die zouden met twee vingers in neus kampioen worden.
3: Ja.
0: Vorige week verlies van het Gooi.
3: Aha.
0: En afgelopen weekend hebben ze weer verloren.
3: Maar ik moet je eerlijk zeggen, ik ben bij het Gooi HO geweest. En ik was ook trainer van onder 23. Ja. Ik moet eerlijk zeggen. Als je, kijk, Gooi staat bekend om damesvoetbal. Hè? En de eerste is wel leuk. Weet je. Maar als je van het eerste van het Gooi verliest. Met al die spelers hier. Weet je. Henkie en Karel. En snap je die andere van...
0: Van Breukelen.
3: Ja, dan,
0: dat kan eigenlijk niet.
3: Houd mijn hart vast hoe jij die vijfde klasse wil komen.
0: Gaat niet lukken, want ze staan nu gewoon ergens onderin de middenmoot.
3: Okay.
0: Dus ze krijgen het lastig.
3: We hebben wel dat shirt van hun besteld.
0: Oh, wat een mooi shirt.
3: Dat shirt heb ik besteld.
0: Dit is het mooiste shirt wat ik tot nu toe gezien heb. Je moet even kijken, het shirt van FC Amsterdam. Ik heb nog nooit zo'n mooi shirt gezien.
3: Nee, die shirt hebben we besteld. Dus dat is een herdenkingsshirt vanuit de Bijlmerramp. Er staat de twee flats staan erop op de achterkant.
1: Maar eigenlijk moet je dan, als je zo'n shirt hebt besteld en je hebt het binnen en je gaat het promoten, moet je eigenlijk dan ook de bestuurder van die club doen. Die kan niet zelf ook vertellen wat hier de gedachte achter is.
3: Ja, nee, dat is misschien wel een goed idee. Je bent echt super scherp vandaag. Jeroen, je ziet er heel jong uit, maar ik hoor net ook al, je bent al... Hoe oud ben je eigenlijk voor de kijkers die het niet weten?
7: Ik ben 34 jaar.
3: 34 jaar, oké. Okay.
0: Ja, jonge trainer.
3: Ja, en hoeveelste club is dit voor jou? Die je hoofdtrainer bent?
7: Als hoofdtrainer is dit mijn tweede club.
3: De tweede club?
7: Ja.
3: Oké. Okay. Ja. En hoe ben je eigenlijk bij BFC terechtgekomen? Of hoe is eigenlijk BFC bij jou terechtgekomen? Want wij kennen natuurlijk altijd alle trainers van de BFC. Die zijn hier op audiëntie geweest. Ja, ze begonnen met Gojo. Toch? En hoe zijn ze bij jou terechtgekomen?
7: Ja, dat is eigenlijk een mooi verhaal. Ik was assistent trainer bij Hercules de afgelopen twee seizoenen. Op een gegeven moment, december, november, was het gesprek van... Hey, Jeroen, misschien volgend jaar hoofdtrainer worden. Of nog een jaar assistent. En toen dacht ik toch van ja, hoofdtrainer zou wel heel mooi zijn. En dat duurde. En toen dacht ik van ja, ik ga ook eens om me heen kijken. En nu is bij Hercules, dus Jochem Twisker is technisch manager. En hij was ook de hoofdtrainer, de interim hoofdtrainer. En die kent de mensen bij BFC. En ik zag een vacature. Dus ik denk, nou, ik ga gewoon eens brutaal zijn. En ik zeg, hey Jochem, kan jij mij eens neerleggen bij BFC? En dan kreeg ik ook gelijk mijn antwoord. Ga ik het bij Hercules worden of niet?
3: Ja.
7: En toen was het van, okay, Jeroen, ja, ik ga je voorleggen bij BFC. Nou, toen wist ik ook van, okay, nou, dan hoofdtrainer bij Hercules gaat het nog niet worden. Dus ik ga verder. En ben ik bij BFC op gesprek gegaan. En twee hele leuke gesprekken gevoerd met de club en de spelersraad. En uiteindelijk ben ik het uit een commissie van een x-aantal andere trainers geworden.
3: Oké, okay, ja, want er waren best wel, volgens mij is als BFC een advertentie eruit gooit van trainer gezocht. Dan zijn er heel veel gegarandeerd. Tegen hoeveel... trainers moet je het opnemen of is dat niet bekend?
7: Nou ja, volgens mij waren er 8 andere trainers in de eerste selectie. En vervolgens ging dat naar 4. Maar het aantal wat ik heb gehoord qua cv's was 60 ongeveer.
3: Okay. Zo. En meestal, tenminste tegenwoordig is dat in dat je dan ook een PowerPoint presentatie houdt. Met
7: laptoptraineren.
3: Ja, toch? Ja, is dat ook voor jou ook? Wat heb je dan, hoe gaat dat... is een werk voor mensen die denken van... Hey, ik wil ook misschien een keertje solliciteerd bij zo'n mooie grote club.
7: Ja, kijk, iedereen bereidt het natuurlijk op zijn eigen manier voor. Ik heb het geluk dat ik 2 jaar geleden mijn VC4 heb gehaald. En dat dus ook wel was voor de eerste keer dat ze een nieuwe methode hadden geïmplementeerd. Ja, dus dat had ik net allemaal voorbereid en allemaal uitgewerkt. En dan ga je ook kijken van okay, wat is mijn eigen werkwijze? Wat is mijn eigen visie op voetbal? En ja, dat kan je dan op een gegeven moment mooi verwoorden. Dus dat had ik verwerkt in een PowerPoint met diverse dia's. En dan ook de manier waarop ik teamontwikkeling zie, waarop ik speelwijzeontwikkeling zie. En dat sloeg aan bij de groep. Dat heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat ik gekozen ben.
3: Oké, en hoe is het eigenlijk dan om samen te werken als jonge trainer met ook... Want ik ken de selectie van BFC, ken ik best wel met Jelle en dat soort jongens. Ja. Ook allemaal mondige jongens. En hoe is het dan om ook jonge trainer... om dan toch wel boven die groep te staan. Om toch wel, weet je?
7: Ja,
3: de baas te zijn in de kleedkamer.
7: Nou ja, de selectie is wel redelijk...
0: jong, hè, volgens mij.
7: Ja, er zijn er veel weg. Hè? Dus van de mondige jongens. En, Jes van het Land, Damien, Tim Brouwen. Ja, die zijn er helaas niet meer.
3: Mm-hmm.
0: Is Jostijn is terug?
7: Nee, Jostijn is nog bij FC Huizen.
0: Oh, oké.
7: Okay. Dus daar... die groep is heel erg jong op dit moment. En juist daarom, omdat ik ook een jonge trainer ben, hebben ze voor mij gekozen in die zin dat ik van mezelf redelijk boven de groep kan zweven op het moment dat we op het trainingsveld staan. Maar ook wel nog de jonge jongens, de spelers begrijpen dat ik ook nog tussen ze in kan staan en een lolletje kan maken. En dat zorgt er wel voor, op het moment dat je geen onzin vertelt en dat je eerlijk bent naar de jongens, dat je denk ik een goede mix kan hebben. Dus ik ervaar nog niet dat de jongens op het veld nu zijn dat ik denk van oef, nu leggen ze het vuur aan mijn schenen. En ik heb het vooralsnog gewoon heel erg leuk met de jongens. Dus dat is het belangrijkste.
3: Doe je wat anders dan je voorgangers?
7: Nou ja, Roy die heeft het denk ik fantastisch gedaan met de middelen die BSV heeft. Zij speelden wat in een lager blok 1-4-4-2, wat reactieve voetbal. En aan mij was de opdracht om hoger op het veld te gaan voetballen. 1-4-3-3, snelle druk op de bal te krijgen. Dan begin je het seizoen en dan heb je daar ook de mooiste intenties in. Hè? Dan wil je die 1-4-4-2 die ze eigenlijk hebben gaan uitbouwen. Wil je snelle druk op de bal krijgen. Ja, en dan merk je ook omdat de groep zo nieuw is. Ja, merk je ook van we hebben toch ook iets andere kwaliteit in de groep zitten. En we moeten sommige dingen anders doen. Dus dat zijn we nu echt nog steeds aan het uitzoeken en aan het puzzelen. Ja. En elke wedstrijd komen we wat verder. En afgelopen zaterdag hebben we dan ook voor de eerste keer echt wat anders gedaan. Hè. Zijn we echt naar 1-4-2-3-1 gegaan. En spits en buitenspelen druk zetten in plaats van 9-10. En ja, dat pakte zaterdag redelijk goed uit. Maar wat ik zeg...
3: Dat is tegen de onderkant, is dat, Jeroen. Ja. Als je tegen... Want ik bedoel, je hebt de bovenkant heb je al gehad. Je hebt Putten en dat soort ploegen heb je gehad. Ja. Waar staan je nu? Waar staan jullie nu, denk je? Nu, als je dat... Ja, misschien is het al wat vroeg, maar toch, je kan nu toch wel ongeveer een beetje, zeg maar, het balans een beetje gaan opmaken van waarvoor jullie moeten gaan strijden, denk ik.
7: Ja, zeker. Nee, wij zijn geen titelkandidaat, absoluut niet. Wij moeten echt onze best doen om boven de laatste vier te eindigen. En dat gaat een hele opgave worden.
3: Oké.
0: Ik hoor ook, je hebt een plan B en een plan C. Dus, maar je hebt van de DC opdracht gekregen om hoger op het veld te gaan spelen.
7: Ja.
0: En op het moment dat dat niet lukt... Dan heb je gewoon een plan B of een plan C.
7: Ja.
0: En dat mag je uitvoeren van het TC.
7: Nou ja, de speelwijze is 1-4-3-3. Bij voorkeur.
0: Ten alle tijden.
7: Ja, ten alle tijden. We hebben nu ook wel in wedstrijden al naar 5-3-2 geschakeld. Hè? Dat kan je defensief zien, maar dat kan je ook heel offensief zien, denk ik.
0: Ja.
7: Als je gewoon volle bak druk gaat zetten. Dat hebben we de tweede helft tegen Putten bijvoorbeeld gedaan. Maar ja, de clubwaarde, hè? Dominant, creatief, vooruitgericht. Ja, die willen ze terugzien.
0: Okay.
7: En bij voorkeur op eerste klasse niveau. Maar op het moment dat we moeten bouwen zoals we dit jaar moeten doen, ja, dan... Kan er ook een kans zijn dat je het net niet haalt.
1: Maar ik ga je...
3: We gaan zo verder, want we moeten naar muziek. Hè? Want het is ook nog, we hebben nog genoeg vragen voor Jeroen. Want, weet je wat ik hoor? Wat gebeurt er als hij met kerst nog onderheen... Daar gaan we straks over hebben. Hè? We gaan nog natuurlijk naar Zuidoost United. Maar Gavin komt er weer bij ons. Gavin.
8: Yes.
3: Gaat het tweede nummertje voor ons doen?
8: Gezellig.
3: Ja, deze camera is uit, maar we zijn nog gewoon verbonden voor de mensen die denken hier. Volgende nummer, Gavin. Ben je er klaar voor?
8: Ik ben er helemaal klaar voor.
3: Wil je hem nog introduceren of zeg je van nee, let's get it?
8: Let's go.

0: Lekker.
1: Dankjewel iedereen lekker, nogmaals. Hoor. Zet die ook in je playlist. Als die nog niet in je playlist staat. Bulletproof.
0: Gaan we doen.
2: Yes.
0: Jeroen.
2: Ja.
0: Yes. Naast jou zit Donovan.
2: Donovan. Ja, Donovan is
0: voorzitter van
2: Zuidoost United. En wij hebben in het verleden wel eens over Zuidoost United gehad. En toen was het redelijk onrustig. En toen zat zijn voorganger, die ik ook heel goed ken, voor mij was Ronald de Seize. Is dat voor jou of heb jij nog tussendoor iemand gehad?
3: Ja, Irene Drent was na Ronald.
2: Ja. En Donovan is gekomen en er is rust, Jules.
0: Ja, het is een mooi complex Zuidoost United volgens mij. Toch?
2: Ja,
0: niet,
2: nou ja,
0: daarbij het snelweg daar zo.
2: Wie de manager is
0: tegenover
2: daar?
0: De.
2: ik ben de sportparkmanager daar, Jules.
0: Oké. Dat wist ik niet. Dan zou ik het helemaal niet hebben gezegd.
4: Dat
0: wist
4: zelfs ik nog.
2: Nee, maar dus wij zien elkaar regelmatig. Mm-hmm. En ik ga even één ding. Want Milano zou hier zijn. En SSZ en Zuidoost United hebben iets gemeen. En dat vind ik wel mooi om even te zeggen. Want SSZ was vroeger ook een club die op moest komen. En toen hebben ze een kwartiermaker hebben ze aangetrokken. En dezelfde kwartiermaker zit nu bij, Zuidoost United. En dat is Ozan. Ozan is ook degene die Milan heeft aangesteld. Nou, je ziet wat er gebeurt met SSZ. Ik heb afgelopen week, vanuit mijn functie, heb ik een gesprek gehad met Ozan. En die is gekoppeld aan Zuidoost United. Dus ik heb er alle vertrouwen in dat het straks goed gekomen is. Dat het goed komt met Zuidoost United. Dus dat is wel mooi.
0: Oké, Donovan, wat zijn je plannen met de club?
3: Ten eerste wil ik zeggen dat het nu ook al heel goed gaat met Zuidoost United. En dat we dus met Ozan gaan proberen de club naar een nog hoger niveau te tillen. Dus dat wil ik even gezegd hebben.
0: Wat is jullie doelstelling dan eigenlijk? Want als ik dan aan jullie denk ik van ja, waar staan jullie eigenlijk in? Het hele Zuidoost gebeuren. Weet je, je hebt CTO 70 daar zitten.
3: Dat is geen Zuidoost.
0: Of ja, maar
2: Duivendrecht.
0: Ja, in de buurt. FC Amsterdam. FC Amsterdam. Dat zijn toch allemaal clubs die daar. Weet je,
2: Ajax.
0: Is ook in principe toch Duivendrecht dan FC Amsterdam, toch? Of niet dan?
3: Ja, eigenlijk zijn we de enigste club.
0: Ja, toch? Maar het zijn toch wel clubs die dicht bij jullie in de buurt. Want wie zijn jullie concurrenten eigenlijk? Dan? Waar gaan alle kinderen uit Zuidoost heen als ze bij jullie niet kunnen voetballen? Of als ze, zeg maar, de jeugd. Waar gaat die heen?
3: In principe kunnen ze overal naartoe gaan. En het heeft te maken natuurlijk met een bepaald niveau. Wij hebben op dit moment maar één divisie, volgens mij. Dat is de onder 23.
0: Ja.
3: En als kinderen, zeg maar, als ze 13 zijn en zij willen op divisieniveau voetballen, ja, dan zullen ze uit de wijk moeten gaan.
0: Ja, en is dat wel ook de ambitie van de club? Wat willen jullie eigenlijk bereiken met...
3: Kijk, wat wij willen bereiken is dat wij, en dat zijn we nu ook al, maar willen eigenlijk de grootste wijk buurt sportvereniging zijn. We willen echt centraal staan in de wijk. En dat je ten alle tijden naar ons toe kan komen en dat we inderdaad een veilige omgeving zijn voor kinderen. Dat is eigenlijk de echte doelstelling. En wij kijken naar drie schalen van talenten eigenlijk. Je hebt de talenten op het veld, hè? Dus kinderen die dus inderdaad de ambitie hebben om bij een BVO te spelen. Als ze niet bij ons verder kunnen, dan moeten wij eigenlijk in staat zijn om ze verder te helpen. En dat lukt ook in een aantal gevallen. In een paar gevallen gaan ze gewoon zelf weg, gaan ze zelf op avontuur. En een andere is ook natuurlijk dat we ook rekening moeten houden dat niet alle kinderen profvoetballer worden.
0: Nee, heel weinig in principe toch, of niet?
3: Precies, en dat proberen we ook duidelijk te maken dat, zeg maar, dat je wel naar school moet gaan en dat je school wel belangrijk is.
0: Okay.
3: Dus wij zijn heel tevreden als kinderen bij ons ook docent worden of arts of dokter of advocaat.
0: Mm-hmm.
3: Of als ze als sportcoach in de wijk gaan werken.
0: Maar de topsportcultuur ambiëren jullie dus blijkbaar niet. Jullie willen gewoon zeg maar gewoon breedte sport en in principe belangrijk zijn voor de wijk en voor de kinderen die daar actief zijn. Maar het is niet dat jullie zeg maar het ambiëren van we willen eigenlijk alle ploegen op divisieniveau hebben.
3: Natuurlijk wel. Natuurlijk willen we dat wel. Alleen, je begint vanuit de breedte. En vanuit de breedte ga je naar het piramidemodel en dan ga je kijken van, hey, wat blijft hangen? De organisatie moet beter, betere trainers, alles moet beter. En wanneer al die voorwaarden er zijn, dan komen die resultaten vanzelf. Daar ben ik hartstikke van overtuigd.
0: Ja, want jullie hebben wel heel veel oud-profs die zich bij jullie toch wel zien. Want ik weet toch, toen jullie een eerste elftal hadden,
3: ja.
0: waren er regelmatig dat daar gewoon oude profs... Ik kan me nog herinneren in de tijd van FC Elsmeer op zondag.
2: Ja.
0: Dat ze nog daar speelden tegen... Hoe heet ook alweer die bij Ajax speelde op het linksbuiten? Was die,
2: Quincy?
0: Nee, niet Quincy. Bobsen, ja, Kevin. Ja, ja, Kevin Bobsen. Was Kevin Bobsen nog aanvoerder daar? Ja, dat is tijd geleden. Maar toen speelde ik nog. Is het volgens mij een jaartje of tien. Jaartje of tien geleden.
2: Hij zei net ook al. Hij was heel trots op dat hij nog tot zijn 40ste heeft gevoetbald. Ja,
0: nee, heel trots.
3: Dat is allemaal... En toen speelden ze ook nog op zondag volgens mij.
0: Ja, op zondag inderdaad, ja.
3: Kijk, wat belangrijk gewoon is, en daar sta ik echt voor. Kijk, ik ben niet geboren, getogen in Zuidoost. Ik ben echt een jongen van Amsterdam-Oost. Ik heb een huis gekocht in Zuidoost en ik heb dus de wijk leren kennen. En met mijn voetbalachtergrond ben ik echt blij dat ik bij Zuidoost United mijn kennis bij kan dragen. En de club kan helpen.
0: Oké, okay, want waar heb je zelf gevoetbald dan?
3: Ik heb overal gevoetbald. Mijn eerste club was Wilskracht SNL.
0: Ja?
3: Ik kom nog uit de tijd van Matthew, DJK en dat soort clubs.
2: Mooie clubs. Ja,
3: Meer Boys. Ja. Dat is, toen je nog gewoon ging voetballen en je bleef gewoon in je eigen... Je hele competitie was gewoon in je eigen sportpark.
0: Ja. Ja.
3: Dat is de periode.
2: Marie,
0: dat je nog wel misschien twee clubs in je hele leven had of zo.
2: En dat je gewoon met je voetbalschoen aan de kant om te kijken wie nog een wedstrijd kan spelen. Ja. Dat is dat. Die tijd.
4: Maar Jules en Jero, ik vind wel echt bij Zuidoost United... waar ik zelf heb in Amsterdam gestudeerd bij de RAI. De sportopleiding. En vanuit onze opleiding, dus vanuit de Johan Cruijff College... maar toevallig deed je ook de sport en bewegen, deed je het. Dan moesten we altijd één keer, twee keer in de week... moesten wij naar de park toe bij Zuidoost United. En toevallig een paar spelers, die wonen daar ook. Maar die hebben eentje voetbal nu in Engeland. Bij Brighton, Delano Burgzorg. Misschien wel eens van gehoord.
2: Ja.
4: Rosella Tinap speelt nu bij FC Utrecht in het eerste. Maar loopt echt wel veel talent gewoon op persoonlijk gebied, maar ook op sportief gebied. Dus,
3: klopt. En wij zijn ook... Ik wil dat gewoon zeggen. Wij zijn gewoon de kweekvijver van heel Amsterdam.
4: Ja.
3: En wij kunnen op dit moment alles... start bij Zuidoost United. En wij hebben wel als doelstelling om te kijken van oké, men komt binnen. En daar werken wij aan op de achtergrond om te zorgen dat je natuurlijk die spelers niet vanaf hun 12e, maar dat je ze langer houdt en dat ze misschien 14, 15, dat ze steeds langer blijven dat je weggaat. Maar dat is dus wel een uitdaging, want de concurrentie is gewoon moordend.
4: Ja.
3: Je hebt nu te maken met clubs als bijvoorbeeld een Seburgia, WVHDW, DTA. DTA is ook eigenlijk ook begonnen bij Zuidoost United, bij wijze van spreken. Als je helemaal diep teruggaat. Seburgia bevat heel veel spelers van Zuidoost. FC Diemen, ook heel veel spelers van Zuidoost. Ja. Apkoude, heel veel spelers uit
0: Zuidoost. Dus het is ook de kunst om die spelers vast te houden. Want jullie hebben heel veel talent in de regio inderdaad.
3: Nee, dat klopt. En,
0: wat is de planning om die zeg maar binnen te houden? Heb je ook zeg maar trainers die... voor de jeugd dat je zegt van we gaan in trainers investeren zodat we goede trainers krijgen, want dat is natuurlijk ook cruciaal, die de juiste dingen zeggen.
3: Zeker, en daar zitten we ook intensief ook met de voetbalagenda van Amsterdam. Dat is natuurlijk ook een uitkomst die dus inderdaad de basis kan leggen, omdat ze dus inderdaad heel veel van de trainingen voorfinancieren als het gaat om je basistrainingen, waardoor je dus keihard moet werken aan het intern opleiden van je eigen trainers. En dat is het belangrijkste wat je kan doen als club. Want je kan wel trainers binnenhalen. We hebben hele dure trainers ook binnengehaald. Hele dure jeugdtrainers en noem maar op. Maar dan haal je mensen binnen die, die toch hun eigen visie hebben.
0: Eigen agenda misschien.
3: Eigen agenda, vooral dat ook.
0: Voetbalscholen, doe je daarmee, werken jullie daarmee samen? Of is dat... Hebben jullie gedaan toch? Of niet?
3: We hebben het inderdaad gedaan. En nogmaals, we hebben er twee gehad. We hebben twee keer het geprobeerd om op die manier zeg maar het interessant te maken. En dat in het begin, kijk, het gaat altijd zo. Het gaat schiet omhoog.
0: Mm-hmm.
3: En daarna dan komt er geen vervolg eigenlijk. En daarom moet je beter zeggen van, hey, we doen alles gewoon intern. We doen het op onze eigen tempo. We scouten intern. Mensen die dus inderdaad, kinderen die dus hebben gevoetbald. En dus wat ouder worden jongvolwassenen. Die meenemen dat hele proces. Zodat ze wel een binding krijgen met de club. Kijk, en als ik die kinderen uiteindelijk... als ze hier jaren bij de club zitten en als die dan op een gegeven moment iets gaan vragen wat we vergelijken met iemand van buitenaf, dan gun je het beter de mensen die dus echt die DNA hebben in Zuidoost, zeg maar.
0: Oké. En je had het net in het nieuws van de week over dameselftal. Wie is de trainer van de dames elftal voor jullie?
3: Op dit moment hebben we zeg maar, de technisch jeugdcoördinator. Dat is Winston Babel. Die,
0: bekende
3: die
0: naam.
3: Kennen jullie wel. En bij de vrouwen 1 is dat Richie Ellis.
0: Oké.
2: Okay. Goeie. Dat is goeie trouwens hoor.
0: Ja?
2: Ja, ik ben natuurlijk 5 dagen in de week op het sportpark. Omdat het gewoon mijn werk is. En
4: wat doe je zowel dan daar?
2: Ja. Nou ja, kijk, ik moet in ieder geval zorgen dat als je dat Zuidoost gaat sporten,
3: ja.
2: Weet je, en het is heel belangrijk, want in Zuidoost sporten mensen gewoon te weinig. Komen scholen op bij ons op het terrein. En als je ziet hoe kinderen motorisch... Vroeger waren we veel soepel.
0: Ik moet je inbreken, we moeten zo verder.
2: Oh, shit.
0: Het is alweer 9 uur. We komen zo verder en gaan we verder te horen over de dameselftal. We gaan nog met Jeroen praten over BFC. En natuurlijk met Jeffrey over FC Alsmeer. Wat is daar aan de hand? Weet je, dus
2: blijf
0: bij ons voor de
4: tweede deel. Daar bel je met zeker op, hè?
5: Radio Alsmeer, nieuwsupdate.
6: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Rusland heeft volgens president Zelensky een energiecentrale beschoten in Kharkiv in het oosten van Oekraïne. 6 mensen zouden gewond zijn geraakt. Uit de videoboodschap van Zelensky valt niet op te maken of de aanval kwam na de mededeling van president Trump dat Rusland en Oekraïne een staakt het vuren zouden hebben afgesproken. Ze zouden elkaars energievoorziening niet meer onder vuur nemen. Volgens Trump zou het bestand onmiddellijk ingaan. Zelensky zei van niks te weten. Rusland heeft nog niet gereageerd. Saudi-Arabië meldt een aanval op het internationale vliegveld van Dammam aan de kust. Ook wordt een nieuwe aanval gemeld op de internationale luchthaven van de hoofdstad Riyadh. De passagiersterminal zou zijn geraakt door een projectiel. Gisteren kwamen bij een Houthi-aanval vanuit Jemen op het Saoedische vliegveld 13 mensen om het leven. Zeker 300 mensen raakten gewond. Saudi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. En de Houthis melden een Saoedische aanval op een door hen gecontroleerde luchthaven in Jemen. Een deel van het strand van Scheveningen is een tijd afgezet na de vondst van een verdacht voorwerp. Gedacht werd dat het een zeemijn was. Wandelaars ontdekten het begroeide bolle voorwerp vanmiddag in de branding. De politie hield het publiek op een afstand. De explosieve opruimingsdienst stelde uiteindelijk vast dat het een ongevaarlijke grote metalen bal was. Vermoedelijk van een schip. Vanaf rond deze tijd rijden er weer treinen tussen Rotterdam en Delft. Dat is een paar uur eerder dan gedacht, meldt ProRail. Gisterochtend bleek dat een afgesloten toegangsdeur van een technische ruimte onder een spoorbrug was opengebroken. Binnen stonden kabels van het treinbeveiligingssysteem in brand. Het herstel ging vlot. De politie in Rotterdam is nog bezig met het onderzoek naar de daders. En het weer vanavond opklaringen. Morgen eerst plaatselijk mist. Verder droog met zon en 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Radio Aalsmeer.
7: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
5: Altijd bij jou in de buurt.
7: Yeah, yeah. Live regio voetbal met Julius Sandaal en Gerald Tevreden. Yeah.

0: Lekker, welkom bij het tweede uur. Lekker hoor, Kevin. Hey.
1: Dankjewel.
0: Top man. Ik kom nog één keer terug, dus dat wordt genieten.
2: Ja, ja.
0: Jeddel.
3: Yes.
0: Tijd gaat snel, hè, als het leuk is.
3: Zo is dat.
0: We gaan het laatste gedeelte in van Live Regio Voetbal, Jeddel.
4: Ja.
0: Hij is weer terug, onze verloren broertje.
3: Huh? Hij is weer terug.
0: Hij is weer terug.
3: En hij heeft meer babbels dan een paar jaar geleden.
0: Echt, hè?
3: Ik weet niet wat er gebeurd is.
0: Hij is vrij gevochten.
3: Ja.
0: Hoe zie je Jeffrey?
5: Ja, goed. Ik moest even de weg hierheen vinden. Omdat ik natuurlijk nog in de studio's gewend was.
0: Ja.
5: Dus ik moest even nadenken. Oh ja,
0: ben je nog nooit geweest? Je wel toch? Ik ben hier nog wel eens geweest.
5: Ja, één of twee keer. Maar bij de studio's natuurlijk vaker.
0: Okay.
5: Dus je belde natuurlijk op. En toen had ik meteen gevoel. Oh ja, was het nou hier of in de studio's?
0: Oké. Nou, goed dat je hem gevonden.
5: Maar die is nog goed uit. Want dat is allereerst even een compliment voor die hoodie.
0: Hey.
5: Compliment voor die pet. Dus
0: kijk,
5: jullie komen meteen
0: en we hebben stickers onderweg. We komen
3: eraan.
0: Kosten nog moeite worden gespaard. Sinds dat jij weg bent, worden er opeens sponsoren komen tevoorschijn. Nee.
5: Kijk, ik zag Jero ook al voor die stinkers op plak op vakantie.
0: Klopt. Jeddel, of Jeddel, Jeffrey.
5: Ja.
0: Je was in de staf van FC Alsmeer, maar ik zie jou niet meer bij de staf zitten. Wat is er gebeurd? Wat is er gebeurd in de schuur?
5: Ja, ik heb een andere pad. Ben ik een soort van opgegaan als trainer. En ik had natuurlijk een paar jaar geleden ook het ook verteld erover. Ik ben individueel trainer, maar ik begeleid een beetje specifiek een paar spelers en speelsters. Een paar waar ik toen aan het begin over heb gehad is Jax, die ken je natuurlijk. Doet er nu heel goed bij AZ. Suri ken je natuurlijk vanwege ook de broer Sino. Suri doet nu heel goed bij Ajax. Dus, en Nikita en Angel, die tweeling, die hebben allebei hun debuut gemaakt bij het eerste bij AZ. En Jet die heeft nu haar debuut gemaakt ook bij het eerste bij AZ. Maar die is nu ook afgelopen weekend mee met de Nederlandse helft onder 19. Dus ik heb gewoon gezegd een paar jaar geleden... Op een gegeven moment ga je ook als trainer verder groeien. Ik was het af en toe niet mee eens van hoe je spelers coacht, maar ook hoe je spelers begeleidt. En omdat ik met deze spelers op hele jonge leeftijd ben begonnen, heb ik zelf gezegd, ga ik al mijn tijd en energie in hun steken om gewoon te kijken waar je uiteindelijk heen kan gaan.
0: Maar je bent toch wel een kind van de club? Je bent toch een kind van Alsmeer? Blijf je wel bij Alsmeer betrokken? Of hoe moet ik het zien?
5: Zeker. Ik blijf gewoon wel betrokken. En natuurlijk zijn een paar spelers gewoon waarmee je nog steeds actie onderneemt. Eén speler is het neefje van Nikita en Angel, Daan Harting. Daar speelt 123. Is gewoon een hele goede voetballer. Moet nog gewoon 2 jaar rijpen. En uiteindelijk weet ik gewoon 100% zeker dat hij bij het eerste elftal bij Alsmeer komt. Alleen, mijn discussiemomenten zijn eigenlijk altijd geweest. Omdat ik zelf ook op jonge leeftijd ben begonnen als speler, maar ook als trainer. Jij kent de club zelf natuurlijk ook. Jij kent natuurlijk ook de persoon eromheen. Ik geloof er gewoon in dat je bepaalde kwaliteit 2 jaar de kans moet geven. Mm. En als ze binnen 2 jaar niet op een bepaalde niveau staan, kijk, dan zijn ze gewoon niet goed genoeg.
0: Mm. Maar, heb jij het gevoel dat Alsmeer de jeugd genoeg kansen geeft?
5: Ze zijn ermee bezig, want er worden echt wel wat stappen gemaakt. Want ze zijn nu bezig met de onderbouw, middenbouw, bovenbouw. Dus je hebt verschillende TC's heb je nu bij verschillende lichtingen. Ze zijn er heel erg mee bezig. En ik zie echt wel de stappen wat ze aan het maken zijn.
0: Dus nog niet met anderen, want mee bezig betekent nog niet.
5: Hun hebben tegen mij aangegeven binnen 5 jaar. Ja, en misschien ga ik soms te snel. Maar ik denk zelf dat je bepaalde acties al binnen 1 jaar of 2 jaar kan doen. Zijn ze niet mee eens. Maar je hebt Jeroen natuurlijk, die is hier ook TC geweest.
3: Ja, vroeger. Anderhalf jaar geleden.
5: Ja. Klopt. En misschien ben ik dan op sommige momenten iets te enthousiast. Maar ik denk zelf wel, als je bepaalde kwaliteit ziet. En je ziet gewoon dat ze nog best wel jonge leeftijd hebben. Gooi ze gewoon voor de leeuwen. Zorg gewoon voor dat je ze helpt. Dat je ze ondersteunt. Maar dat je ze ook coacht ernaartoe. En bij Alsmeer is het gewoon, ze hebben het goed gedaan tot nu toe en ze doen het echt wel goed. Ik heb natuurlijk met Ted gewerkt dat we toen tweede klasse deden. Dus ik heb eigenlijk ook meegemaakt vanuit de tweede klasse naar de eerste klasse, vanuit de eerste klasse naar de vierde divisie. Dus ik heb ook die stap echt wel gezien met ze. Alleen ja, soms mis ik net even, waar wil je uiteindelijk als club naartoe. Er staat een heel mooi plan en ik hoop gewoon over 5 jaar dat plan wordt gezet. Mm. Maar ja, voor mij is het gewoon
0: te lang. Ben je daarom ook, is dat ook de reden dat jij hebt gezegd van nou eigenlijk, ik

0: Ik stop er in principe mee, want als jullie niet naar mij luisteren of mijn bevindingen zeg maar ten harte willen nemen, dan heb ik het gevoel van, ja, wat doe ik dan in principe nog hier?
1: Ja, klopt. En ik heb echt gewoon een goede gesprek gehad. Remo de Jong, ja, weet je, is gewoon een echte people manager. Gewoon een goede persoonlijkheid. Gewoon veel gesprekken mee gehad. Maar dat geldt ook voor meerdere. Maar ja, uiteindelijk, praten is altijd heel mooi, maar uiteindelijk is het ook het doen.
0: Oké. Wat is het verschil eigenlijk? Want jij hebt bijna al die trainers bij FC Alsmeer meegemaakt. Je hebt Ted en je hebt Erwin nu. Wat is het verschil tussen die twee trainers? Want jij hebt ze van allebei van heel dichtbij meegemaakt.
1: Ja, we hadden net al een gesprek. En kijk, anders zet ik gewoon mijn telefoon uit. Voor zo niet zoals een paar jaar geleden dat ik natuurlijk werd gebeld in de studio. Die mag ik niet zeggen.
0: Dat mag je niet zeggen. Je weet tenminste luisteren. We zijn best beluisterd programma van de radio. Dus, ja.
2: Meneer werd even gecorrigeerd.
1: Nee, we hadden net toevallig een gesprek erover. Over het verschil met jonge trainers en iets oudere trainers. Ja, Ted is gewoon een trainer. Veel ervaring. Heeft een mooie resultaat beleefd. Maar als je hem bijvoorbeeld ziet coachen en trainen. Hij is toch echt gewoon de trainer van een paar jaar geleden. En Erwin is nu gewoon de trainer van nu. Veel doet met looplijnen, veel met uittekenen, veel met data's en al dat soort dingen. Mm-hmm. Dus dat verschil merkt hij eigenlijk meteen ook als hij met elkaar praat over het voetbal.
0: Okay.
1: Maar ja, ze hebben allebei hele goede kanten. Want er is gewoon een hele goede veldtrainer. Als ik kijk naar de oefenstof, het ziet echt goed uit en ik heb het echt gewoon meegemaakt. Alleen Ted, die was meer inderdaad gewoon iemand die in de kantine was. Hield van een biertje, hield van bitterballen. Hield van een beetje gezelligheid. Ja. En dan ging gewoon na een wedstrijd of je nou win of verloor. En er werd wat georganiseerd.
0: Edwin is daarin anders. Daarin,
1: Ja, Erwin die ademt echt voetbal. Die is gewoon heel veel mee bezig. Ja. En dat merk je ook. En bij Ted is het gewoon, hij is er wel mee bezig. Maar
0: en hoe is het dan zeg maar in de omgang met lastige spelers? Bijvoorbeeld, want ik kan me nog herinneren.
1: Yassin.
0: Ja, Ted en Yassin. Ik bedoel, was ook af en toe friksing. Maar Ted wist dat nog wel onder de. Weet je, in de. Hoe is Erwin daar eigenlijk mee met lastige spelers? Want, maar Alsmeer heeft ook niet zoveel lastige spelers, toch?
1: Ik wou net zeggen, het is. Ik had toevallig Nick, had ik vanmorgen even geappt, Nick Koster. Omdat ja, Nick en ik eigenlijk al vanaf zijn 13.
0: Ik ken hem ook.
1: En jij kent hem natuurlijk ook goed. Ik heb die hele traject met AZ meegemaakt, richting AFC, nu richting Alsmeer weer. Maar ik gaf ook aan, je hebt nu wel een speler die de leiding moet gaan nemen, ook op het veld. En toen zei hij wel meteen, ja, Jeff, heb je mijn goal gezien? En ik neem echt wel de leiding.
0: Ja.
1: Alleen het zijn soms af en toe lieve jongens, want 4 dagen geleden appte Axel me. Kijk, Axel en Mike, die heb ik ook natuurlijk vanuit het veld gezien. Jullie hebben hun natuurlijk ook gezien. Kijk, dat waren jongens die af en toe met je in discussie gingen. Met mij als assistent of als trainer ernaast. Met Ted, met Nick van der Wiel als keeperstrainer. Die hadden zo gewoon zijn mondje klaar. Maar uiteindelijk gingen ze gewoon in de kantine erover praten.
0: Mm-hmm.
1: En dan kon je niet met elkaar eens zijn. Maar je had altijd wel met elkaar hetzelfde doel, dat ze uiteindelijk wedstrijden winnen. En dat je wel voor zorgt dat je soms even iemand de schop onder hun kont geeft. Dat het niet allemaal lief moet zijn. Dat je af en toe een beetje bij de hand mag zijn. En ja, ik heb vorige week heb ik even 20 minuten gekeken bij het eerste. Omdat ik moest meedoen met de 35 plus. Dus ik dacht, ja, van ik ga gewoon even kijken, even 20 minuten. Maar dan zie je gewoon echt weinig dat brutale, dat gif wat je eigenlijk bij spelers wil zien. En helemaal op vierde divisie. We hebben wel eens een paar jaar geleden gesprek over gehad. Vierde divisie is een hoog niveau. Alleen als ik kijk naar bijvoorbeeld andere niveaus, derde divisie of tweede divisie. Daar zit er gewoon een groot verschil in. Nu moet je soms de tweede bal moet je echt gaan winnen. En je moet gewoon zorgen kort erop. Je kan niet alles voetballend oplossen. Ja. Je moet soms echt het duel aangaan. En nu merk ik bij het eerste elftal dan,
0: dat het niet gebeurt.
1: Het ziet er mooi uit als het lukt.
0: Ja.
1: Maar ja, jullie hebben zelf ook de ranglijst gezien. En
0: maar waar ligt het aan dan, Jeffrey? Want je zegt het wel heel mooi. Dus zeg maar, je zegt zeg maar, Alsmeer ontbeert het karakter in principe nu. Mannen die hun voetje niet terug willen trekken. Duels winnen, dat soort dingen heb je het nu over. Toch? Want vorig seizoen stond het heel anders nu met FC Alsmeer. Ik bedoel,
1: ja, er stond
0: volgens mij hebben ze nu 4 punten uit 7 wedstrijden volgens mij.
1: Ja, te weinig.
0: Ja, 4 punten. Jawel, wel 4. Oh, ja. Ze hebben één keer gelijk. Klopt. Eén keer gelijk. Dus dat zijn 4 punten volgens mij.
1: Te weinig, ja.
0: Toch of niet?
2: Ze hebben 4 punten. Ja,
0: ik weet wel wat ik erover heb.
2: Maar alles met de Colton Boys in Hoogland hebben ook 4 punten. Dus ze staan eigenlijk gewoon onderaan.
0: Oké, okay, ja, maar ja, klopt. En als je ook gaat kijken, want Aalsmeer die investeert toch ieder jaar in hun spelersgroep, weet je, in hun selectie. Ze hebben dit seizoen hebben ze ook weer een paar toppers erbij gehaald. Hoe is het eigenlijk met die oud-Waterwijk-speler? Ik moet zijn naam even kwijt. Lindo.
2: Lindo speelde.
0: Speelt hij? Speelt hij vandaag?
2: Oké.
0: Okay, breekt hij wat ijs? Of is het...
2: Ik hoorde wel
0: dat hij in een dozijn.
2: Nee, ik hoorde wel dat hij gevaarlijk was vandaag. Dat is in ieder geval wat degene in de kant zei. Okay. Die had een paar keer zijn naam genoemd.
0: Het gevaarlijk, had hij mis. Nee, hij heeft niet gescoord.
2: En je hebt Tyrell Burles natuurlijk ook aan het leren. Er zijn twee, Linde komt nu uit Amstelveen. Die woont vroeger in Almere, maar Tyrell die komt uit Almere. Dus het zijn wel twee jongens die vroeger in Almere hebben gebouwd.
1: Maar hij ziet er wel gewoon echt uit als een beetje als iemand met kracht.
0: Ja, hij lijkt wel een bodybuilder, zo groot dat hij is.
1: Ja, alleen ik zie niet op een veld terug. Het klinkt hard, maar uiteindelijk...
2: Wil jij
0: Almere? Ja. Nee, maar... Hij is vandaag aan, hè? Maar...
1: Het draait niet om van die uitstraling. Het gaat wel om van hoe doe je het gewoon.
2: Ja, maar je moet gif hebben. Maar want heb jij gif in de ploeg bij jou, bij BFC?
3: Weinig.
2: Ja. Ik kom straks op een wedstrijd terug, die ik gezien heb afgelopen zaterdag. Wat is er nu iemand te luisteren? Ga ik het ook over gif
0: hebben. Oké. Maar Jeroen, heb je misschien zometeen ook niet... Want ik denk van, het is je eerste seizoen daar bij BFC. Ik weet... BFC, Putten, die mannen hebben allemaal een vijfde kolonne. Die langs de kant allemaal. Dat is allemaal blablabla. Heb je vertrouwen van de voorzitter die zegt, Jeroen, niets aan de hand? Ja, maar pas. Maar ik bedoel, je wil toch wel punten gaan pakken. Ja. Ik bedoel, want je staat nu op 1 punt. Maar is het nog helemaal niets aan de hand? Je hebt alle vertrouwen erin?
3: Ja, kijk, je moet denk ik de context zien. Hè, waar we vandaan komen. En vanaf het moment dat ik aangenomen ben. Toen ik aangenomen ben, dat was december vorig jaar. Toen speelden ze voor na-competitie, promotie. Mm-hmm. Ja. En eigenlijk is het vanaf daar bergafwaarts gegaan. In april zou ik eigenlijk pas met de spelers gaan zitten, want iedereen zou blijven. Totdat ik in januari, februari gebeld werd door de keeper, Damian. Die uiteindelijk naar Zuidvogels is gegaan. Mm-hmm. Die liet mij weten, trainen, je moet met spelers om tafel gaan.
0: De gevulde koek is Zuidvogels.
3: Want er gaan jongens lopen.
0: Ja.
3: Dus je moet echt om de tafel gaan om ze te houden. Dan op een gegeven moment, als je nu kijkt hoeveel spelers er uiteindelijk weg zijn gegaan, zijn er 12 tot 13 spelers weg.
2: Veel hoor.
3: Ja. Dat is extreem veel. Oh. Ja. En ook alle jongens met leeftijd.
0: Heb je niemand ook dan kunnen meenemen vanuit jouw netwerk? Of was dat in principe een laat dag dat jij wist dat al die spelers weggingen?
3: Nee, kijk, dat is moeilijk. BFC betaalt niet.
0: Nee,
3: niks.
0: Nee. Klopt.
3: Dus jongens moeten daar ook echt voetballen omdat ze daar willen voetballen.
0: Ja.
3: En BFC heeft eigenlijk de visie, we halen de 3... van buitenaf, maximaal.
0: Ja.
3: Als er 13 wegvallen en in je onder 23 niet de kwaliteiten zitten om dat direct aan te vullen, moet je naar buiten. En dan is het ook zo dat BFC een x-aantal spelers op de radar had die andere keuzes hebben gemaakt, waardoor we eigenlijk de poort open hebben moeten zetten. En we spelers dus die we niet hebben gezien of niet hebben... waar we alleen maar hebben gesproken hebben.
0: Ja.
3: Op gevoel zeggen, kom maar.
0: Ja. Okay.
3: Dus wij zijn begonnen met een groep op het trainingsveld waar we eigenlijk dachten van oké, wat kan die? Voldoet diegene die... heeft hij de kwaliteiten die heeft verteld?
0: Mm-hmm.
3: Dus er zitten jongens die al een jaar niet gevoetbald hebben. Er zitten jongens die,
0: maar dus de bestuur weet dan in principe in wat voor vaarwater je dan daarin zit. Dus dan wordt het ook natuurlijk niet van jou iets verwachten. Maar dan wordt wel van je verwacht dat je aanvallend voetbal speelt. Moet spelen, je hebt de kwaliteiten misschien ook niet om aanvallend voetbal te spelen. Hoe ga je daarmee om dan? En ik weet, als jonge trainer wil je ook natuurlijk iedereen een beetje tevreden houden. De bestuur, de spelers, de tribune. Hoe ga je daarmee om, Jeroen?
3: Ja, kijk, het is van aan de voorkant gewoon heel duidelijk zijn met elkaar. En ik merk vanuit de club dat er realisme is. Hè, en dat er ook echt wel gezegd wordt van, hey Jeroen, we moeten opnieuw gaan bouwen en we geven je die ruimte. En natuurlijk moet het wel realistisch zijn. Hè, dus wij kunnen nu wel zeggen, we willen extreem aanvallend spelen. We willen overal 1-op-1. Maar wat niet kan, kan niet. He, dus ook tegen SCC Putten hebben wij een laag blok gespeeld. Ook tegen DTS Ede hebben wij een laag blok gespeeld.
4: Omdat het realistisch
3: is. Omdat het realistisch is. En het dichtst mogelijk bij punten komt.
4: Ja.
3: Nou ja, en tegen Woudenberg hadden we het idee. Nou, als wij extreem hoog gaan spelen en we gaan direct druk geven. Dan gaan daar kansen liggen. Ja, dan doen we dat. En daar willen we naartoe bouwen. Dus uiteindelijk is het einde van het seizoen is je stip op de horizon. En daar zijn wij stapjes naartoe aan het zetten. En elke training, elke wedstrijd is er één.
0: Ja.
3: En van elk moment leren wij met elkaar. Okay. Dus ja, als je onze doelpunten die we tegen hebben gekregen terugkijkt van de afgelopen wedstrijden. Ja, dan denk je wel van oké, een team dat al 30, 40 wedstrijden met elkaar heeft gespeeld. Die krijgt deze goal niet tegen. Ja. Waarom gebeurt dat ons wel?
0: Ja. Ja.
3: En dan komt het ook om het stukje communicatie. He, dus ook voor mij een hele grote leerschool. Dat we vanuit de KNVB en dergelijke 11 tegen 11 team tactisch en dat kleiner maken. Ja, dat ik op een gegeven moment een 3 tegen 3 vorm aan het doen was. En dat ik de jongens 10 minuten lang aan het aanjagen was. En dat na 10 minuten ze eigenlijk met elkaar gingen praten. En dat er toen ze elkaar neer gingen zetten. En dat ik dacht, hey shit. Wij kunnen helemaal nog niet 11 tegen 11 trainen. Wij moeten veel kleiner.
0: Yeah.
3: Want die jongens die moeten elkaar eerst leren begrijpen.
0: Mm-hmm.
3: En als we dat, dat zijn we nu aan het doen. Dus alles wordt klein gemaakt.
4: Ja,
3: en we zijn heel klein aan het trainen. En daar zie je langzaam aan. Zie je steeds meer punch dat je denkt, hey, we beginnen te voetballen als team.
0: En want hoe vaak trainen jullie per week?
3: 2 keer.
0: 2 keer in de week. Is dat misschien niet te weinig voor de eerste klas om 2 keer in de week te trainen?
3: Maar bij Hercules trainen we ook 2 keer.
0: Ja?
2: Maar de meeste clubs trainen toch
0: 2 keer? Ja? Ik denk als je eerste klas speelt, dan is het 3 keer. Ja, echt waar?
1: Hoe
0: ik ken alle teams die ik bijna ken, die trainen 3 keer.
1: 2 uur?
3: Ik train wel, ik ben wel lang aan het trainen.
2: Lang en hard waarschijnlijk.
3: Ja. We trainen wel lang. Ja, en ja, we proberen het ook hard te doen.
4: Ja.
3: Maar daar kom je ook weer van. Oké, als je jongens uit onder 23, vierde klasse, derde klasse haalt. Hoe hard kan je trainen?
0: Hè? Ja.
3: Want we hebben onder 23 met een beperkt aantal spelers. Dus ik sta ook lang niet altijd met 22 man op het veld.
0: Je hebt in principe de ranglijst al een beetje bekeken en de punten. Hoeveel punten denk je dat je nodig hebt om je dit seizoen veilig te spelen met de BFC?
3: Ik heb de eerste keer toen ik de krant sprak gezegd, we moeten ongeveer 32 punten hebben.
0: Ja.
3: Laten we op 35 zitten. Dan speel je denk ik direct veilig.
0: Ja. En is dat haalbaar? Als je, want je weet nu ook een beetje aan het kijken van, want waar moet je die punten gaan halen? Want je hebt 35 punten nodig, dan moet je die, dan moet je er anders erbij gaan krijgen. Je hebt punten uitgehad, je krijgt punten thuis. En dat, is dat een punt? Moet daar een punt, is een punt maximale daar tegen...
3: Kijk, je gaat verder bouwen. Dus ik heb vertrouwen in mezelf en ik heb ook vertrouwen in de jongens.
0: Want het kan ook spoken bij jullie. Ik bedoel, als daar, weet je, volle bak daar langs de kant.
2: Ik heb hele mooie wedstrijden gezien.
0: Hele mooie wedstrijden daar gezien.
2: Ik kom al jaren bij BFC. Ik heb echt hele mooie wedstrijden gezien. En van, ik dacht ook van, nou, BFC gaat eraan. Er stonden een paar jongens op en toen, weet je, dus dat kan wel.
3: Nee, dat zit ook echt wel in de groep. Ja. Hè? Er zit echt wel een bepaald vuur in de groep. En ik denk ook als wij met z'n allen fitter worden en sterker worden, dat wij elke ploeg moeilijk kunnen maken. Dat hebben we tot nu toe ook gedaan. Al doen sommige uitslagen
0: denken van niet
3: tekenen.
0: Ja.
3: Tweede helft Putten staan we 3-0 achter, maar we komen terug tot 3-2. We hebben de kans op 3-3. Ook Putten vervolgens wel in een aantal omschakelmomenten ook de kans. Maar je had er ook een puntje kunnen pakken.
0: Ja. Mm.
3: En tegen VVOG spelen we denk ik echt een hele goede eerste helft. Maar je verliest hem 2-0. Maurice de Ruiter die echt een wereldgoal maakt. Onderkant lat, fantastische goal. Ja, en dan zie je ook dat we een jonge ploeg zijn die dan even uit het lood is. Hè?
0: Mm-hmm.
3: Een bokser die in de touwen hangt. En ja, daar moeten we sneller vanaf. Want dat gebeurt ook tegen Ede. En ook gisteren krijg je 2 goals in 4 minuten tegen.
0: Wat is eigenlijk het plafond van BFC? Want is het gewoon middenmoot eerste klasse lekker misschien? Of misschien top eerste klasse? Of is het toch misschien stiekem divisie...
3: Nou ja, de ambitie die naar mij uitgesproken is in mijn eerste gesprek was dat we richting vierde divisie willen.
0: Ja.
3: Maar gezien de gebeurtenissen die er nu zijn, heeft de club, moeten we ook inzien als club dat we daar nog niet zijn. En dat we gewoon echt hele grote stappen moeten maken om een stabiele eerste klasse te zijn. En vanuit daar door te bouwen naar omhoog.
2: En jullie zitten wel vlak bij Victoria natuurlijk.
3: Ja.
2: Het is bijna aan elkaar.
3: Ja, Victoria, Huizen, dat zijn
0: concurrenten. Is Victoria dat, zeg maar, ook dan, zeg maar, een voorbeeld voor BFC? Hoe dat, want die zijn ook van de eerste klasse naar de divisie gegaan. En die betalen ook niet. Die moeten ook allemaal hun eigen boterham meenemen van huis. Weet je? Dus
2: ze vissen allemaal in dezelfde vijver daar.
0: Ja.
2: Dus het is best wel lastig. Of je gaat naar Victoria, of je gaat naar BFC. Of als jij wat centjes wil, dan ga je naar huis toe.
0: Okay.
2: Of Zuidvogels.
0: Over contributie. De dames, betalen ze bij jullie contributie?
5: Ja, waarom niet?
0: Ja, nee, ik weet niet. Ik bedoel, van misschien is het omdat je toch... Ja, want hoe zijn jullie dan opeens begonnen weer met de dames dan? Want ik weet, Real Stranang die had een hele succesvolle periode met dames. Die zijn nu ook al een beetje afgehaakt. Die hebben laatst nog van FC Alsmeer dames verloren. En eigenlijk van, ze speelden voor 2-3 jaar terug speelden ze bijna topklasse, die dames. Van,
2: en toen waren ze nog 10 van het jaar bij ons.
0: Ja, inderdaad, ja.
4: Oké, daar weet ik niks van.
0: Oké, wat is de ambitie met de dames eigenlijk bij jullie?
4: Nou ja, goed, de dames zijn eigenlijk op het vizier gekomen bij ons door...
2: Collega van mij.
4: Gerald en Patricia Tilde.
0: Oké. Ja, die ken ik, die is trainer van mijn dochter.
4: Ja, in combinatie met de meidenhub die we aangeboden hebben gekregen. Om een meidenhub op te starten. En eigenlijk dat was eigenlijk het startpunt. En Patricia is daar niet meer bij ons en Gerald ook niet. Maar wij zijn wel verder gegaan met...
0: Gerald Wijnaar, toch of niet?
2: Ja.
4: Ken ik ook van vroeger, van Blauw-Wit en zo, et cetera. We zijn toen gewoon verder gegaan en wij hebben toch wel wat leuke successen met de meiden gehad. Met onze onder 17 en onze onder 20, die hebben op het hoogste niveau gespeeld. We hebben een aantal meiden naar Sparta, AZ, Ajax, proeftrainingen aangenomen. Dus dat loopt wel lekker. En dat willen we gewoon vasthouden. En dan gaan we mee verder bouwen als het om de meiden gaat.
0: Oké, want welke last spelen ze nu, dames?
4: We hebben de meiden spelen nu hoofdklasse.
0: Ja.
4: En dan heb je een soort promotiepool. Dat je dus daarna naar de eerste divisie gaat. Nou, ze hebben laatst verloren. Dus ze blijven in de hoofdklasse dit jaar. En van de MO20 hebben we doorgeschakeld. En daar hebben we vrouwen 1 van gemaakt.
0: Oké.
4: En die zijn dus uiteindelijk gestart, zeg maar. En dat is nu de taak van onze technische coördinator, zeg maar, of degene die de vrouwen managt. Om te zorgen dus dat, dat er dus een stevige bovenbouw komt. En dat we met de meidenhub, waar we ook weer een coördinator op hebben, Denise. Dat die zeg maar met de onderbouw, dus die meidenhub, dat we van onderuit aansluiting gaan vinden.
2: Dus het zijn jonge meiden die dan vanuit naar de buurt komen en die... Ik was bij die opening, dat was echt, ik vond het heel mooi. Ja. Dat was heel leuk.
4: We verwachten nu, zeg maar, we zitten er op 20, december waarschijnlijk 40. En dan waarschijnlijk in het voorjaar, weet ik niet hoeveel we er dan hebben.
0: Oké, dus dan wordt het waarschijnlijk een eerste en een tweede team, zeg maar, zelf.
4: Ja, nee, gewoon die kleintjes.
2: Kleine meisjes. Ja. Want laten we eerlijk wezen, in Zuidoost loopt heel veel talent. Ongelooflijk veel talent. Alleen die zit die voetbal op pleintjes. Weet je, en die moeten eigenlijk gewoon naar de club toe. En op het moment dat je die kinderen bij een club kan krijgen. En daarom, volgens mij, moet het daarom laagdrempelig zijn. Die talenten binnenhalen en inderdaad dan richting die piramide.
0: Oké, en we hadden het net erover van, jullie hebben geen eerste, maar jullie hebben wel een tweede elftal.
2: Heb je gisteren?
0: En daar heb ik gisteren tegen gespeeld. Die hebben we 6-2 naar huis gestuurd. Ja. Maar... maar het mooie ervan is, nee... Maar het mooie ervan is...
4: Ja. Wat is die mooie aan?
0: Nee, het mooie van dit allemaal is... Kijk, we deden... We hadden een scheidsrechter gewoon, want je speelt tweede team. En het is allemaal leuk en aardig. En, maar toen zijn we halverwege aan het spelen. En opeens hoorden we allemaal van... Ja, spelers kent die. Die zijn nog bij ons ingeschreven. Dus toen moest er een pascontrole... toen moest er pascontrole gehouden worden. En iedereen opeens weg, weet je. Nou... Toen hebben we 20 minuten hebben we het moeten regelen. Het is allemaal geregeld hoor. Allemaal lieve jongens en zo. Weet je. Het is allemaal goed gekomen. Maar dat vond ik wel even gewoon grappig, weet je, om even mee te maken. Maar we hebben 6-2 gewonnen. Het was een leuke wedstrijd. Sportieve jongens hoor, moet ik zeggen. Die jongens van de tweede. Sportieve jongens. Weet je.
1: Maar
0: allemaal aardig gasten.
1: Jij hebt het over die pascontrole. Maar dat wordt toch gewoon nu via de computer gedaan. Maar
0: dat maar dan moet toch ook scheidsen. Moet dat toch nog steeds dan toch controleren?
1: Via telefoon.
0: Ja, via telefoon of via, weet ik veel, via andere dingen goed, allemaal.
4: Je komt nog een keer bij ons op bezoek, toch?
0: Ja, inderdaad.
2: Dan ben ik erbij. Ik ga je filmen.
1: Maar, dat is zo,
0: en we hadden 10 man trouwens. Dat was maar, dat maakt niet uit.
2: Heb je zelf niet meegedaan?
0: Vanaf minuut 35, nee, oké. Gerald.
2: Ja.
0: Tijd vliegt, het is alweer, toch of niet? Je ziet, de tijd gaat alweer snel. Dus dan... wordt het alweer tijd voor...
5: Het rondje Almere. Met onze inside man. Gerald Tevreden. Houdt u op de hoogte. Rangen, standen. Quotes van trainers. En het laatste nieuws.
6: Rondje Almere. We hebben het al eerder gehad over Kagia. Je hebt me al gefeliciteerd, Mark Scholten.
0: Ja.
6: En Richard van Heulen. Die wonnen gisteren met tweeën van Buitenboys. Buitenboys die het eigenlijk wel best wel goed doet dit seizoen.
0: Jij hebt nog gedacht dat Buitenboys daar met de winst vandoor zou gaan.
6: Vorige week heb ik een aantal dingen geroepen. Maar helaas heeft Buitenboys met de nek omgedraaid. Dus Buitenboys heeft verloren. En met 2-1. En we gaan zien waar het dit seizoen gaat eindigen. Vervolgens was ik de tweede helft ben ik naar Waterwijk tegen Stormvogels gegaan. En ik denk, nou, even leuk, want ik had wat dingen ervoor te doen. Dus ik ben naar Waterwijk gegaan. En op het moment dat ik kwam, scoorden ze 1-0 Waterwijk. Een schitterende goal. Las Raaien. Ze dachten eerst dat Kuba dat scoort. Maar ze twijfelden tussen Las en Kuba. Maar goed, dat zoeken ze lekker zelf uit. Las scoort 1-0. En vlak daarna wordt het 1-1. En toen zag ik mijn grote vriend warm lopen. Mike Dam. Mike Dam, die liep warm. En ongeveer na een kwartiertje kwam Mike erbij. En Mike is toch een speler. Nou, je kent hem van alles meer. Op het moment dat hij erin kwam, dan gebeurt er wat. Nou, Mike kwam erin.
1: Verbaal en natuurlijk.
6: Verbaal en weet je, hij maakt oorlog. En ja. Achterin bij Waterwijk is het toch vrij jong. Want Dion Malone was er gisteren niet. Dus Mike was daar oorlog aan het maken. En toen kreeg een speler van Waterwijk kreeg geel. En dat was zijn tweede gele, dus die kreeg rood. Dus op dat moment wil Mike die bal pakken. Maar die komt op de grond te liggen. En er gaan drie man van Waterwijk om hem heen. Er gebeuren wat dingetjes. Nou, ik ken Mike. Ja. Mike is niet makkelijk. Dus Mike stond op en die duwde wat. En die kreeg zijn tweede gele. Die had ervoor al een gele kaart gehad. Die kreeg binnen een paar minuten zijn tweede gele. Dus rood. Dus die moest eraf. Nou, daarna waren er wat schermutselingen. En wat mij opviel en wat Mike... Want ik stond later naast Mike toen hij van het veld af moest. Hij miste zijn teammaatjes. En als we het over gif hebben... Weet je wel, dan op het moment dat jouw teammaat iets gebeurt... Dan die hoeft er niet met z'n allen op te klappen. Maar je moet er wel omheen van of je teammaat wegtrekken en zo.
1: Ja.
6: En dat miste Mike wel. Dat had hij waarschijnlijk wel bij Alsmeer.
1: Zeker had hij natuurlijk altijd Axel. Mike en ja, Axel ja, waren altijd met elkaar samen.
6: Ja, en ik heb naar Stormvogels zitten kijken. Stormvogels is echt een team met mannetjesputters. Alhoewel ze wel mannetje 5 misten. En dat hoor ik steeds meer van trainers. Dat ze heel veel spelers missen vanwege... Vakantie en weet ik wat, gekkigheid, blessures. Maar dat miste Mike. Dus Mike die stond naast me en Mike werd steeds bozer en bozer. En toen werd er 2-1 voor Waterwijk. Vlak daarna. En een minuut voor tijd gaat de keeper mee, want ze krijgen een vrije trap. De keeper van de Stormvogels gaat mee naar voren. En de keeper heeft mij lengte, dus ik zei tegen Mike, wat gaat de keeper doen, weet je? Want hij gaat mee naar voren, maar een keeper, als je hem kop moet je hem optillen. Dus, wat gaat hij doen? Maar oké, die keeper ging mee. Bal wordt afgeslagen en Reinicke in. Inge die gaat lopen, die loopt op leeg doel af. Die scoort 3-1 in de wedstrijd afgelopen. Maar Mike was helemaal opgepompt, dus die ging aan de poort wachten zo. En die denkt, ja wacht eventjes, want één speler vond hij heel vervelend.
0: Mm.
6: En uiteindelijk zegt Mike... Maar ik denk, je hebt een gezin, je hebt een kind, zak wordt je geschorst en ik probeerde hem nog. Maar hij was, hij wilde gewoon wat doen. Uiteindelijk is het een beetje gesust. Maar ik hou mijn hart wel vast dat ze maar Stormvogels spelen. Want ik ken Mike wel een beetje. Er zit nog wel vuur in die man.
0: Je gaat wel misschien de cake hier
6: en waar
0: wachten.
6: Hij van baalt is dat hij niet ziet dat iedereen voor hetzelfde wil. Weet je. Iedereen wil winnen. Mm. Weet je, wat je eigenlijk op dat niveau gewoon moet hebben. Dus Stormvogels verliest met 3-1. En met een hele boze Mike Dam. Die over 2 weken gewoon vrij is. Want, of 2 keer geel is volgens mij. En de wedstrijdje denk ik of niet.
0: Ja, klopt. Ja.
6: Dus die hoeft de volgende keer niet bij te zijn. Nou, Buitenboys 24 oktober spelen ze weer tegen Bloemendaal. En Waterwijk moet naar voorhoud, die moet naar voorholten.
0: Oké. Okay.
6: Dan gaan we naar Forza, die moest tegen Batavia. Batavia, die normaal gesproken dubbele cijfers. Alleen Forza, die heeft er maar 5 gemaakt. Die worden met 5-0. En Batavia staat op de laatste plaats. Volgens mij hebben ze 22 doelpunten tegen en 2 voor.
0: Ik begreep, er was ook een incident bij een Almeerse ploeg. Omtrent...
6: Dan kom ik nu,
0: okay.
6: Kom ik nu
0: bij. Ja, want zie je wat...
6: FC Almere die spelen tegen Nederost. En FC Almere die stond met 3-2 voor. En 2 spelers van FC Almere kregen rood. En de scheids ging tellen en zegt hij, ja, er zijn te weinig mannen, we gaan niet meer doorspelen. Dus die wedstrijd is toen gestaakt. Dus ik vraag me af wat de KNVB ermee gaat doen.
0: Maar je mag toch met 9 man spelen, toch?
6: Nou ja,
0: met 8 toch niet?
6: Waarschijnlijk waren er meer uit. Ik weet het niet, maar ze hebben, de scheids constateerde in ieder geval dat er te weinig mensen waren.
0: Oké, want ik zag online, op dingen zag ik staan, in verband met de veiligheid van spelers en dat soort dingen.
6: Ja, ja. Het had met de scheids te maken, die is gaan tellen.
0: Oké.
6: FC Almere moet uit naar ANVJ, die trouwens een hele goede ploeg heeft, de ANVJ. Daar hebben we ons aardig in vergist. Dus volgende week moet Aalsmeer voor de beker naar ANVJ, volgens mij. Ja, dat kan wel pittig worden. Ik zei sturen onder 23, maar ze kunnen beter eerst sturen. Want anders hebben ze een probleem.
1: Maar hoe kan dat dan? Want ik ben nogal 2 jaar geleden, was bijna iedereen bij ANVJ weg.
6: Ja, dat klopt. Maar ze hebben nou ook een Marokkaanse tropische verrassing. Kan echt, die jongen zit echt op voetbal.
1: Ja, okay.
6: Die kan echt heel goed voetballen. En
1: die linksbuiten zeker.
6: ANVJ heeft wat meer kleur gekregen. Wat donkere jongens erbij. Dus ze hebben echt een aardig ploegje nu. En ze staan niet voor niks op de plek waar ze nu staan. Dus dat doen ze goed. En de laatste Almeerse ploeg is Sporting Almere. Die moesten thuis tegen Muiden. Muiden vorige week met 13-0 verloren. Dus ik zeg, nou, het wordt ronde 10. 5-2. Dus, maar hij heeft nog 2 keer kunnen scoren, ik weet niet hoe. Maar goed, FC Almere staat ergens in de middenmoot. En die moeten op 31 oktober moeten ze NVC uit. Dat was vroeger ook een grote club hoor, NVC in Naarden. Daar moeten ze tegen. En we kregen toevallig in de DM iemand die vroeg of wij bij NVC wil komen kijken. Ik zeg, ja, helaas, 5e klasse. Van de 4e divisie.
0: Van de 4e, ja, dus... Ja. Dus zit er weer op, Jelle, dat rondje hebben gemaakt.
6: En ik had het over FC Amsterdam. Weet je van wie ze verloren hebben?
0: Nou?
6: Van Seburgia.
0: Oké.
6: Thuis. Van Seburgia.
0: Ja.
6: Ja, Seburgia verliest iedere week met grote cijfers, hè?
7: Ja, dat zal wel. Maar ik wil even over die hele 5e klasse. Waar een beetje... Ik ga niet zeggen dat het denigrerend
6: is. Nee, dat is niet denigrerend hoor.
7: Maar het is ook een klasse natuurlijk waar ook heel veel nieuwe clubs in komen. Ja. Er is ook een klasse waar zondagteams in komen.
0: Je moet daarin beginnen in principe.
7: Het is echt best wel heel pittig. Want er wordt ook niet echt gevoetbald. Moet ik ook eerlijk zeggen.
6: Nee, maar je hebt ook...
7: Het is wel pittig. Klopt. En dan moet je ook nog de goede voetballers moet je gaan overtuigen om in die 5e klasse voor jou te willen gaan voetballen.
0: Ja. En je moet ook nog rekening houden met de scheidsrechter, want je speelt op een 5e klas niveau. Kan je ook niet verwachten dat je roel of luiger krijgt.
7: Nee, dus het is gewoon heel pittig. Gewoon vanuit altijd, die 5e klasse naar de 4e klasse.
6: Ja, maar je hebt altijd 3-4 ploegen die bovendien komen eruit, weet je wel. En die wil heel graag in die 4e klasse. Dus daar wordt een klein beetje geïnvesteerd. Ja, en dan heb je die ploegen die eronder zitten. Die met alle respect, die schop je bijna over de reclameborden. Want dat is ook zo.
0: Ja. Oké, Jelle, dan is er weer tijd voor het laatste nummertje. Dan Gavin.
6: Gavin!
8: Ja, toch?
6: Ja.
0: Weer genoten van je, Gavin.
8: Ja, man.
0: Laatste nummertje.
9: Verleiding.
0: Ben je er klaar voor?
9: Daar komt ie. Shout-out naar Mikezo, de producer, en mijn manager Jeroen Koenraad. En als zijn hond Ari, want die zit nu te luisteren vanuit de bank.

0: Wauw, dankjewel iedereen om te luisteren naar Kevin Dalusung. Een shout-out naar Live Regio Voetbal, Radio Alsmeer. En sowieso, een primeurtje is dit. Deze komt binnenkort uit. Hou me in de gaten.
1: Lekker applausje voor Kevin. Kevin, lekker man. Ik heb genoten weer van je. Nog even één keer, plug jezelf nog even één keer. Als mensen denken van, hey, ik wil die nummers nog een keertje terugluisteren. Naast op onze kanaal. Waar moeten ze zijn?
0: Kevin Dalusung kan je me vinden online. Kruiddamp is pas uit. Zet hem in je playlist. Luisteren, delen met je hond, je tante, je oom. Iedereen maar met wie je hem kan delen. En sowieso een shout-out naar mijn mensen hier. Ik ben met mijn kennis hier. Ik ben met mijn goede maat hier. Ze zijn hier voor mijn steun. Sowieso een shout-out naar jullie. En jullie gaan nog veel horen, man. Er komen echt bangers aan.
1: Let op. Nog één keer mensen voor Kevin, man. Lekker, lekker. Artiest van de week, Kevin.
0: Dank je wel. Top. Jong aan huis.
1: Ja, toch? Als we toch over vriend van de show. Jeroen, jij bent nu ook vriend van de show. Hè? Je bent, hoe vond je het? Heb je het ben ik een beetje aardig voor je geweest? Want,
2: zeker.
1: Weet je dacht van, oh, ik kom hier met één punt. Ze gaan allemaal slachten. Nee, dat was zo'n feel-good show.
3: Nee, wat Jeroen heel slim heeft gedaan. Hij heeft ook geluisterd, weet je, naar een aantal eerdere shows. Dus hij wist ongeveer wel wat hij kon verwachten. En dat valt er wel mee, toch, Jeroen? Wij zijn best wel aardig, hè?
2: Hartstikke gezellig.
1: Ja, natuurlijk. Ja, toch? Ja.
2: Nee, zeker. Nee, dat valt goed.
1: Ja, maar je houdt BFC wel in de eerste klasse, toch? Dat is wel de bedoeling.
3: VRC
2: volgende week, over twee weken VRC. Week, ja. Ja, dus dat die won ineens bij Bennekom.
1: Ja.
2: Dus die zitten er ineens lekker in, denk ik. Maar wij hebben denk ik als collectief echt het gevoel dat we het kunnen halen. En zolang je dat gevoel hebt, moet je het ook gewoon gaan doen. Dus aan ons zal het niet liggen qua energie in ieder geval. Zeker.
1: Mooi. Oké, nee, top. We gaan het sowieso in de gaten houden. En als het eventueel een hele mooie wedstrijd is. Weet je, ik hoop liever aan de bovenkant, misschien voor promotie. Maar het kan ook misschien aan de onderkant zijn van handhaving. Ja. En dan zijn we er even niet.
3: Ja, het is altijd gezellig.
1: Ja, ja, ja, sowieso. Die kat is altijd...
3: Ja, helemaal goed.
1: Jeffrey.
4: Ja.
1: Hoe zit het eigenlijk met jou? Hoe gaat jouw week eruit zien? Want we zijn alweer aan het einde van de show. Je ziet tijd is voorbij gevlogen. Hoe gaat je week eruit zien, Jeroen?
4: Jeffrey.
1: Of Jeffrey.
4: Gewoon hetzelfde eigenlijk als normaal. Dus de spelers hebben nu een bepaalde break bij hun clubs. Dus hun hebben bijvoorbeeld break bij Ajax, AZ. Of in dit geval waar we het over hebben gehad bij Alsmeer. Eén speler ken je, Amoa. Ja. Dus Amoa heeft 3 weken geleden... die heeft sinds de hele zomer getraind. Die is nu naar Italië gegaan, naar de Serie C. Dus uiteindelijk zie je wel dat de spelers bepaalde kant op gaan.
1: Als we het toch over spelers hebben. Tristan. Weet je wie...
4: Jair bij Gibraltar.
1: Malik, kun je die nog herinneren?
4: Zeker.
1: Weet je waar hij nu speelt? Waar hij nu mee traint?
4: Nee.
1: Met DTA. Ja.
4: Ja, ik moet zeggen, Malik gewoon een hele lieve jongen. Maar ja. Sinds dat hij naar de zaterdag bij Alsmeer is gegaan, toen ging het... klinkt heel hard.
3: Malik? Ja. Ja. Vond ik een leuk speler, man.
1: Ja. Ja. Ook bij Legmeer heeft hij ook gespeeld.
4: Ja,
1: weet je?
4: Klopt, bij Jack.
1: Maar hij heeft nu 2 jaar niet meer gespeeld. En mensen het wel, hoor. Zonde. Ja, ze heeft wel een jasje uitgedaan.
4: Hij heeft echt... ik doe altijd meestal bepaalde runs met de speler. Wat ze moeten rennen. Nou, Malik die heeft wel de snelste tijd gehad die ik tot nu toe... Die was zo snel. Bij Volendam was hij natuurlijk heel snel.
3: Ja, ze heeft een jasje uitgedaan. Maar dan is een zak met botten, man. Dan heeft hij niks meer.
1: Nee, ik bedoel ook qua...
3: qua voetbal.
1: Qua voetbal. Meer,
3: zonde, hoor.
1: Okay.
4: Ja, klopt.
1: Donovan.
5: Yes.
1: Hoe ziet jouw week eruit als voorzitter van Zuidoost United?
5: Ik denk vergaderen, dingen plannen, de financiën nog een keertje doornemen, ALV volgen.
1: En dan kijk je heel goed op. Daar is Jill heel goed in, de financiën.
5: Even kijken, de doelstellingen met iedereen een beetje doornemen. Dus dat zal het zijn.
1: Oké, okay, en wanneer is er weer verkiezing?
5: We hebben een HO. Ja,
1: Oké. Okay. Wanneer is er weer verkiezingen? Want voor hoe lang ben jij nog voorzitter aan?
5: Nog 2 jaar.
1: Oh, oké.
5: Okay. Een half jaar nog.
3: Weet je van wie jij de broer is trouwens?
1: Nou?
3: Nigel. Die doet het goed bij...
1: Atletico Amsterdam?
3: Ja, hij is zijn broer.
1: Oh, oké. Okay.
3: Ja. En die doet het goed bij Atletico. Dus die is ook de opleiding daar.
1: Ja, zeker.
3: Nigel, ga nu naar een lekkere Zuidoost United, man.
1: Zomaar, hij is daar lekker bezig.
4: Maar Jero, is dat handig als familie bij elkaar zit? Want jij bent natuurlijk tevreden. Jij hebt ook een hele grote familie.
3: Ja, dat klopt.
4: Zou je met de hele familie kunnen samenwerken met al je broers en neven?
1: Jeroen, hoe zit jouw week eruit? Jullie trainen maar gelukkig 2 keer in de week. Dat scheelt.
2: Dus morgen beelden terugkijken. Dat dan bespreken met de staf. dinsdag en donderdag trainen. Althans, dinsdag spelen we tegen Unicum.
3: Dus een oefenwedstrijd.
1: Dat is Chris. Oké.
2: Ja, tegen
3: leuk.
1: Wie is eigenlijk in je staf? Want ik weet, de assistent is ook weggegaan. Guus is ook al daar. Heb je iemand zelf meegenomen of heeft de club iemand naar voren geschoven?
2: Nee, de club heeft de trainer van de onder 19 doorgeschoven.
1: Ja.
2: Ruben Bakker. En die,
3: Rodi Schouten doet de onder 19 nu. Rodi.
2: Ja, klopt ja. Dus die is ook heel ambitieus. Wil ook volgend jaar zijn VC4 gaan doen. Loopt ook bij AZ.
1: Okay.
2: Dus ja, echt wel een super talentvolle trainer waar ik veel aan heb. En dan hebben we nog een keeperstrainer die er wel vorig jaar zat. Tim de Heer. En die, die komt elke keer uit Woerden helemaal naar Bussum toe.
1: Okay.
2: Dus ook een jongen met veel ambitie, veel energie. Mm. En dan hebben we nog Martin. Martin is de fysio die er al
3: 100 jaar loopt.
2: Heel lang loopt. Ja, heel lang loopt.
1: Ja. Ja.
2: En die complementeert de staf tot nu toe. Dus,
1: Bemoei jij je alleen met het eerste? Of heb je ook nog wel een handje om even bij de 19 te kijken? En, want jullie hebben geen 23, hè?
2: We hebben een onder 23.
1: Is dat jullie verkapte tweede, zeg maar?
2: Ja, ja, kijk, dus onder 23 is echt het laatste opleidingsteam. En daar, wij spelen meestal uit als zij thuis spelen.
1: Ja.
2: Maar ik kijk wel altijd in het programma van welk team speelt er voor ons. Om daar in ieder geval een helftje te kijken. Dus,
1: okay. Maar het is altijd leuk als de hoofdtrainer zit te kijken bij de 23. Die jongens, op een of andere manier gebeurt er toch iets. Weet je, als je langs de kant zien staan, linksom of rechtsom. Jeroen, hartstikke bedankt. En ik wil je hartstikke veel succes wensen.
4: Had je al verteld wat jij ging doen?
1: Nee, mijn week. Ja, ik ben ook ik ben trainer van de tweede, de onder 23. En we doen het nu hartstikke goed. We hebben afgelopen zaterdag gewonnen. Had ik het al verteld?
4: Ja. Nee,
1: okay,
4: nee. Had ik me zo
3: Maar heb je nog Asten bij één of dat niet
1: meer? Jawel, maar ook omdat ik met live regio voetbal af en toe weg moet zijn. Ben ik niet altijd daar. Want bijvoorbeeld afgelopen zaterdag ook ben ik wel bij de wedstrijd. Ja. Maar ja, dan ben ik ook met mijn zoon. En dan wil ik ook. Weet je, dus voor mij is het ook eventjes een beetje lastig om dat eigenlijk te combineren. Altijd. Weet je, dus als ik zeg maar de kans heb, dan zit ik wel gewoon op de bank bij Orson erbij. En,
3: de wedstrijd tegen Real Sernang, ben je daar?
1: Die wist even tegen Real Sernang. Ja, die zal ik waarschijnlijk als verslaggever aanwezig zijn daar. Weet je, dat ik dan.
3: Dan kan
1: ik een beetje zagen nog daar. Weet je, dan misschien krijg ik hem weg. Dan moet ik het overnemen. Nee, nee.
3: Nee.
1: Witte zakdoekjes, weet je zo. Nee.
3: Laat mij die vragen stellen. Ik heb die zaag bij me.
1: Okay. Nee, ik wil iedereen bedanken. De voorzitter natuurlijk van Stadion United. Jeroen, heel veel succes. En natuurlijk vriend van de show. Onze broeder van een andere moeder.
3: Jeffrey
1: Housel. En natuurlijk vriend van de show. Gavin, hartstikke bedankt. Weer genoten van je. Gerald, wil jij nog even praten? Ik moet even muziek inzetten, want we moeten weer.
3: Wat moet ik zeggen dan?
1: Nou, ik weet niet. Één minuutje. Even dat je even kan praten.
3: We gaan zo lekkere foto maken. Hey, dat wil ik wel even zeggen. Want we hebben de komende 2 weken hebben een 1 uur show. Want we zaten even verkeerd in de programmering. Dus 18 oktober volgens mij is dat, hè? En 25e, dan hebben we een 1 uur show. En 1 november beginnen we weer met de 2 uur show. En daar zijn hele leuke gasten zijn daar. Dus,
1: inderdaad. Dus mensen, bedankt voor het luisteren en bedankt voor het kijken. En tot volgende week. Ciao, ciao, doei, doei, joe. Yeah.

0: Goedenavond allemaal. Ja, we hebben een beetje een valse start, maar we zijn er alsnog. Rinus en Esther hier met de muzikale moppies. En wij gaan aan de slag met het thema over de grens. Waarmee ik eigenlijk zoveel wil zeggen dat we nu eens een keertje liedjes gaan doen die niet in het Engels of in het Nederlands zijn. Want dat is toch het overgrote merendeel in onze hitlijst over het algemeen. Maar dat er zo af en toe ook nog wel eens wat leuks tussendoor kruipt in een andere taal. En dat gaan we dus vandaag doen. We gaan zometeen beginnen met een Portugees nummer. Nou, dat is helemaal een zeldzaamheid. In 2012 kwam dit op nummer 1 in heel veel Europese landen, ook in Nederland. Het nummer stond in totaal maar liefst 29 weken in de top 40, waarvan 11 weken op nummer 1.
1: Dat is best een eind.
0: Dat is heel lang.
1: Ja. Dat is heel lang, ja.
0: En dan heb ik het over het nummer en ik ga dit ongetwijfeld niet goed uitspreken, want ik kan helemaal geen Portugees, dus ik heb het een beetje fonetisch uitgeschreven. Als het goed is, spreek je het uit als Ai Cheio Tipego. Het stamt uit 2008 al. En het is een cover dus van de Braziliaanse zanger Michel Telo. En dus een gigantisch succes eigenlijk een aantal jaren na de oorspronkelijke uitkomst van het eerste editie van het nummer. Een beetje vrij vertaald naar het Nederlands betekent het zo ongeveer oh, als ik je toch te pakken krijg. Zoiets. Nou ja. Het is een beetje misschien wat platvloerser

0: Als je het in het Nederlands zegt, weet je wel. Het heeft niet dat romantische wat toch de Spaanse, sowieso de Latijnse talen wel een beetje hebben. Nou kan ik verder over dit nummer niet zo bar veel vinden qua achtergrond, gedachten erachter of een hele ingewikkelde inspiratiebron. Waarschijnlijk is het gewoon bedoeld om een lekkere zomerhit te maken. Volgens de zanger en een van de schrijvers van het nummer kwam het internationaal eigenlijk pas echt op stoom toen voetballer Cristiano Ronaldo het dansje uit de videoclip deed om een doelpunt te vieren. Nou, dat wil ik wel geloven, want dat is toch een vrij grote doelgroep die je dan meteen bereikt. Hè? Ja, als Cristiano Ronaldo een doelpunt scoort en die gaat een dansje doen.
1: Als die het gaat doen, dan...
0: Snap je? Ja. Dan hebben veel mensen het gezien. Dus laten we vooral heel gauw gaan beginnen met onze uitzending en meteen met een vrolijke noot gaan beginnen. Ik ga het nogmaals proberen uit te spreken. Michel Telo met Ai Se Eu Te Pego.

0: Nou, is dat een gezellig begin of niet? Zo. Nou ja, een soort van begin. We gaan naar Italië voor de volgende. Want, en dat nummer is dus ook alweer ouder dan ik dacht. In 1977 komt de Italiaanse zanger Umberto Tozzi met het nummer Ti Amo. Hij schreef dat liedje over een man die voor zijn werk lange tijd van huis gaat. Daar dan een lover vindt en bij thuis komt zijn excuses moet maken aan zijn echtgenote. Want ja, dat is niet netjes.
1: Nee.
0: De titel van deze zin is eigenlijk vrij letterlijk te vertalen als ik hou van jou, maar dan wel in romantische zin bedoeld. Dus voor familie, vrienden en andere mensen van wie je houdt, maar die dan niet je geliefde zijn, gebruik je dan het zinnetje Ti voglio bene, wat zoveel betekent als ik wens voor jou gewoon het allerbeste. Is op zich ook een mooi sentiment, maar betekent duidelijk niet hetzelfde.
1: Nee, daar is echt wel verschil in. Anders, ja.
0: Dat gezegd hebbende, het is maar dan aan elkaar geplakt, want het zijn eigenlijk twee losse woorden. Wel een van de namen van mijn jongste zoon. En dat is eigenlijk omdat ik de betekenis gewoon heel mooi vind. En omdat je met de letters van die twee woorden, die letters die komen dan weer afkomstig van de namen van mijn man en mij. Dus zo hebben we dat een beetje in elkaar gefrutseld om het toch een beetje wat moois te maken. Het liedje Ti Amo deed het eigenlijk best wel heel erg goed. Ook buiten Italië, wat toch ook niet zo heel vaak gebeurt. Hier kwam het op nummer 15 in de top 40. Dus dat is ook nog best wel heel oké eigenlijk voor een, nou ja, niet Engels of Nederlandstalig nummer. Het is ook nog eens een keertje in, ik weet niet hoeveel versies, gecoverd en vertaald of hertaald. Dus het wordt tijd voor een typisch Italiaans glijplaatje. Ti Amo van Umberto Tozzi.

0: Het is wel een heel mooi liedje. Het is een beetje een glijplaat, vind ik wel. Het is een beetje over de top wel qua... Nou ja, goed. Maar het is wel een mooi liedje. Even iets heel anders dan. Want waar het Italiaans nog best romantisch kan klinken, Frans ook, is dat met Duits toch een beetje anders, vind ik.
1: Is lastig.
0: Ja.
1: Altijd lastig.
0: Dat ook.
1: Ja.
0: We gaan namelijk naar een Duitse groep met een Engelse naam. De Spider Murphy Gang. Die brachten in 1981 een ska-punkachtig nummer getiteld Skandaal im Sperrbezirk. Voor mij persoonlijk is het eigenlijk ook het enige liedje wat ik van deze groep uit Beieren ken. Ze hebben wel meer liedjes gehad, maar ik zelf ken ze in ieder geval niet echt.
1: Nee.
0: Officieel valt het in het genre NDW... En dat staat voor Neue Deutsche Welle, oftewel Nieuwe Duitse Golf. Een muziekstroming die eigenlijk vanaf halverwege de jaren 70 is ontstaan. En punk en new wave een beetje combineert op een hele eigentijdse manier. En je ook al weet je het niet direct te plaatsen, je herkent het wel altijd meteen. Denk bijvoorbeeld aan liedjes van Falco, Nena, Nina Hagen. Het is allemaal een beetje dat punkige, dat afzetten tegen dingen en... Maar op een hele Duitse manier. Ik kan dat ook verder niet inderdaad anders noemen dan een Duitse golfstroming. Een bepaalde soort muziek die daar eigenlijk meteen wel invalt. Dit nummer gaat over een verzonnen prostituee. Die is vernoemd naar een vriendin van de zanger. Dat is dan wel weer grappig. Die wordt Rosie genoemd en die is in een bepaald gebied in München waar dat verboden is. Dat is namelijk wat Sperrbezirk uit de titel betekent. Probeert klanten te werven door zich telefonisch eigenlijk aan te bieden. Dus ze gaat daar niet daadwerkelijk op de straathoeken staan tippelen. Maar ze hangt gewoon de telefoonnummer in de supermarkt op, bij wijze van spreken. En bel mij voor een leuke tijd. Dat idee. Nou, daarmee lopen dus andere prostituees klanten mis. En het feit dat het in dat deel van de stad verboden is, zorgt er natuurlijk voor dat het net buiten die grenzen ongelooflijk goed gaat met de business. Grappig detail, hoewel de betrokken personen daar destijds ongetwijfeld heel anders over dachten, is dat er in het liedje een telefoonnummer wordt genoemd dat op zich in München niet bestond, maar in andere steden wel.
1: Oei.
0: Ja, die mensen kregen dus na het uitkomen van dit liedje heel veel telefoontjes van toch wel twijfelachtige aard. Denk dan aan heigers en anderszins toch vervelende telefoontjes waar je niet direct op zit te wachten. Bij wijze van excuus betaalden de mensen de band aan die mensen de kosten om een ander telefoonnummer te nemen. Of als ze dat niet wilden, dan stuurden ze een boeketje bloemen. Ik vond het heel grappig om te lezen. Dus tot op heden is dat telefoonnummer nog steeds niet in München beschikbaar. Dat gaan ze gewoon nooit meer uitgeven, dat telefoon.
1: Nou ja, op zich is dat niet raar natuurlijk.
0: Nee, dat snap ik wel. Ja, tenzij je er een hele goede businessmodel achter gaat gooien. Ja,
1: dat zou kunnen.
0: Dan is het misschien een goed idee. Maar goed, ja, ik vond het heel grappig om te lezen dat gewoon één zo'n mega hit verantwoordelijk is voor het niet voorkomen van een bepaald telefoonnummer. Laten we maar gewoon maar lekker gaan draaien. Want het is wel een heel fijn liedje. Skandaal im Sperrbezirk.

0: Ja, door veel mensen wordt gedacht dat dat de titel van de plaat is. Scandaal om Rosie, maar nou, dat is het dus niet.
1: Ik moest je even voor de volledigheid. Dat dacht ik dus ook.
0: Ja, echt?
1: Ja, echt.
0: Oh. Nou, bij deze heb je weer wat geleerd.
1: Even niet dus.
0: Ja, dan gaan we naar de jaren 90 voor ons volgende liedje. En dan brengt een van de beste zangeressen die deze wereld ooit gehad heeft, de Canadese Céline Dion, een Franstalig album uit. En daarop staat de single Pour que tu m'aimes encore, dat zich naar het Nederlands laat vertalen als Zodat je weer van me houdt. Het is wel een beetje zo'n typische tranentrekker. Hè? Die vertelt vanuit het perspectief van een vrouw die haar ex bijna smeekt om terug te komen bij haar en zegt dat ze er eigenlijk alles voor over zou hebben. Céline nam het nummer ook in het Engels op, maar de originele editie in het Frans heeft het wereldwijd toch echt beter gedaan. Ook is het liedje vertaald naar het Nederlands. Dat werd gedaan door Belinda Anholt samen met Gordon. En die scoorde er weer een hele grote hit mee onder de titel Omdat ik zo van je hou. Opvallend genoeg stond zijn Nederlandse versie eerder in de hitlijsten, hier dan uiteraard, dan het originele nummer van Céline Dion.
1: Oh.
0: Ja, dat gebeurt ook niet zo heel gauw. Nee, dat een cover zeggen, in een andere taal.
1: Volgens mij hoort die volgorde andersom. Maar ja. Gehoord, maar.
0: Nou ja, en in ieder geval, vooral omdat dit liedje van Céline Dion ook gewoon echt een hele grote hit was. Kijk, is het nou een of ander obscuur dingetje waar niemand ooit van gehoord heeft, dan is het wat anders. Maar dit nummer van Céline Dion deed het fantastisch. Maar toch stond Gordon eerder in de hitlijsten daarmee. Nou, grappig. De Vlaamse zanger slash presentator Bart Peters heeft het nummer ook uitgebracht met een iets andere titel, namelijk Tot je weer van me houdt. En daarmee volgt hij iets meer de verhaallijn van het originele nummer. Wij gaan natuurlijk wel voor de originele plaat, hè, want die past in ons thema van vandaag met Over de Grens. Dus ik zeg, gooit hem er maar in, Céline Dion, met Pour que tu m'aimes encore.

0: Ik vind het dus echt een heel mooi nummer ook.
1: Het is niet alleen een heel mooi nummer.
0: En wat is deze vrouw goed?
1: En gelukkig is ze weer begonnen met optreden.
0: Dat is ook heel fijn. Ja, want deze vrouw heeft het niet makkelijk gehad in de leven.
1: Nee,
0: en vooral
1: zeker
0: de laatste jaren niet. Met haar stiff person syndrome, wat ze natuurlijk heeft. Waar je akelig van wordt. Er is een hele documentaire over geweest, niet al te lang geleden. En ik heb die gezien. Dat is echt verschrikkelijk. Je zit gewoon helemaal gevangen in een verkrampend lichaam. Dat is toch verschrikkelijk afschuwelijk. Dus gelukkig gaat het inderdaad weer wat beter. Ze is weer bezig met optreden hier en daar. En wat heeft deze vrouw toch een stem. Mijn hemel. Goed. We gaan naar een van de allergrootste zomerhits die wij ooit hebben gehad in ons land. In 2000... Niet 2001, niet 99, nee, in het jaar 2000 kwam Jody Bernal, jawel, in een talentenshow Your Big Break op RTL 4. Dat programma deed het verder trouwens niet heel super, want ik las het en toen dacht ik, oh ja, dat is er ooit ook nog geweest, maar dat is dan ook alles. Hij had daarin een door hemzelf herschreven nummer, cover van een nummer meegenomen. Dat nummer heette oorspronkelijk Nunca Te Decide. En ja, hij noemde het Que Si Que No. En dat laat zich zo vertalen natuurlijk als ja of nee. Maar dan wel als vraag. Dus wat wordt het? Ja of nee? Daar komt het eigenlijk een beetje op neer. Het nummer had wel een vrij bijzondere route in de top 40. En dat komt ook niet zo bar veel voor. Want het kwam op een gegeven moment op nummer 1. Stond daar 5 weken. Zakte toen gedurende 8 weken naar nummer 2. En kwam toen ineens weer terug op nummer 1 voor nog een keer 2 weken. Nou, dat gebeurt echt niet heel vaak.
1: Nee.
0: Je gaat of op 1 en dan blijf je er een hele tijd. Dan ga je naar beneden en dan zak je gewoon steeds een beetje verder totdat je uiteindelijk uit de lijst verdwijnt. Maar dat je op 1 komt, wegzakt daar vandaan en dan toch weer terugkomt op nummer 1 na 8 weken, is een beetje gek. Ik kan daar ook niet echt een verklaring voor vinden of zo. Waarom die dan die 8 weken ineens op nummer 2 stond. Ja, ik kan wel precies proberen op te zoeken waarom dan en welk liedje er dan op 1 stond. Maar het verklaart nog steeds niet waarom die dan daarna weer terugkwam op 1. In de Mega Top 100, een andere grote hitlijst in ons land, stond het nummer 15 weken lang onafgebroken bovenaan. En dat is nog altijd een record binnen die lijst. Let wel, dat is dus 26 jaar geleden. Hè? Dus in de afgelopen 26 jaar
1: is er niemand die
0: langer in die Mega Top 100 op nummer 1 gestaan heeft. Vind ik echt wel een prestatie. Zeker voor de relatieve eendagsvlieg die is. Ik moet wel zeggen, dat nummer, net als zanger Jody Bernal in de bijbehorende videoclip, heeft niet bijster veel om het lijf. Het stelt niet zo heel veel voor, textueel gezien. Het is gewoon een lekker zomernummer. Over Jody Bernal kan ik natuurlijk nog wel een beetje vertellen. Hij werd geboren in Colombia, werd geadopteerd toen hij 3 maanden oud was door een Nederlandse familie. Hij groeide op in Delft en leerde zijn biologische familie toch kennen toen hij 1 jaar of 18 was. Daar kreeg hij als een soort aandenken een cd van waar dat oorspronkelijke nummer dus op stond. En dat heeft hij vervolgens hertaald eigenlijk. Niet helemaal hertaald. Hij heeft er gewoon een andere tekst op geschreven. De taal bleef natuurlijk wel hetzelfde. Hij had nog 1 of 2 liedjes die het hierna ook wel aardig deden. Maar ja, op een gegeven moment waren we hem toch een beetje kwijt. Hij heeft wel meegedaan sinds 2006 aan heel veel verschillende televisieprogramma's. Maar dan gaat het niet per se om muziek of zang. Dan moet je denken aan Expeditie Robinson, Special Forces, VIPs, Oh Wat een Jaar, Sterrendans op het IJs, dat soort dingen. Dus dan gaat het niet echt om zijn zanger zijn.
1: Nou, niet echt, helemaal niet.
0: Vrijwel niet, nee. Wel doet hij in de tussentijd op heel veel verschillende manieren werken als DJ, veelal ook in samenwerking met andere DJ's. Ik zeg, we moeten de airco misschien even gaan aanzetten, want het wordt natuurlijk wel weer warm met dat zomernummer. Que Si Que No van Jody Bernal.

0: Ja, dat was eventjes een heel sensueel plaatje. Ja, dat kun je toch niet echt ontkennen. En zeker als je daarbij in je hoofd toch eventjes de videoclip weer voor de geest gaat. Ja, weet je, ik was 15 in die tijd. Hè, dus op zich is dat was echt mijn MTV TMF periode. Dus al die videoclips rondom die tijd heb ik vrij goed in mijn hoofd. Tegenwoordig weet ik er niks meer van. Maar toen kan ik ze bijna allemaal wel redelijk goed voor de geest halen. En dan gaan we nu toch echt naar iets heel anders weer. Want we gaan toch weer terug naar het iets wat killere Duits sfeer. Ja. Al zegt dat lang niet altijd alles. Want ik heb het nu in dit geval over Danny Christian. En dat is nou toch alles behalve een kille kerel. Dat is echt een gezelligerd.
1: Ja, dat zal. Ik weet het niet. Ik heb hem nog nooit gezien.
0: Nee, we hebben hem toch op televisie wel gezien en zo. En met optredens en programma's die hij presenteert en zo. Dus we kunnen ons de beste...
1: Programma's die hij presenteert?
0: Zeker. Nou ja, presenteerde dan op zijn minst. Over het liedje wat we gaan draaien, dat is Rosamunde. Dat kwam uit in 1975. Ik kan niet zo heel veel vinden over het liedje zelf. Dat is ook weer een beetje gekkig, want het was best wel een grote hit van hem. Misschien wel de grootste. Maar eigenlijk kan ik verder textueel in ieder geval niet zoveel over het liedje vinden. De melodie is inmiddels bijna 100 jaar oud. Want dat is een Tsjechische polka uit 1927.
1: Een Tsjechische polka?
0: Jawel. En die was wereldwijd heel populair. Okay. Heel veel artiesten hebben er hun eigen tekst op gemaakt. In allerlei talen en vormen. En zo ook dus de destijds 19-jarige Danny Christian. Die werd geboren als Bernard Althoff. Overigens, klinkt toch iets minder leuk. Ja, niet lullig bedoeld, maar Danny Christian klinkt gewoon leuker. Hij heeft er niet alleen een Duitse tekst op gemaakt, maar het nummer ook in het Nederlands uitgebracht. En dat maakte hem in ons land natuurlijk nog populairder. Had ook een beetje te maken met het feit dat hij bijna accentloos in het Nederlands kon zingen. Wat niet veel mensen gegeven is die niet van nature Nederlands als eerste taal hebben. Als hij spreekt hoor je het wel een klein beetje, maar dat maakt het eigenlijk juist wel weer een soort van schattig. En omdat hij zo lekker scoorde in Nederland, kwam hij ook veelvuldig op de Nederlandse televisie met allerlei spelshows en weet ik wat nog meer. Hij presenteerde ook diverse programma's en slagerfestivals. Jawel, jij zit me heel wazig aan te kijken, maar het is echt zo.
1: Ja, nee, het is al.
0: Ja, ik kan me wel herinneren dat ik hem op televisie in verschillende dingen heb gezien.
1: Nou, ik vooral alleen maar bij Giel Montagne, maar ik moest zingen.
0: Ja, dat zal ook wel, ja. Na de 90's werd het in Nederland wel een beetje stiller rondom hem, al zong hij wel nog steeds. Maar in België heeft hij al jaren een eigen televisieprogramma. En nadat hij in 2017 meedeed aan Beste Zangers, kwam er wel weer wat meer boekingen voor hem ook in Nederland. Dus hij had een kleine soort van, ja, comeback eigenlijk. We gaan hem draaien. Het wordt tijd voor een van zijn grootste hits, Rosamunde van Danny Christian.

0: Kijk, dat is nou gewoon een heel concreet einde.
1: Ja.
0: Ja, ik moet er een beetje om lachen, want het is altijd wel een beetje een laf einde. Maar het is wel duidelijk.
1: Het is een Duits einde.
0: Ja, dat ook.
1: Goeie roman.
0: Ja, en ik vind Danny Christian is een beetje zo'n... Wat Ali B. vroeger de knuffel Marokkaan was, dat was Danny Christian de knuffel Duitser een beetje, zeg maar.
1: Ja.
0: Gewoon een beetje... We zijn allemaal toch wel een beetje gek met hem geweest.
1: Nou.
0: Jawel, nou, met Ali B. niet zo, maar met Danny Christian toch zeker wel, hoor.
1: Nee, ook niet.
0: Nee?
1: Nee, ik vond helemaal niks. Ik vond helemaal niks.
0: Nou ja, goed, je kan niet alles leuk vinden.
1: Nee, dat is waar.
0: We gaan naar een Turks nummer nu. En nee, dat is dan nu eens niet Tarkan. Maar wel de zeer getalenteerde in Amsterdam geboren Nederlands-Turkse zangeres Karsu. Zij is overigens niet alleen zangeres, maar ook een heel goed pianiste. Ik vermoed dat het gros van de Nederlanders, als ze er naar kijken, haar voor het eerst leerde kennen toen ze meedeed aan Beste Zangers in 2021. Maar ook daarvoor was ze eigenlijk al best wel vaak op televisie te zien. Ze werd bijvoorbeeld regelmatig uitgenodigd bij onder andere De Wereld Draait Door. Maar ja, als je dat niet kijkt, ja, dan weet je het ook misschien niet. En Beste Zangers is toch een iets breder publiek voor, denk ik, dan voor DWDD destijds. Ik vond het vrij bizar om te lezen dat zij was afgewezen door de hoge heren en dames van het conservatorium in Amsterdam. Vind ik bizar. Want deze meid, die kan zoveel, die heeft zoveel muziek in de lijf zitten.
1: Dat is ongelooflijk. Ik heb daar
0: onvoorstelbaar. Ik ben echt fan van haar. Het feit dat ze afgewezen werd voor het conservatorium in Amsterdam, dat hield haar helemaal niet tegen verder, hoor. Want ze ging gewoon door met haar passie volgen. Ze heeft een tijdje kunnen studeren aan de Universiteit van Rhode Island en werd op haar 17e uitgenodigd. Dus ze heeft niet met zichzelf lopen leuren. Ze werd gevraagd om op te gaan treden in het prestigieuze Carnegie Hall in New York. Dat vind ik al een prestatie op zich. Ze was ook pas 20 jaar toen ze een concert van haarzelf volledig uitverkocht in het Concertgebouw in Amsterdam. Dus ik vermoed dat die destijds dames en heren van de toelatingscommissie van het conservatorium zich toch misschien even achter de oren hebben gekrabbeld van misschien hadden we dit anders moeten doen. In eerste instantie is haar stijl voornamelijk een beetje gebaseerd op klassieke muziek. Maar zo gaandeweg kwam er ook steeds meer wat jazz in. Een beetje pop invloeden. Ook wel wat ruimte voor de traditionele Turkse muziek. En ik moet zeggen, ik ben echt fan van haar. Ik vind haar heel ontwapenend op een bepaalde manier. Ze is zo enthousiast, maar oprecht enthousiast over alles wat ze onderneemt. Ja. Ik vind haar ook altijd heel grappig wel. Ze kan heel, heel leuk uit de hoek komen. En het is ook nog eens een keer een prachtige meid om te zien. De manier waarop ze in Beste Zangers destijds haar Turkse afkomst combineerde met Nederlandse teksten, vond ik ook wel heel erg leuk. Want dan geef je er toch een beetje iets van jezelf aan mee. Ook al is ze gewoon geboren in Amsterdam, maar haar ouders zijn Turks. Die hebben een restaurant waar ze ook als kind al optrad. Dat is natuurlijk wel makkelijk, hè? Als je ouders iets hebben waar je muziek in kunt uiten, dan is dat wel een mooi opstapje.
1: Ja, dat is wel handig, ja.
0: Maar goed, ook van haar ouders heeft ze geërfd een hele grote liefde voor eten en koken. En ze heeft inmiddels ook al een tijdje haar eigen kookprogramma op 24 Kitchen. Ik heb geen receptenboeken nog van haar. Ik wil er wel eentje, maar ik heb hem nog niet. Ik denk wel dat het misschien ingewikkelder is dan waar ik meestal toe bereid ben. Maar ach, ik ga een uitdaging niet altijd uit de weg met dit soort dingen. Het liedje dat ik van haar heb uitgekozen om te draaien voor vandaag is in het Turks. En hoewel het zou kunnen dat ik de titel niet helemaal uitspreek zoals het hoort, ga ik toch een poging wagen. Het nummer heet Inaduna. En hoewel je dat schrijft als in de tweede helft schrijf je een i maar zonder een puntje erop. Dat is dus geen i. Je spreekt het echt uit als Inaduna. Dus die i die erin staat is geen i. Dat is een u eigenlijk. Nou ja, heel ingewikkeld. In de meest voorkomende betekenissen van dit woord. Want het is een woord wat heel erg varieert in betekenis, afhankelijk van wat je probeert te zeggen. De hoofdnoot lijkt te zijn dat het koppig betekent. Dat kan in positieve zin zijn. Dus bijvoorbeeld echt door blijven gaan. Gewoon koppig door blijven gaan. Hoewel eigenlijk alles tegen zit. Maar het kan ook betekenen op een koppige manier om iemand te jennen. Dus echt koppig iets volhouden. Gewoon om een ander dwars te zitten. Dus het kan twee kanten op dit woord. Dus het ligt heel erg aan de context eigenlijk. In dit liedje is het vooral een heel koppig samen tegen de wereld ingaan. Vluchten uit de harde werkelijkheid naar een plek waar je alleen maar elkaar hebt. En gewoon er samen voor gaat. Het wordt tijd voor het toch wat mysterieus klinkende nummer van de zeer talentvolle Karsu, Ina Duna.

0: Ja, dat was Karsoe. Mooi, hè?
1: Ja, ik vind het niet verkeerd.
0: Nee, ik hou er echt van. Dit hele album waar dit liedje op staat is ook echt de moeite waard om te beluisteren. Zelfs al heb je geen idee waar het over gaat. Want toch, ik vermoed dat veel van onze luisteraars niet zo heel best in een Turk zitten misschien. Maar het zijn gewoon hele lekkere liedjes. Heel mooi. Voordat we ons laatste liedje gaan aankondigen en daarover wat beknopte informatie gaan geven, zal ik nog even aankondigen wat we volgende week gaan doen.
1: Wat gaan we doen?
0: Nou, het tegenovergestelde eigenlijk als vandaag. Want dan hebben we uitsluitend Nederlandse producties. Al wil dat niet zeggen dat ze ook allemaal Nederlandstalig zijn. Ze moeten gewoon uit Nederland komen.
1: Ja, precies.
0: Dan hebben we namelijk voor de laatste keer voorlopig de Hollandse meesters aan de beurt. Jawel. Naar ons laatste liedje dan. En daar ga ik helaas niet heel veel tijd voor hebben om er veel over te vertellen. Maar rond de eeuwwisseling deden sowieso verschillende nummers in andere talen dan het Nederlands of Engels het heel goed. Het volgende liedje is er ook weer zo een uit die tijd. Dat is het Franstalige Moi Lolita van de eveneens Franse zangeres Alizé. En die is dan pas 15, ergens tijdens dat liedje in de hitlijsten komt, wordt ze 16. Het is ook gewoon weer zo'n lekkere voorjaars/zomerhit eigenlijk. Het is textueel een beetje gebaseerd op een boek van een Russische schrijver, waarbij het verhaal van nogal dubieuze aard is. Het gaat over een man die geobsedeerd is door een 12-jarig meisje. Hij trouwt met haar moeder om dicht bij dat meisje te kunnen blijven. Nou, het wordt een heel naar verhaal. Het is gewoon wel een hele grote hit gebleken. En ik vermoed dat Alizé hier ook echt wel succes mee heeft gehad. Ze heeft hierna nog best wel veel hits gehad in Frankrijk. Hier hebben we niet zoveel meer van haar gehoord eigenlijk, na nog één ander liedje. Maar ze is wel altijd actief gebleven. Het wordt tijd om te gaan afsluiten.
1: Ja.
0: Dus ik ga jullie voor allemaal een heel hartelijk weltrusten wensen. Hopelijk weer tot volgende week. En we gaan eruit met het Franse oorwurmpje Moi Lolita van Alizé.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De Oekraïense president Zelensky heeft niet veel vertrouwen in het staakt het vuren met Rusland, waar president Trump vandaag over berichtte. Volgens Trump beloven Rusland en Oekraïne met onmiddellijke ingang elkaars energievoorziening niet meer te beschieten. Zelensky zei dat de Russen vanavond nog een energiecentrale in Kharkiv aanvielen. Rusland heeft niet gereageerd. Wel meldde Rusland dat bij Moskou het vliegverkeer een tijd stil lag vanwege Oekraïense drones. Bij een nieuwe aanval op het vliegveld van Riyadh in Saoedi-Arabië is een onbekend aantal mensen gewond geraakt. Ook het internationale vliegveld van Dammam aan de Persische Golf lag onder vuur. Gisteren kostte een aanval op het vliegveld van Riyadh aan zeker 13 mensen het leven. 300 mensen raakten gewond. De Houthis in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist en ook voor beschieting van olieinstallaties. Saoedi-Arabië steunt de regering, de tegenstander van de Houthis. De directeur van Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam is overleden. Ina Klaassen was ernstig ziek. Ze stond de afgelopen 7 jaar aan het roer van het museum. Het gemeentebestuur van Rotterdam zegt dat de stad een mooi mens verliest met een hart voor kunst en cultuur. Klaassen was 57. Het strand van Scheveningen is gedeeltelijk dicht geweest na de vondst van een verdacht bolvormig object. Gedacht werd dat het een zeemijn was. De EOD stelde uiteindelijk vast dat het een ongevaarlijk stuk was van een oude boei. 5 dode herten, deze week in Maasland in Zuid-Holland, zijn niet bezweken aan een virus, maar aan ongekookte rijst. Sectie wees uit dat ze rijst hadden gegeten die in hun maag was uitgezet. Het hertenkamp in Maasland, waar de dieren zaten, weet niet wie de rijst in de voederbakken heeft gedaan. Het weer, opklaringen, nog enkele buien en een heldere nacht. Morgen eerst plaatselijk mist, verder droog en zon. En het wordt morgen 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Rusland heeft volgens president Zelensky een energiecentrale beschoten in Kharkiv in het oosten van Oekraïne. 6 mensen zouden gewond zijn geraakt. Uit de videoboodschap van Zelensky valt niet op te maken of de aanval kwam na de mededeling van president Trump dat Rusland en Oekraïne een staakt het vuren zouden hebben afgesproken. Ze zouden elkaars energievoorziening niet meer onder vuur nemen. Volgens Trump zou dat bestand onmiddellijk ingaan. Zelensky zei van niks te weten. Rusland heeft nog niet gereageerd. Saoedi-Arabië meldt een aanval op het internationale vliegveld van Dammam aan de Persische Golf. Ook wordt een nieuwe aanval gemeld op de luchthaven van de hoofdstad Riyad. De passagiersterminal zou zijn geraakt. Gisteren kwamen bij een Houthi-aanval vanuit Jemen op het vliegveld van Riyad 13 mensen om het leven. Zeker 300 mensen raakten gewond. Saoedi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. De Houthis melden een Saoedische aanval op een door hen gecontroleerde luchthaven in Jemen. Sinds 9 uur vanavond rijden er weer treinen tussen Rotterdam en Delft. Dat is een paar uur eerder dan gedacht, meldt ProRail. Gisterochtend bleek dat een afgesloten toegangsdeur van een technische ruimte onder een spoorbrug was opengebroken. Binnen stonden kabels van het treinbeveiligingssysteem in brand. Het herstel ging vlot. De politie in Rotterdam is nog bezig met het onderzoek naar de daders. Een deel van het strand van Scheveningen is zondag urenlang afgezet na de vondst van een verdacht voorwerp in de branding. Er werd rekening mee gehouden dat het een zeemijn was. Het publiek werd op afstand gehouden. De explosieve opruimingsdienst stelde uiteindelijk vast dat het een ongevaarlijke grote metalen bal was, vermoedelijk een stuk van een oude boei. Het weer, in het noorden nog enkele buien, verder een heldere nacht met 5 tot 9 graden. Morgen eerst plaatselijk mist, verder droog en wat zon en dan 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij de aanval op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh gisteren is 1 dode gevallen en zijn 11 mensen gewond geraakt. Dat meldt de luchtvaartautoriteit van Saoedi-Arabië. De passagiersterminal zou zijn geraakt door een projectiel. Er werd ook een aanval gemeld op het vliegveld van Dammam aan de Persische Golf. Zaterdag kwamen bij een Houthi-aanval vanuit Jemen op het vliegveld van Riyadh 13 mensen om het leven. Zeker 300 mensen raakten gewond. Saoedi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. De Israëlische premier Netanyahu stelt een onderzoek in naar de anonieme Israëlische bronnen die in de documentaire NASA hun verhaal doen. Hij wil hem vervolgen. In een verklaring staat dat Netanyahu onder andere de stafchef van het leger en het hoofd van de veiligheidsdienst aan het werk heeft gezet. In de bekroonde documentaire over de oorlog in Gaza vertellen 24 mensen van het leger en de inlichtingendienst hoe het Israëlische leger doelbewust tienduizenden burgers in Gaza heeft gedood. In een hertenkamp in Maasland in Zuid-Holland zijn afgelopen weken 5 herten onverwacht doodgegaan. Gedacht werd dat het kwam door een virus. Uit de sectie is duidelijk geworden dat de dieren een grote hoeveelheid ongekookte rijst hadden gegeten. Wie de rijst aan de herten in Maasland heeft gegeven, is niet bekend. Sinds 9 uur gisteravond rijden er weer treinen tussen Rotterdam en Delft. Het treinverkeer werd stilgelegd vanwege brandstichting in een technische ruimte onder een spoorbrug. Die was opengebroken. Binnen stonden kabels van het treinbeveiligingssysteem in brand. Het herstel ging vlotter dan verwacht. De politie in Rotterdam is nog bezig met het onderzoek naar de daders. Het weer. In het noorden nog enkele buien. Verder een heldere nacht met minima van 5 tot 9 graden. De komende dag eerst kans op mist, verder droog met af en toe zon. En het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Altijd bij jou in de buurt.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op de N233 bij Kesteren in de Betuwe zijn bij een ernstig ongeluk gisteravond 2 mensen om het leven gekomen. 2 anderen raakten gewond. Het ongeluk gebeurde kort voor 11 uur. Dagblad De Gelderlander meldt dat de brandweer, 6 ambulances en 2 traumahelikopters werden opgeroepen. Een van de auto's kwam op zijn kop in de berm terecht. De bestuurder van die auto is een van de dodelijke slachtoffers, aldus de krant. De N233 blijft tussen Kesteren en de A15 de komende uren afgesloten. Bij de aanval op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh gisteren is 1 dode gevallen en zijn 11 mensen gewond geraakt. Dat meldt de luchtvaartautoriteit van Saoedi-Arabië. De passagiersterminal van het vliegveld zou zijn geraakt door een projectiel. Er werd ook een aanval gemeld op het vliegveld van Dammam aan de Persische Golf. Zaterdag kostte een aanval op de luchthaven van Riyadh aan zeker 13 mensen het leven. 300 mensen raakten gewond. De Houthis in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist. Saoedi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. De Israëlische premier Netanyahu wil de anonieme Israëlische bronnen uit de documentaire NASA vervolgen. Hij stelt een onderzoek in. In de bekroonde documentaire over de oorlog in Gaza vertellen Israëlische militairen hoe het Israëlische leger doelbewust tienduizenden burgers in Gaza heeft gedood.